0: slapen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: Zij is begonnen met zingen in de eerste helft van de jaren 80. Ja, ik weet het, dat is een hele tijd geleden. In Miami Sound Machine, maar daarna ging ze heel snel door als solist. En we kennen haar tot de dag van vandaag nog steeds dus lekker actief. Gloria Estefan en hoi vandaag. Bombini in een nieuwe aflevering van Ambiente. Leuk dat je bij bent. Blijf lekker luisteren. Voor mij alweer een plezier.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.
0: Nou, laten we maar beginnen met de langste single voor dit uur. Dan zijn we er gelijk vanaf. Hier is Fernandito Villalona.

0: nou, dat noemen we nou echt een lekkere meringue. En de meringue komt in het algemeen uit de Dominicaanse Republiek. Muziek van Fernandito Villalona, Musica Latina, zo heet het. En inderdaad zeg, hou jij van Musica Latina? Nou, dan zit je in ieder geval helemaal goed tot 9 uur. Want ik draai heel veel Latijns-Amerikaanse muziek op zondagavond. Fernandito Villalona, die dus juist hoorde, is een merenguero bachantero uit de Dominicaanse Republiek. Hij is ontdekt al vroeg in de jeugdjaren in een tv-programma Festival de la Voz. Later richtte hij zijn groep en zong destijds voornamelijk bolero. Daarna ging hij dus over naar merengue. En de laatste 20 jaren kennen we hem ook in de bachata. Fernandito Villalona is regelmatig hier geweest, maar kon zich over het algemeen moeilijk aan zijn afspraak houden. Vaak kwam hij dus te laat voor een concert. Sterker nog, soms kon hij helemaal niet opdagen. Ondanks alles heeft hij toch heel veel fans ook hier op Curaçao. Een grote voordeel is, Fernandito Villalona kan heel goed zingen. Zijn allergrootste hit is natuurlijk El Carnaval, maar daarnaast had hij ook nog heel veel. Zondagavond, natuurlijk is iets op de radio, want dan is namelijk ambiente aan. Hier zijn de heren van Gente de Zona. Feliz!
1: Gente de Zona! Feliz!

Feliz, zo heet het ook uiteindelijk. Muziek van Gente de Zona. Oorspronkelijk komen ze uit Havana, Cuba. En ze zijn begonnen begin van dit millennium. Dus het groepje bestaat sowieso zo'n 26 jaar. Over het algemeen maken ze lekkere merengue, ook R&B, maar ook zijn ze goed in puur Cubaanse muziek. De jongens zijn natuurlijk wel verhuisd naar Amerika. Oh, wat kan een zondagavond toch gezellig zijn, hè? Jij bij de radio en ik achter de microfoon. En samen maken we ambiente. Zometeen muziek uit de jaren 70 van The Carpenters, maar eerst Trio.

0: Maar ze hebben wel iets leuks van gemaakt, vind je niet? The Carpenters uit de jaren 70, Mr. Postman. En daarvoor hoorde je New York, Rio, Tokyo. Muziek van Trio. Oké, zeg, je luistert naar Ambiente Bonocci. Alles goed? Leuke dag achter de rug. Ik hoop echt van harte. En als je morgen weer vers tegenaan kan. En natuurlijk met een lekkere, uitgeruste weekend. Het programma Ambiente is niet alleen hier op Curaçao. Nee. Wereldwijd kan je dat allemaal natuurlijk wel beluisteren. Maar het gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Het geluid van de stad, dat allemaal dus in Rotterdam. Ja, gewoon zomaar op de radio. Dus voor alle luisteraars in Rotterdam, uit Holland, un dulce anoche. Wil je trouwens reageren op de programmering van Paradise FM? Ja, gelukkig kan dat. Dat kan je altijd doen via de vaste Apple-lijn. En dat is 675-1031. Dat allemaal natuurlijk wel schrijvend, dus nooit een voice achterlaten, maar alleen maar schrijvend. En ik heb nog een andere appnummer en daar kan je mij direct bereiken. Dus nu op dit moment, alle momento, dat kan je doen op 521-1010. Laat ons weten wat je vindt uiteindelijk van de programmering van Paradise FM. Bovendien heb je ook nog een super intelligente telefoon en geen radio bij je. Ook geen probleem. Ga dan naar paradisefm.cw. En bovendien, dan krijg je ook nog het laatste nieuws.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.

uit The Wiz, project uit de jaren 70 en natuurlijk samen met Diana Ross, A Brand New Day. Je luistert naar Paradise FM met de zondagavondshow Ambiente. Mijn naam is David Ariza. Dan nu mijn eerste lokale productie, ja, voor dit uur. Hier is Emery's

0: Ay, ay, ay, me tiene loco. Tot zover een lokale productie, Anne-Marie's. En inderdaad, me tiene loco. Misschien zegt de naam Anne-Marie's jou niet zoveel, maar als ik dan zeg Rich Kalash, ja, die moet je kennen. Nou, samen hebben ze ook een grote hit gemaakt, een aantal jaren geleden. En die draai ik wel een andere keer, maar in ieder geval nu hoorde je me tiene loco. En wat ik uiteindelijk bedoel is natuurlijk Loco Ribabo. Ik zei het al, die hoor je wel een andere keer.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Enrique Miguel Iglesias, dat is uiteindelijk zijn officiële naam. Hier is hij met I'm Not in Love.
2: Are you ready?

Hij zingt natuurlijk heel vaak in het Spaans. Logisch, in Spanje geboren. Maar zingt toch heel vaak, en zeker de laatste jaren, ook in het Engels. Enrique Iglesias en I'm Not In Love. En als eventjes dit voor de fans. In de tweede week van mei wordt hij een jaartje ouder. Qua hits betreft kan je hem zeker niet vergelijken met zijn vader. Die heeft natuurlijk veel en veel meer. Maar ja, de tijden waren ook anders. Dat geef ik eerlijk toe. Hey zeg, we gaan een klein beetje rustig aandoen in de komende 4 minuten. En bovendien, dit is ook speciaal op verzoek. Hier is Lionel Richie, Ballerina Girl. Ballerina.

0: Twee keer is hij hier geweest, jazeker. En hij vertelde aan iedereen, die dus aanwezig waren bij zijn concert, dat hij nooit had kunnen denken dat hij zoveel fans hier had. Leuke herinneringen, zeker wel in de Curaçao North Sea Jazz. Lionel Richie. Moet je nagaan, van de Commodores afkomstig, bleef groeien tot de dag van vandaag. Lionel Richie, ja, is nu toch wel een dagje ouder geworden. 76 jaar, maar is nog steeds lekker actief. En ze hoort het ook. In het papiamento zeggen ze... Tantenku salupor, di kong no. Vanaf 1968 was hij al actief. Zo. Lionel Richie is vader van 3 kinderen. Hits gaan, maar hits komen weer terug. En we roepen ze allemaal op, 1 voor 1, stuk voor stuk. Hier is Tony Orlando en Dawn.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Zij gaat op huwelijksreis. Ze was verliefd, nu dus getrouwd en nu dus heerlijk even reizen met z'n tweeën. Wat kan het leven toch mooi zijn, hè? Muziek uit 1988. Paloma San Basilio, Luna de Miel. Huwelijksreis.
1: Op een bon ambiente, you.
0: Paloma San Basilio, dat is een artiest uit Spanje, geboren in Madrid. Haar beroep was niet direct zangeres, ze was namelijk een psycholoog. Maar naast haar werk deed ze ook heel veel aan muziek. En zingen, dat kan ze, dat hoor je dus duidelijk. Luna de Miel, Honeymoon. Oké, zeg, ik heb nog 3 stuks voor je. En die 3 draai ik zeker voor 9 uur. 1 daarvan wordt Manuel Turizo. Hier is La Guaracha.

heel veel elektronica hoor je dus in dit stuk muziek van Manuel Turizo y La Guaracha. Ik moet je eerlijk vertellen, het titel van het lied komt nauwelijks in voor. Echt iets voor Manuel Turizo. Ambiente. De grote vakantie is inmiddels voorbij. Morgen dus echter de eerste officiële schooldag. Nou, ik hoop van harte dat je echt hele mooie herinneringen hebt overgehouden en dat je alles een beetje hebt genoteerd om nooit meer

Rose, Escape, de Pina Colada Song. Ja, hele mooie van hem. Heb je veel Pina Colada gedronken in de afgelopen weken? Nou, in ieder geval morgen weer hard tegenaan met minder Pina Colada. En hard tegenaan wat betreft het nieuwe schooljaar, die dus inderdaad morgen officieel begint. Ik weet het, vanaf donderdag al waren de scholen al open. Maar morgen is echt de officiële, volgens de agenda, voor 2026-27. Oké, zeg, het is gedaan met het programma voor vandaag. De zondagavondshow. Ambiente. Ik hoop dat ik het inderdaad een beetje voor elkaar heb gekregen. Hopelijk, hè? Hopelijk. En volgende week ben ik weer met een nieuwe show tussen 7 en 9 uur op Havenstad. En natuurlijk op Paradise FM, waar het programma ook vandaan komt. Saludo. Ik schuif de rits van de tent open en kruip eruit. Ik laat je alleen met Maluma Corazon. Bono.

0: Paradise FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada, zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Paradise FM. It's a top, Mr. Selector.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

schulden. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Sigrid Kaag zegt in het programma Zomergasten dat de Verenigde Staten Nederland 10 jaar geleden vroegen of zij beschikbaar was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat gebeurde niet omdat Nederland volgens Kaag met andere zaken bezig was. Antonio Guterres kreeg uiteindelijk de functie. Israël dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als vanuit Gaza nog meer drones, ballonnen en vliegers worden opgelaten. In Israël zijn vrijdag en zaterdag 4 vermoedelijk uit Gaza afkomstige vliegers gevonden. Volgens het leger waren geen explosieven of verdachte materialen aangetroffen en vormden de vliegers geen gevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt opnieuw dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Volgens hem weten de Duitse autoriteiten dat ook. Duitsland verdenkt Oekraïne wel van betrokkenheid. Oekraïne zou Duitsland helpen bij het onderzoek. Alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital in Reno, Nevada zijn geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Ze zijn naar andere zorginstellingen gebracht. De brand beslaat ruim 4000 hectare. Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 400 brandweerlieden bestrijden het vuur. 5 F-35 gevechtsvliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen voor de Formule 1-race. Onder de helikopter hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege geluidshinder. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

Gilde. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Paradise

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Esmee Gijmans met het nieuws. De ontwerpbegroting van Curaçao voor 2027 heeft een overschot van 66 miljoen gulden. Dat overschot hangt vooral af van een nieuwe toeristenbelasting van 82 miljoen gulden. De wet is nog niet definitief. Ook is er geen oplossing voor de financiële problemen rond het ziekenhuis. De financieel toezichthouder vraagt om voorzichtigheid met extra vaste uitgaven. Aqualectra heeft een kapotte machine gerepareerd. Daardoor draaien er nu weer 4 centrales. De piekvraag van afgelopen nacht verliep zonder problemen door de sterkere wind. Overschakelen was niet nodig. Aan het herstel wordt 24 uur per dag gewerkt. 4 externe bedrijven helpen Aqualectra. De recente storingen worden volledig door de verzekering gedekt. Dan nog internationaal nieuws. De steun in de Tweede Kamer voor de coronamaatregelen van het kabinet nam af naarmate de pandemie langer duurde. Dat zei Klaas Dijkhoff tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Dijkhoff zei dat later ook de nadelen zichtbaar werden. Ook ontstond twijfel of alle geluiden uit de samenleving genoeg werden gehoord. Europol waarschuwt dat diefstallen uit musea in Europa steeds vaker met geweld worden gepleegd. Criminelen gebruiken onder meer voorhamers, bijlen, koevoeten en explosieven. Het Rens Museum in Assen werd vorig jaar met explosieven beroofd van Roemeense kunstschatten. Edelmetalen, edelstenen en antieke Chinese voorwerpen zijn gewilde doelwitten. Een bus met 54 leerlingen en 4 leerkrachten uit de Duitse gemeente Propstei is op de A28 gebotst met een bestelbus. 7 inzittenden en de bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de school zijn er geen aanwijzingen voor levensbedreigende verwondingen. De A28 blijft voorlopig dicht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar.

0: voorwaarden. Tot dan!
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Oh, spannend. Het is de kick-off van de schatkistjacht vandaag.
9: Paradise FM. Dat is heerlijk wakker worden met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt.

Paradise 103.1 met Cher, die een juridische strijd om de royalties van Sony Bono gewonnen heeft, maar nog steeds een rekening van ruim 1 miljoen dollar krijgt. Dus Cherje houdt wel haar miljoenen, maar blijkbaar dus ook een advocaat met, ik denk, een heel goed pensioen of zo. Cher en Diana Ross aan de kop van een gloednieuwe ochtendshow. Paradise FM, Jeremy hier. Nelly die schuift zo meteen aan voor het allerlaatste nieuws. En heb je al, toen je opstond vanochtend, in de agenda gekeken welke datum het vandaag is? Het is vandaag 24 augustus 2026. En dat betekent dat de schatkistjacht gaat beginnen. Je kunt een bed winnen ter waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Zometeen heb ik meer details voor je en het werkt met hints. En binnen nu en een half uur krijg je de eerste hint van mij. We blikken ook even terug op wat er vannacht allemaal is gebeurd, want dat is genoeg. Zo blijkt dat voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dat de signalen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan adviezen van het Outbreak Management Team. Ja, dat zei hij tijdens een verhoor. Hij zei ook dat het eerste maatregelen werden genomen en pas daarna werd gekeken naar de gevolgen voor de mensen. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis in Oekraïne bouwen, vlakbij het front. Het ziekenhuis komt 8 meter onder de grond, krijgt zo'n 600 vierkante meter en moet ervoor zorgen dat gewonde militairen sneller geopereerd kunnen worden, omdat vervoer naar gewone ziekenhuizen door de Russische drones steeds gevaarlijker is. En misschien is dat wel het indrukwekkendste als je mij vraagt, want terwijl er boven de grond dus oorlog wordt gevoerd, bouwen mensen onder de grond juist aan een plek waar levens gered kunnen worden. Hoe tegenstrijdig kun je het hebben? En de bal waarmee Diego Maradona in 1986 zijn beruchte Hand van God goal tegen Engeland maakte, is geveild voor ruim 3,3 miljoen dollar. En het bijzondere is, met diezelfde bal maakte hij 4 minuten later ook de legendarische goal van de eeuw, hè. Wel één dingetje, er was vooraf gehoopt op 10 miljoen dat die bal zou opbrengen. Dus de uiteindelijke opbrengst van 3,3 viel behoorlijk tegen. Maar ja, weet je, voor een balletje dat 2 keer geschiedenis schreef is 3,3 miljoen nog steeds een aardig

0: Anouk en Douwe Bob.
1: Hold me, child.
0: Uit 2015 Hold Me, na die opwekkende Maroon 5 en Animals. 24 augustus vandaag. Het is de dag van de schatkistjacht. We gaan starten. Ik heb straks de hints voor je. Win een bed van 5000 piek van MW Bedden en Slapen.
2: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Laten we de dag eens even zonder zorgen beginnen. Stel je daarbij voor dat vandaag iedereen de dag begint met het voornemen om één ding te doen waar normaal gesproken veel te weinig tijd voor wordt gemaakt. Kan van alles zijn, hè? Je collega neemt uiteindelijk rustig de tijd voor zijn koffie. Iemand anders loopt een extra rondje voordat hij achter zijn bureau gaat zitten. En weer iemand besluit dat die ene mail, nou, best 5 minuten kan wachten. Of 6 of 7. Niemand wordt er rijker van en de wereld draait gewoon door. Maar toch voelt de ochtend ineens, ja, een beetje anders. Omdat je soms niet meer tijd nodig hebt, maar gewoon besluit om de tijd die je hebt dus anders te gebruiken. Morgen dan is er gewoon weer die haast. En vandaag eerst even ademhalen voordat de dag begint. En natuurlijk meedoen aan de schatkistjacht.
2: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: En ELO, Mr. Blue Sky,

0: prachtig. ELO, Mr. Blue Sky. Langzaamaan wordt hij hier boven Douche Corsao ook weer blauw. Er drijven wel wat donkere wolken nog, maar laten we ervan uitgaan dat de zon vandaag gewoon weer ook in je hoofd lekker gaat schijnen. Zeker met de prijs die wij gaan weggeven hier op 103.1 deze week. Hij is officieel begonnen, dames en heren. De Paradise FM Schatkistjacht. Over een kwartier ga ik de allereerste hint laten horen aan je. Dit is een voorbeeld.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Als die hint eraan komt, dan hoor je dit. En dan ga ik die hint aan je meegeven. Er zijn er vier die dan in ongeveer een uur tijd naar je toe komen. En als jij sneller bent dan de anderen, kun jij naar de koffiemok gaan. Weet je wat? Iemand anders kan het veel beter aan je uitleggen.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. De lekker.

0: Zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

0: half zeven, 24 augustus. Er gebeurt een hoop vandaag. En Nelly, je hebt het voor ons op een rij gezet. Hè? Bon dia.
1: Bon dia. Een van de kapotte machines van Aqualectra is gerepareerd, waardoor er weer 4 centrales draaien. Mede door de toegenomen windkracht verliep de piekvraag afgelopen nacht zonder problemen en hoefde de stroom niet te worden uitgeschakeld. Aqualectra werkt met externe hulp 24 uur per dag door aan het verdere herstel. En de ontwerpbegroting van Curaçao voor volgend jaar laat op papier een overschot zien van 66 miljoen gulden. Financieel toezichthouder CFT waarschuwt echter voor grote onzekerheden. Het overschot leunt namelijk op een nog niet definitieve toeristenbelasting, terwijl ook de financiële problemen rond het CMC-ziekenhuis nog steeds niet zijn opgelost. En internationaal nieuws, een opvallend moment afgelopen weekend in de Amerikaanse voetbalcompetitie. De wedstrijd tussen Minnesota United en San Jose Earthquakes werd kort onderbroken door een wel heel jonge veldbestormer. Een peuter rende lachend het veld op. Het kind werd snel en zonder problemen overgedragen aan de vrouw langs de zijlijn. Minnesota-trainer Cameron Knowles kon er na afloop om lachen. Het is volgens hem wel heel vroeg voor een levenslang stadionverbod. Uiteindelijk won San Jose de wedstrijd met ruim 1-5.
0: Ik vind het bijzonder inderdaad. Ja. Je noemt hem zelf al het stadionverbod. Ja, worden de ouders hierop aangesproken? Hoe gaat dit werken? Dit is aandoenlijk tegelijk, gevaarlijk, maar ook wel weer lachwekkend.
1: Zeker lachwekkend. Het is niet bekend of het een kind is van een van de spelers of de coaches of iemand van het staf. Maar het is wel iemand die de ouders of de moeder, die zat wel heel dicht bij de zijlijn.
0: Ja, jeetje.
1: Het is waarschijnlijk een bekende.
0: Ja.
1: Die wil gewoon naar zijn vader toe.
0: En die heeft natuurlijk het sporten al in zijn bloed zitten. En wil meetrappen. En ja, ik snap hem wel. Oh, wat lief zeg. Ben jij een beetje sportief trouwens eigenlijk, Nelly? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet van je. Doe jij...
1: Nee, ik loop wel eens. Dus zoals gisteren heb ik ook meegelopen met Walk for Mental Health. Hebben we ongeveer ruim 7 kilometer gelopen van de Rijngat naar Capriles Kliniek in Groot Kwartier.
0: Wat goed zeg.
1: Ja, het was leuk.
0: En wat haal je daarmee op? Hoe steun je? Wat is het idee?
1: De bedoeling was om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. En er ligt hier nog een stigma op. En ze wilden dus met t-shirts van GGZ Curaçao.
0: Ja.
1: Dat het zichtbaarder is. Ook cliënten liepen mee. Maar er werden ook... Dus ja, je kreeg ook opdrachten tijdens de loop. Bijvoorbeeld, dan had je een bingo-kaart. En dan moest je tegen iemand zeggen wie je waardeert. Of wie jou heeft gesteund. Je moest high-fives geven. En er werd ook nog gevraagd... Oh, je moest ook tegen iemand anders zeggen... You matter, je doet ertoe.
0: Ik denk niet alleen, uit eigen ervaring spreek ik, dat met dit soort oefeningen eigenlijk, hè, dat klinkt een beetje gek, maar dat is het wel. Het werkt echt, het helpt je. Onbewust doet het zoveel met je als iemand zoiets tegen je zegt. Mm. Dus mooi initiatief. Goed, wauw Nelly, wauw.
1: Dit was van GGZ Curaçao. Ja. Dus
0: maar je hebt meegedaan. Bedoel,
1: ja, maar daar gaat het niet om. Het is gewoon heel erg leuk, ook met vrienden. Je ziet bekenden.
0: Ja.
1: En je steunt toch een goed doel. Capriles Kliniek bestaat 90 jaar en dat wordt dit jaar dus gevierd. En een daarvan was, een van de activiteiten was dus de Walk for Mental Health.
0: Aansluitend zou ik je dan willen adviseren, jij aan de andere kant van de radio, geef vandaag iemand ook eens een complimentje. Doet goed.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Daar worden we allemaal blij van. En hopelijk kan ik jou misschien ook wel blij maken met een nieuw bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Want deze week spelen we de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026. En ik heb dadelijk de allereerste hint voor je. Hot time.

0: Ik begin toch een klein beetje peentjes te zweten, Nelly, op dit moment. Summer in the City, Joe Cocker. De temperatuur loopt hoog op, want Nadine staat op locatie inmiddels. Dames en heren, het nieuws van deze maandagochtend. Nadine Roos, onze gewaardeerde collega, staat op locatie. Maar waar? En het heeft alles te maken met...
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkisjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Win een bedtewaarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Ik heb 4 hints en ze worden steeds makkelijker. Dus hoe eerder je de hint begrijpt en op de locatie aankomt waar onze Nadine staat... Er staat een grote beachvlek ergens in de buurt, dus je kunt hem ergens zien. Dan ligt er ergens een koffiemok verstopt. Ja, iemand heeft bedacht met mijn hoofd erop ook nog. Gelukkig wel in karikatuur. Maar die ochtend koffiemok, als jij die vindt... dat is dat jouw gegarandeerde deelname komende vrijdag... aan de schatkistjacht op locatie om die schatkist te gaan openen. Let op, hier komt de allereerste hint. Nelly, speel je een beetje mee? Ben benieuwd of jij het misschien ook weet, hè? Daar komt hij, hè? Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de 3 gebroeders. Dames en heren, ja jij aan die kant van de radio... heb jij zin om een bed te winnen te waarde van 5000 gulden? Dit is de allereerste hint. Zoek de koffiemok op locatie. Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de 3 gebroeders.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, laten we die spanning eens even lekker in ons lijf zakken. Gaan we rustig over nadenken. Kun jij ons bijpraten, Nelly, over wat er in de krant staat?
2: Ik begin er meteen met goed nieuws, want Liga Paribari boekt zegen op Zuid-Korea. Het gaat natuurlijk over de Little League team. Die zijn nu bezig met de World Series in Williamsport in Amerika. En gisteren won Curaçao met 1-0 van de vertegenwoordiger uit de regio Azië-Pacific, oftewel Zuid-Korea. En met 1 enkel punt in de eerste inning bleek al voldoende voor de overwinning. Nou, het was heel veel blijdschap natuurlijk, ook op de gezichten van de jonge spelers. En gisteren was de wedstrijd nog bijzonder, of extra bijzonder, omdat de selectie van Atlanta Braves met de Curaçaose sterspeler Ozzy Albies zat ook op de tribune. En voor de aftrap van de wedstrijd hebben ze natuurlijk ook gesproken met hun grote held, die hem ook bemoedigend toesprak. Dus dat maakte de winst van gisteren extra, extra glansrijk. Het kreeg een extra tint. En aanstaande woensdag om 1:00... dan moeten ze het opnemen tegen Nicaragua. Dat staat natuurlijk weer in de kranten. Verder in de kranten, en het is dan in de Vigilante... vandaag heeft trouwens de zorgvakbond, CBV... die heeft een soort vergadering onder werktijd in CMC. En dan gaan ze met hen in gesprek over... waar de onderhandelingen over de CAO... zijn gebleven, of niet kan zeggen gestrand... maar tot waar ze nu in het proces zitten, wordt uit de doeken gedaan. Maar in de Vigilante staat een artikel over dat... door de stijgende kosten van levensonderhoud... De verpleegsector op het eiland zwaar onder druk staat. Toch heel veel verpleegkundigen verlaten het eiland... vanwege de grote financiële stress. En meer dan 100 verpleegkundigen hebben het eiland al verlaten... zo weten de kranten melden... De salarissen voor niet-gespecialiseerde verpleegkundigen... varieert enorm van het minimumloon tot zo'n 5.200 gulden per maand. Maar om die te bereiken moet je echt wel, 32 jaar klimmen in salarisschalen. Dus dat betekent dat je wel heel erg lang moet werken... om de bovenschaal te komen zitten. Zelfs gespecialiseerde krachten beginnen vaak op 4.800... en doen er dus 15 jaar over om 6.000 gulden te bereiken... Nou, het verschilt ook enorm bij welke instelling je zit. Of je dus afhankelijk bent van overheidssubsidie of verpleegkundigen op... hier staat zelfs dat verpleegkundigen zelfs op hbo-niveau... soms nauwelijks meer dan 2000 gulden verdienen. Dus eigenlijk 2100 gulden, ja. Bijna. Ja. Dat is niet heel fijn om mee te beginnen. Dus voor jong professionals zeker maakt dit het opbouwen van een bestaan erg moeilijk. En vandaar dus dat steeds meer verpleegkundigen vertrekken naar Aruba, Bonaire... maar de meerderheid verhuist naar Nederland. En daar liggen de salarissen ruim 2000 gulden hoger dan op het eiland.
0: Ja, dan heb je het nog ook eens een keer over bruto natuurlijk.
2: Ja, nou, je zag laatst was er in het nieuws ook een bericht van een Surinaamse vrouw die dus naar Nederland was vertrokken om in een verzorgingstehuis te werken. Omdat ze het echt, wat was het maar, ze kreeg in Suriname verdiende ze maar 30% of zo van het salaris dat ze in Nederland krijgt. En dan heeft ze wel haar gezin daar achtergelaten. Maar ja, het geld dat zij verdient wordt dan natuurlijk weer naar Suriname gestuurd.
0: Ja, en er komen daar ook weer regeltjes om de hoek kijken met belastingen, want eigenlijk mag dat weer niet en dit en dat. En internationaal betalingsverkeer, er zitten best wel wat regels aan. Hoe het precies zit, vragen we niet, maar het is allemaal niet zo makkelijk.
2: Maar het loont wel om dus in Nederland te werken in plaats van in deze contraien.
0: We spelen de schatkistjacht vandaag, Nelly. Dat is leuk nieuws. We hebben een bed weg te geven van 5000 gulden. De eerste hint heb ik net gegeven. Ik herhaal hem nog één keer. En dan zometeen wellicht nog hint 2 alweer, om het makkelijker te maken. Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de 3 gebroeders. Enig idee? Welke richting?
2: Ik wel, maar ik vraag me af, waar staat ze nou precies? Is het bij Caracas bij? Is het bij Punda?
0: Ah,

0: Heerlijk. 9 voor 7. Op je maandagochtend 24 augustus de vernieuwde Paradise FM ochtendshow Jeremy Nelly hier. Met Bana ook. Met Owen Paul. De beste muziek ooit gemaakt. En de schatkistjacht. Ik heb zojuist de hint gegeven. Nelly, je had al een beetje door volgens mij in welke richting het gaat. Hè? De eerste hint van vandaag is: na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Ik heb een tweede. Nu al. Ja, we willen niet te moeilijk beginnen op deze maandag. Kwalificeer jezelf voor dat bed van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Vind die schatkist komende vrijdag. En door de koffiemok vandaag te vinden op een locatie selecteer je jezelf. De tweede hint, Nelly, ben je er ook helemaal klaar voor? Ja, komt-ie, hè? Je zoekt onder één dak, met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen. Dat is de tweede hint van vandaag. De eerste, na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders en hint 2. Je zoekt onder één dak, met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen. Heb jij een idee? Ga als de sodemieter naar die locatie. Vind onze collega Nadine Roos. Ze staat ergens met een koffiemok. Als je de koffiemok vindt, ben jij de dagwinnaar. We hebben er 2 per dag. En dan speel jij komende vrijdag om die schatkist te openen in het eindspel. Ga dus naar die locatie. Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders. En hint 2 is: je zoekt onder één dak met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen. Nou, ga er maar aan staan. En win dat bed van 5000 piek.

0: Geïnteresseerd? Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exacte man.
5: Nou, hier is geen woord Frans over gesproken. En aanbesteed, gewoon in het Nederlands, het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En internationaal wordt voor je op een rij gezet door Nelly Rossa.
6: Singapore trekt de portemonnee om het lage geboortecijfer aan te jagen. Premier Lawrence Wong heeft aangekondigd dat elk kind een overheidsbudget krijgt van omgerekend ruim $55.000. Het geld wordt gefaseerd uitgekeerd. De ouders krijgen bij de geboorte direct een bijna $8.000, gevolgd door jaarlijkse bijdragen en een studiebudget. Ook kinderen die al geboren zijn profiteren mee. Singapore kampt met een van de snelst vergrijzende populaties ter wereld. Vorig jaar daalde het aantal geboortes er met ruim 11%. En op de snelweg bij Wezep is vanochtend een Duitse touringcar met scholieren op een bestelbus gebotst. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de zwaargewonde chauffeur van de bestelbus. De overige inzittenden zijn opgevangen in een sporthal. Volgens de burgemeester van de gemeente Oldebroek zijn de 54 leerlingen en hun begeleiders enorm geschrokken, maar zijn er heel veel engeltjes op de schouders meegevlogen. En lokaal nieuws. De ontwerpbegroting van Curaçao voor volgend jaar laat op papier een overschot zien van 66 miljoen gulden. Financieel toezichthouder CFT waarschuwt echter voor grote onzekerheden. Het overschot leunt namelijk op een nog niet definitieve toeristenbelasting, terwijl ook de financiële problemen rond het CMC-ziekenhuis nog steeds niet zijn opgelost. En een van de kapotte machines van Aqua Electra is gerepareerd, waardoor er weer 4 centrales draaien. Mede door de toegenomen windkracht verliep de piekvraag afgelopen nacht zonder problemen en hoefde de stroom niet te worden uitgeschakeld. Aqua Electra werkte met externe hulp 24 uur per dag door aan het verdere herstel. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
7: Paradise FM, verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: 23 minuutjes langzaam rijden en vertraging op de Caracasbaaiweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaya Tiburin tot Roy Santu. Houd daar rekening mee. 23 minuten alweer. De volgende die ik nog even met je deel is op de Caminda Duvatboy Nicolina richting de Caracasbaaiweg. Altijd weer die hoek. 9 minuutjes vertraging. Op Hato komt 1 vlucht vandaag vroeger aan dan alle anderen die op dit moment op tijd zijn. Dat is de vlucht van TUI uit Amsterdam. Die staat nu voor 2:15 ingetekend. In plaats van 3:10. Dat is lekker, want er zit een bekende op van mij die ik moet ophalen vandaag. Dus dat is weer een extra bijzondere dag vandaag. Hij is sowieso extra bijzonder, want de schatkistjacht is officieel begonnen. Win een bed te waarde van $5.000 van MW Bedden en Slapen. Vind de koffiemok op locatie waar collega Nadine Roos staat. En de hint is op dit moment, je zoekt onder één dak met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen.
9: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
10: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
11: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
12: Natuurlijk.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt...

0: Step ahead.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Wie vindt de mok en wint al bed van 5000 piek?
4: Paradise FM.
6: Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
3: De Paradise FM ochtendshow.
5: Oh, lekker.

0: onderweg naar je werk. Kids of kid naar school, de hond uitlaten. Het zijn de ochtendrituelen die weer begonnen zijn. Ik dacht, er past best een beetje lekker de Beatles bij en Drive My Car. We zitten midden in een strijd om een gloednieuw bed te waarde van 5000 piek.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Inmiddels zijn de tweede revue al gepasseerd. En dat bed van MW Bedden en Slapen staat voor je klaar als je vrijdag de schatkist wint. Je kunt je vandaag selecteren als dagwinnaar door de koffiemok van de ochtendshow te vinden. En Nadine staat ergens op locatie. Nadine, je hebt een kleine hint.
2: De biefstuk staat, dus nu is het gewoon lekker wachten op mijn bankje hier, op jou.
0: Oké, Nadine zit dus op een bankje met een beachflag en daar ergens in de buurt ligt zo'n koffiemok. En de twee hints die ik eerder vanochtend gaf zijn: na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders. Je zoekt onder één dak met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen, was hint 2. Nelly, zou gewoon een derde doen?
3: Volgens mij had ik die eigenlijk al verklapt.
0: Ja, een klein beetje wel. Maar ik weet niet of iedereen toen al genoeg wakker was om dat te horen. Let op, hint 3. Om kans te maken op dat bed van 5000 gulden. Op deze plek kun je wandelen van Caracas Bay naar Grote Knip, Kleine Knip en Mambo Beach. Nou, laat maar weten aan Nadine dat jij die koffiemok wil. Ga naar die locatie, volg de hints dus en maak kans op dat bed. Zou toch mooi zijn als je die wint?

0: Die is wel goed, hè?
1: Jan Smit, come on.
0: Nee, je kunt ze niet vergelijken, dat bedoel ik dus ook. Jan had het succes wereldwijd in Nederland en Justin Bieber letterlijk wereldwijd. In dit geval met Dan en Shay. 10.000 Hours. Maar die muziek van Jan Smit vind je niet zo...
1: Hij maakt typisch Nederlandse muziek. Dit is Justin Bieber is maakt popmuziek.
0: Dat is wel een wereld van verschil inderdaad. Ja, heb je weer gelijk.
2: Paradise FM, ochtendshow, schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Nou, ik herhaal eigenlijk de drie eerdere hints die ik heb gegeven. En dan weet je vast de locatie van de allereerste mok. Ochtendshow koffiemok. Waarmee je selecteert als je die vindt voor het bed te waarde van 5.000 gulden van MW Bedden en Slapen. Dus... ja, je moet er iets kleins voor doen op dit moment. En dan vrijdagochtend spelen we het eindspel als jij die koffiemok hebt gewonnen. Nadine Roos staat voor je klaar op locatie. Dit zijn de drie hints tot nu toe. Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders. Hint 2. Je zoekt onder één dak met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen. Let op de klemtoon. Op deze plek kun je wandelend van Caracas Bay naar Grote Knip, Kleine Knip en Mambo Beach. Dat zijn de drie hints tot nu toe. Heb jij een idee waar die koffiemok ligt? Ga naar de plek. Spreek Nadine aan. Ze zit daar op een bankje, kwam met besluit, op een bankje met een beachflag. En ergens daar ligt die koffiemok. Win jij hem? Vind jij hem? Dan speel je vrijdag om dat bed te waarde van 5.000 piek.
2: Zing.

0: Dit geheel onbelangrijk. Als je dat beddenwaarde van 5000 piek van MB Bedden en Slapen wilt winnen, dan moet je wel naar de locatie toe. Ja, ja, krijg een appje binnen, 675-1031 Karen, en die zegt, het staat daar. Ik zeg, dat klopt, maar je moet er wel naartoe, want daar staat een koffiemok met een code.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: De allerlaatste. En die komt ook op social media, waar je hem rustig na kunt lezen. Op het kanaal van Paradise FM, Facebook en Instagram. En de vierde hint, nou ja, die zegt het zelfs letterlijk. Dus als je er nog niet bent, of in de buurt, want volgens mij zijn er best wel wat mensen onderweg. Nadine zit daar. Nou, dan zou ik dat nu doen. Kwalificeer je als dagwinnaar. De twee koffiemokken liggen vandaag bij Sambiel Curaçao. Loop buiten rond en je vindt ze. En als je dan alle hints nog eens een keertje doorneemt, dan is het eigenlijk niet zo gek, toch? Na een goede nacht is het tijd om te shoppen. Zoek vandaag tussen de drie gebroeders. Hint 2, je zoekt onder één dak met veel winkels, eten en genoeg plek om rond te lopen. En hint 3 was, op deze plek kun je wandelend van Caracasbaai naar Grote Knip, Kleine Knip en Mambo Beach. De twee koffiemokken die liggen dus vandaag bij Sambiel. Ga naar Nadine, spreek haar aan en pak...

1000 gulden. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
0: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig wat heerlijk.

0: Quinto Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Het is bijna 8:03. Je maandagmorgen is in volle gang. We praten hierbij over het laatste nieuws. Nelly Rossa, bon dia.
1: Bon dia. De overheid scherpt het toezicht op de openbare stranden aan. Met het nieuwe standplaatsenbeleid openbare stranden moeten uniforme regels een einde maken aan wildgroei, illegale exploitatie en schade aan het koraal in de natuur. De regels richten zich op verkopers van eten en drinken en de verhuur van stoelen en parasols. Nadat vorig jaar juli al een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen werd ingesteld om de situatie te analyseren, is het nieuwe beleid nu officieel ingegaan. De regels gaan gelden voor 18 stranden, waaronder Playa Calki, Grote Knip, Dayboy Bay en Caracas Bay. En de ontwerpbegroting van Curaçao voor volgend jaar laat op papier een overschot zien van 66 miljoen gulden. Financieel toezichthouder CFT waarschuwt echter voor grote onzekerheden. Het overschot leunt namelijk op een nog niet definitieve toeristenbelasting, terwijl ook de financiële problemen rond het CMC-ziekenhuis nog steeds niet zijn opgelost. En internationaal nieuws, 5 vossen in een Canadees natuurpark hebben een wel heel opmerkelijke hobby. Ze stelen massaal schoenen van kampeerders. In het Great Blue Heron Provincial Park zijn sinds juli al meer dan 100 schoenen, laarzen en teenslippers verdwenen. De dieren maken geen onderscheid en graaien alles mee wat ze tegenkomen. Veel van het gestolen schoeisel wordt later teruggevonden in het struikgewas. Op de camping is daarom inmiddels een speciale vossenschoenenbak neergezet, waar bezoekers hun verloren spullen kunnen opsporen. Waarom de vossen zo gek zijn op schoenen is nog een raadsel.
0: Ben jij gek op schoenen?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee, grote voeten voor een vrouw. Dus dat is heel irritant om ervoor te vinden.
0: Oké, mag ik vragen welke maat dan?
1: 42. En het is niet echt gemakkelijk op het eiland om leuke schoenen te vinden. Er zijn al wel een paar zaken, maar...
0: Ja. En ben je dan meer iets van de sportievere? Of wel met platte zool? Of toch wel iets dat het een lakje moet hebben of zo?
1: Nee, het mag extreem hoge stiletto hakken zijn. Tot wat ik nu krijg, is gewoon meer uit comfort. Dat zijn gewoon crocs. Maar in principe, ik hield wel van schoenen. Maar ik vind het lastig op het eiland.
0: Witte rubberen crocs die lekker doorluchten op dit moment. Heerlijk. Ja. Ja.
1: Paars, niet wit. Lila.
0: Oh ja. Inderdaad. Ja. Ja, het is een beetje gek als mensen naar de webcam zitten kijken. Dat ik in één keer onder de tafel duik. Maar ja, inderdaad. Nou goed. Goed schoeisel is belangrijk, inderdaad. Hè? Ja.
2: Paradise FM. Verkeers.

0: dit moment. Best wel wat files, ik noem ze langer dan 12 minuten. Ik heb er een stuk of 6 voor. Je hebt de Caracas bij richting Salinha. Kan je Mensahero tot Guayabaweg, 26 minuten. De Kaya KZ richting Camina Duvert. Dat is tot Camina Nicolina. 13 minuten vertraging. Camina die brieven gehad richting Santa Rosa, ook 13 minuten. En op de Franklin D. Rooseveltweg 13 minuten. Op de weg naar Westpunt richting Punda 12 minuten. En op de weg naar Santa Catarina richting de Cascoraweg vanaf kruispunt Kaya Trombon tot de Granbeerweg 12 minuten vertraging. En op de Hato is één vlucht lekker vroeg vandaag. Dus de TUI Fly van vanmiddag komt een uurtje eerder aan om 14:15. En dan nu.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
0: De hints zijn uitgedeeld voor dat bed te waarde van 5000 piek die je kunt verdienen. Het bed van MB Bedden en Slapen. De mokken liggen bij Sambiel Curaçao. Ga er naartoe en vind Nadine.

0: oude liefde roest niet. Wat? Hele oude liefde. Net als zwemmen, dat verleer je niet. Net als fietsen. Dat soort dingen. Poco en Call It Love. We hebben het allemaal nodig. We geven het je een beetje deze week extra in de vorm van een nieuw bed. Want we willen dat jij lekker uitgeslapen wakker wordt in de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. 5000 gulden is dat bed waard van MB Bedden en Slapen. En we delen uit. En Nadine staat dus bij Sambiel.
1: Het is maandagochtend, vroeg. De eerste mokken ga ik hier bij Sambiel verstoppen. Kijk, ja, hier achter het bosje is wel leuk, toch?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, dan weten we meteen waar ze staan. Er zijn heel veel bosjes daar. Maar je ziet haar meteen met de beach flag. Dus vind haar, vind die koffiemok. Daar zit een code in. We bellen met de studio, je komt in de uitzending. En dan ja, kun jij die schatkist vrijdagochtend gaan openen en kans maken op dat bed van 5000 gulden. Nelly, de kranten, ze staan er vol mee met serieuze zaken. Geen foto's van bedden, maar wel van wat?
3: Nou, onder andere het feest bij Divi Divi Air. Die vierde afgelopen zaterdag. Haar 25-jarig bestaan met een open dag. Ja, de hele gemeenschap kon zich daarvoor aanmelden om eigenlijk een kijkje achter de schermen te nemen bij onder meer de hangar van Divi Divi Air, maar ook bij de catering en de aeroclub. En ook verschillende organisaties uit de luchtvaartsector waren aanwezig om jongeren te informeren over de sector en mogelijkheden om voor een baan in de toekomst. Maar op de foto zie je vooral een gezellig feest voor het personeel. Dat was in de avond. Die hebben dus echt genoten. En andere foto's die op sociale media te zien was, als onder andere onze premier Gilmar Pisas, ja. Die dus samen met de directie van Divi Divi Air, onder andere directeur Germain Richie Durand, dat ze daar...
0: Nelly,
3: ja?
0: We moeten zo even verder. Ga je heel even onderbreken.
2: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
0: Dat is de vraag. Goedemorgen. Bon dia.
4: Hi, bon dia.
0: Is het Nadine?
4: Ja, dit is Nadine.
0: Hey, hoe is het daar?
4: Nou goed, ik heb hier namelijk iemand naast me staan. Dat is Denise.
5: Hallo, bon dia, bon simon.
0: Bon dia, bon simon, Denise. Je hebt Nadine gevonden. Nou, dat betekent maar één ding natuurlijk. En wat betekent dat? Dat jij de mok hebt gevonden, hè?
4: Ja, dat klopt. Zonder koffie, helaas.
0: Ja, weet je, die proberen we toch wel een keer lekker persoonlijk aan je te serveren. En dat kan vrijdagochtend. Jij hebt de mok gevonden en daar zat volgens mij een code in, toch?
4: Oké.
0: Waar heb je die? Okay. Heeft Nadine die verstopt voor je?
4: Bij Sambiel?
0: Ja, precies. Daar sta je bij Sambiel inderdaad. En wat is?
4: Ja, maar de exacte locatie zal ik niet zeggen, want ik heb nog een tweede mok gezien.
0: Oh. Ja, die hebben we. We selecteren twee dagwinnaars. Dat is inderdaad helemaal waar. Ja, maar Nadine, je hebt die code toch daar voor haar? Want zonder dat, ik moet wel eventjes verifiëren natuurlijk.
4: Die zit bij de koffiemok.
0: Lees hem eens even voor dan. Dan check ik hem hier eventjes.
4: Ja, dat is 74.
0: Ja.
4: 19.
0: Ja.
4: 06.
0: Hoppakee. Helemaal goed. Gefeliciteerd. We gaan jouw
4: gegevens.
0: Laat je gegevens achter bij Nadine en dan zien we jou vrijdagochtend.
4: Helemaal goed.
0: Oh, spannend. Nelly?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zullen we toch maar even doorgaan mee daar dan? Want ja, dit kan dus gebeuren tijdens de uitzending. Je kunt zomaar onderbroken worden. Dat blijkt maar weer.
3: Ja, dat blijkt. Ik zit zelf niet aan de knoppen, dus ik kan er niks tegen doen. Maar verder in de kranten, hindervergunning van Bullebei. Pisas die vertrekt binnenkort naar de VN voor onderhandelingen met VS en Venezuela. Het overheidsbedrijf 2Base die heeft dus vrijdag tijdens een officiële ceremonie in het PWFC-gebouw de hindervergunning ontvangen voor de operationele activiteiten op de olieterminal van Bullebei. Nou, dit is heel erg belangrijk, want in het verleden de normen die we hadden voor de luchtkwaliteit, of althans voor de vervuiling in de lucht, die waren totaal niet in lijn met de internationale normen. Het is nu wel wat verbeterd, maar nog niet zo streng zoals het had kunnen zijn. Maar het is wel heel erg belangrijk, ook voor de internationale potentiële partners voor in de toekomst. Zo'n hindervergunning laat wel zien dat je het serieus neemt met de gezondheid van je inwoners. Maar natuurlijk ook met het milieu. Ze verwachten goede kansen voor in de toekomst. Zeker nu ook Pisas heeft zitten lobbyen. En dat hij dus binnenkort naar de VS gaat om dus zowel met vertegenwoordigers van Venezuela als met van de Amerikaanse autoriteiten te gaan spreken om dus een vergunning te krijgen om dus ook Venezolaanse olie hier op dit eiland te kunnen opslaan, verwerken enzovoort. Dus en ook toch alsnog een stabiele, betrouwbare exploitant te krijgen voor de raffinaderij. Dat is toch de hoop die ook dit kabinet nog steeds heeft. Dat laten ze niet los.
6: Nee, ja, we weten allemaal hoe belangrijk olie is en alles wat erbij komt. Voor niet alleen voor het eiland, maar ook überhaupt op de wereld. Dus als we dit naar ons toe kunnen trekken en binnenboord kunnen houden, doen toch?
3: Al zie je wel dat de afhankelijkheid wel wordt verminderd en ook hoe instabiel het is, zoals we nu al zien met de straat van Hormuz.
6: Ja, dat wel.
3: Curaçao is voor de grote bedrijven niet, of althans voor de grote olieproducenten, niet interessant. Ze investeren liever bijvoorbeeld in landen als Suriname, waar het zelf olievoorraden zijn, maar ook in Trinidad en Tobago. Onze installaties zijn ontzettend oud, meer dan 100 jaar. En er moet ontzettend veel in worden geïnvesteerd. En tot nu toe hebben we toch wel partners gekregen die niet al te betrouwbaar zijn geweest.
6: Ja.
3: Verder in de krant toch ook nog een follow-up over het nieuws van die fatale schietpartij op de eerste schooldag. De vigilante schrijft onder andere dat ook de jongen die dus die wapen aangaf aan de schutter, dat die is opgepakt. Het begon met een discussie en tijdens het gevecht rende dus de verdachte naar de bijrijderszijde van de auto en kreeg daar dus een vuurwapen overhandigd. En toen het slachtoffer dit zag, probeerde hij dus weg te rennen, maar de schutter die ging dus achter hem aan en loste toen meerdere schoten. En het slachtoffer werd vervolgens geraakt en raakte dus rende zwaar gewond de straat over en zakte vervolgens in elkaar.
6: Ja.
3: En hoewel de omstanders nog om hulp vroeg, om hem naar het ziekenhuis te brengen, overleed hij kort daarna ter plekke.
6: Oh man. Ja.
3: Zowel de hoofdverdachte is dus aangehouden, zoals de medeverdachte. Die is 20 jaar, de anderen zijn 19. En de medeverdachte GN wordt er dus verdacht de revolver aan de schutter te hebben overhandigd. Ze hebben ook het vuurwapen en het voertuig in beslag genomen. En beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Nou, de krant schrijft, de vigilante schrijft, dat de aanleiding voor deze ruzie was een conflict over een jonge dame, op wie zowel het slachtoffer als de verdachte hun ogen hadden laten vallen.
6: Ik wil toch even iets leuks, Nelly.
2: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
6: Want ik denk, Nadine, dat er weer een gevonden is, niet?
4: We zijn uitgespeeld nu vandaag, dat klopt inderdaad.
6: Nou ja, ho. Eerst even daar de goede code nog, maar je hebt iemand bij je staan.
4: Oh, dat is waar. Ja, ik heb hier naast me staan
7: Jonathan.
6: Hey Jonathan, bon dia en bon Simon, hoe is het daar?
7: Bon dia, ja, gaat lekker. Lekker vroeg.
6: Ja, je was onderweg. Het is druk op de weg, maar je hebt het gevonden. Je wist het op basis van de hints. Je bent bij Sambiel aan de kant van de Caracasbaai. Zo heette het al een gang daar natuurlijk, hè, naar aanleiding van de stranden. Daar vond je Nadine en je hebt hem. Heb je echt een mok te pakken? Heb je hem vast?
7: Ik heb hem vast, zeker. Het is 100%, het is allemaal waar.
6: Okay, heel goed. Hey, daar zit een code in, kun je die opnoemen?
7: Ja, dat is 583-214.
6: Hoppakee, gefeliciteerd. Jij selecteert
7: dank je.
6: Om kans te maken op dat bed van 5000 gulden. Lekker uitgeslapen, wakker worden dankzij MW Bedden en Slapen. Pas bien.
7: Dank je.
6: Nou, vrijdagochtend gaan wij het eindspel spelen. En hoe ziet de rest van jouw dag er vandaag verder uit?
7: Werken.
6: Oh, ja. Ja. Maar wij betalen het bed voor je. Dat is dan wel weer mooi meegenomen, toch?
7: Nou, dan kan ik morgen ook weer werken.
6: Hey, Nadine noteert jouw gegevens en dan zien we elkaar vrijdag.
7: Oké, doei.
6: Nou, dat is leuk zeg. Hey Nelly, hè, dan zijn ze toch gevonden allebei vanochtend, hè?
3: Heel goed.

0: Aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, cultuur de France. Start Bodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboriamo un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water per 7,95. Vi brinda con vino rosso, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!

0: twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Het is bijna 8 uur, de hoogste tijd om bijgepraat te worden over het laatste nieuws. En dat doet Nelly Rossa voor je. Bon dia en bon siman.
2: De Zweedse politie onderzoekt een TikTok-account in verband met een dodelijke zwaardaanval op een school in Fagersta. Vrijdag kwam daar een 17-jarig meisje om het leven en raakte meerdere leerlingen gewond. Een 18-jarige oud-leerling is aangehouden. Vlak voor de steekpartij werd op het inmiddels offline gehaalde account een foto gepubliceerd van een zwaard in een toilet. Volgens media verspreidde het account eerder content waarin massamoordenaars werden verheerlijkt. Binnen online groepen worden verdachten inmiddels al 100.000 keren geprezen, wat zorgt voor grote zorgen bij de autoriteiten. En de voetbal van Diego Maradona's beroemde Hand van God doelpunt uit 1986 is op een veiling verkocht voor zo'n 2,9 miljoen euro. Met deze bal scoorde de Argentijn in de WK-kwartfinale tegen Engeland, zowel zijn omstreden handsbal als zijn iconische solo. Het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions hoopt vooraf op 8,5 miljoen euro, maar de bal verwisselde uiteindelijk voor een lager bedrag van eigenaar. De bal was jarenlang in het bezit van de Tunesische scheidsrechter van het duel. Het shirt dat Maradona tijdens die wedstrijd droeg blijft met een opbrengst van 8,3 miljoen euro het duurste voetbalshirt ooit. En lokaal nieuws. De overheid scherpt het toezicht op de openbare stranden aan. Met het nieuwe standplaatsenbeleid openbare stranden moeten uniforme regels een einde maken aan wildgroei, illegale exploitatie en schade aan het koraal en de natuur. De regels richten zich op verkopers van eten en drinken en de verhuur van stoelen en parasols. Nadat vorig jaar juli al een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen werd ingesteld, is het nieuwe beleid nu officieel ingegaan. De regels gaan gelden voor 18 stranden, waaronder Playa Calki, Grote Knip, Dieboy Bay en Caracas Bay. En de ontwerpbegroting van Curaçao voor volgend jaar laat op papier een overschot zien van 66 miljoen gulden. Financieel toezichthouder CFT waarschuwt echter voor grote onzekerheden. Het overschot leunt namelijk op een nog niet definitieve toeristenbelasting, terwijl ook de financiële problemen rond het CMC-ziekenhuis nog steeds niet zijn opgelost. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Op de Caracasbaanweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Tiburin tot Kaya Fratenam. Die is kerpene 15 minuten vertraging. En de Caminda Reginald Recordino richting Santa Rosa vanaf kruispunt Bentaweg tot Rotonde Santa Rosa. 7 minuten vertraging.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten. Met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentecar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Met die oude rockers van de Rolling Stones hier. Mixed Emotions.
7: Paradise FM.
8: Bom dia, mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed

0: je dat Earth, Wind & Fire, die je hoorde hier op Paradise, oorspronkelijk helemaal niet zo heette. Ze begonnen als de Salty Peppers, oprichter Maurice White, die veranderde de naam later. Vanwege de elementen in zijn astrologische horoscoop. Dus eigenlijk is Earth, Wind & Fire een band die door een sterrenbeeld is bedacht. Dan ben ik blij dat ze niet verzopen zijn, dat er geen water in stond natuurlijk ook. Earth, Wind & Fire Fantasy naar de Rolling Stones en Mixed Emotions. Het is 13 over 8, je maandagmorgen 24 augustus. Ik vind het een bijzondere aangelegenheid, Nelly. We hebben zojuist de eerste twee dagwinnaars gehad van de koffiemokken. En die dagwinnaars die selecteren zichzelf. Hè. Die hebben een code genoemd. En wij zijn in die beddenzaak geweest waar we dat bed van weggeven van 5000 gulden. Je zal hem maar winnen, hè? Zo, of wil jij hem stiekem zelf hebben?
1: Nee. Ik heb zelf een heerlijk bed. Want ik weet dat jij... ik weet dat je dit zegt om mensen zo mee te krijgen. Om mee te doen aan het spel. Maar het bed waar wij op hebben gelegen...
0: Ja?
1: Is niet het bed dat ze winnen.
0: Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd nu. Nee, dat heb ik nu niet gezegd. Nee.
1: Maar ik heb hem zelf nog niet uitgetest.
0: Ik wel. Ik heb op dat bed gelegen van 5000 piek. Het bed heeft zelfs een naam. Tony. Het bed heet Tony, wat we weggeven. Ja. Is van Nederlandse makelij, wordt daar gemaakt. Wordt hier naartoe verscheept voor jou. En wordt gewoon thuis bezorgd als je die vrijdag wint, als je de schatkist weet te openen. Dat is toch mooi meegenomen, hè? Serieus bed, hoor. Nou, morgenochtend, nieuwe hints. We geven twee koffiemokken weer een plek. Nadine, die is weer paraat. Zal jou daar opvangen als je op de locatie aankomt. En je moet dus wel daar naartoe, hè? Want hebben mensen geappt ook naar 6751031 met de locatie waar die stond. Ja, dat was goed, maar je moet wel die mok in handen krijgen. Want daar zit een code in, dat is de verificatie dat je hem zomaar kunt vinden. Nou, morgenochtend meer daarover, selecteer jezelf als dagwinnaar. Kijk eventjes naar wat nieuwtjes die mij opvielen. Want voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die heeft gezegd dat signalen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan adviezen van het Outbreak Management Team. Oh, tijdens een verhoor zei hij ook dat eerst maatregelen werden genomen en pas daarna werd gekeken naar de gevolgen voor de mens. Europol waarschuwt dat diefstallen uit musea in Europa steeds vaker met geweld worden gepleegd. En criminelen gebruiken daarbij onder meer voorhamers, bijlen, koevoeten en explosieven. Het Drents Museum in Assen bijvoorbeeld in Nederland werd vorig jaar met explosieven beroofd van Roemeense kunstschatten. En edelmetalen, edelstenen en antieke Chinese voorwerpen die blijken daarbij gewilde doelwitten te zijn. En de Nederlandse stichting gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis in Oekraïne bouwen, vlakbij het front. 600 vierkante meter wordt er gebouwd. Daar moeten we gewoon voor gaan zorgen dat gewonde militairen sneller geopereerd kunnen worden, omdat vervoer naar gewone ziekenhuizen dus door Russische drones steeds gevaarlijker blijkt. Als je mij vraagt, is dat indrukwekkend en ook goed. Maar terwijl er dus boven de grond oorlog wordt gevoerd, bouwen mensen onder de grond aan een plek waar levens gered kunnen worden. Nelly heeft straks het laatste nieuws over je eigen eiland om 8:30. En wij draaien hier.

0: Rick Iglesias. Wissen, Duelle El Corazon, Paradise, op je maandagmorgen. Het is 7:30. Zometeen word je bijgepraat over de laatste feiten. Nelly zit paraat, ze is het allemaal aan het verzamelen en aan het schrijven op dit moment. En het is een bijzondere start van de tweede week van de vernieuwde ochtendshow hier op Paradise met Jeremy en Nelly. En we zorgen ervoor dat die start uitgeslapen begint voor jou iedere dag. We geven een bed weg te waarde van 5000 gulden. Van de MW Bedden en Slapen. We spelen de Schatkistjacht 2026. Speel mee en win een fonkelnieuw bed. Dat doen we tot en met vrijdag en tot en met donderdagochtend. Even, dat is deel 1. Moet je jezelf selecteren om kans te maken op dat bed. Hoe doe je dat? Luister vanaf 6:00 ochtends naar de daghints. Vanaf 6:30 ga ik er zo'n beetje een geven. En dan ga je naar de locatie, als je het weet, vanuit de hints. En daar vind je een koffiemok. Daar is de code en daarmee selecteer je jezelf als dagwinnaar. Nou, vrijdag op een bepaalde locatie geven we dan jou nog een kans in een spel om de schatkist te openen. Want de schatkist staat dus ergens verstopt en daar werken we naartoe na komende vrijdag. Zo zit het in elkaar en wint dat bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Ben jij de eerste die morgenochtend weer een mok vindt? Dan selecteer jezelf. Vandaag stonden we bij Sambiel, maar waar staan we dan morgen? Dat is eigenlijk even de vraag. Dus heb je door welke hint welke locatie aanwijst? Dan ga je daar naartoe.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En Duran Duran, wat een hit. Dit is Skin Trade op Paradise.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: En daar zijn we met het laatste nieuws om precies 8:55. Je maandag is begonnen en je wordt bijgepraat over de nieuwsfeiten door Nelly Rossa.
4: Luciano Geertruida heeft gisteren zijn officiële debuut gemaakt voor PSV. De verdediger kwam in het eredivisieduel tegen FC Groningen als invaller. Hij verving daarin mede Curaçao International Armando Obispo, die in de basis startte. PSV won de wedstrijd overtuigend met met 5-1. God.
3: Wow.
4: Ja, gelukkig, Geertruida is dus nu weer definitief terug op de Nederlandse velden. En de overheid scherpt het toezicht op de openbare stranden aan. Met het nieuwe standplaatsenbeleid openbare stranden moeten uniforme regels een einde maken aan wildgroei, illegale exploitatie en schade aan het koraal en de natuur. De regels richten zich op verkopers van eten en drinken en de verhuur van stoelen en parasols. Nadat vorig jaar juli al een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen werd ingesteld om de situatie te analyseren, is het nieuwe beleid nu officieel ingegaan. De regels gaan gelden voor 18 stranden, waaronder Playa Calki, Grote Knip, Taiboy Bay en Caracas Bay. En internationaal nieuws. In Kenia zijn 4 verdachten aangehouden voor de vergiftiging van 18 olifanten. De dieren werden tussen eind juni en eind juli dood aangetroffen en bleken te zijn gedood met het uiterst giftige cyanide. De politie onderzoekt nog of de verdachten stropers zijn of lokale boeren. In het gebied ontstaan steeds vaker conflicten tussen agrariërs en olifanten omdat de dieren gewassen vernielen, al sluiten de autoriteiten de actie door stropers ook niet uit. Bij huiszoekingen zijn inmiddels chemicaliën in beslag genomen. Naar een 5e verdachte wordt nog gezocht.
3: Is dat niet normaal, dit? Dierenleed, ook al gaat het om gewassen. Wat vind jij daarvan, Nelly? Dan dood je de dieren toch niet?
4: Ja, het irritante is dat het reservaat is ook heel geschikt voor tomatenteelt.
3: Ja.
4: En daardoor wordt ook het natuurlijke leefgebied van de olifanten steeds kleiner. Omdat de boeren steeds meer gewassen willen verbouwen. En daardoor wandelen ook die olifanten door dorpen en over landbouwgronden. Waardoor die oogsten worden vernietigd. Maar ja, dat is wel de natuurlijke leefomgeving van deze dieren.
3: Precies. En kun je niet gewoon een deel afzetten dat dan voor die tomaten en andere zaken bestemd is? Ik bedoel, die olifanten die als dat hek te hoog staat of je bouwt een muur, die lopen daar toch ook omheen, lijkt mij.
4: Ja, ik denk even.
3: Ja. Man, ik heb afgelopen, hoe werd ik wakker? Zaterdagochtend, volgens mij om 6:00, zag ik een kat bij ons in de straat voor mijn ogen doodgereden worden door een auto.
4: Mm-hmm.
3: Nou, daar schrok ik al enorm van. Ik kan er helemaal niet tegen. En dan hoor ik dit. En stropen en ivoor en olifant. Man. Hoe kunnen wij helpen eigenlijk? Hè? Wat kun je hieraan doen überhaupt? Ja, hoe krijg je meer begrip hiervoor, vraag ik me dan af.
4: Dat is weer onze taak, maar in ieder geval, waarschijnlijk hebben ze die olifanten dus vergiftigd door die tomaten te bespuiten met die pesticiden en dan ook die cyanide daarin. En zo zijn dan die olifanten overleden. Dit is natuurlijk wel een taak voor de Keniaanse autoriteiten.
3: Mensen, niet doen!
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Die voor elkaar zijn. Als je op de weg bent, en met name op de Bapor Kibra richting Caracas Bay, 6 minuutjes langzaam rijden, daar houdt daar rekening mee. Op de Emancipatie Boulevard richting Calle Dominico, 4 minuutjes vertraging, dat is Don Martina. En op de Calle Gutierrez y Garardina richting Punda, vanaf de Versaillesweg is dat, tot de Berg Altena, 4 minuten vertraging. Op Hato zijn alle vluchten op tijd, maar één is vanmiddag te vroeg. Dat is de TUI Fly vanuit Amsterdam. Die komt nu in één keer om 14:15 aan. Dat is bijna een uurtje eerder.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Lekker onderweg naar deel 2 van je ochtend. Zometeen met...

0: Deze man maakte van één terugkerend gevoel een wereldhit en gaf de jaren 90 daarmee een refrein dat je meteen herkent. Hè? Wie is deze Britse zanger achter die onvergetelijke Return of the Mac die je hoorde? Ah, dat was Mark Morrison.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Wat staat daarin, beste Nel? Vertel.
2: Ik lees nu net een artikel over een vervolgartikel over een onderzoek dat is gedaan naar het bezoek van mariniers of oud-mariniers naar Campo Alegre, de voormalige openluchtbordeel. Want daaruit blijkt dus dat jonge Nederlandse mariniers in de jaren 60 tot en met 80 op Curaçao aankwamen. We werden dus volgens dat onderzoek vaak al op een eerste avond door oudere collega's meegenomen naar Campo. En voor sommigen betekende dat ook hun eerste seksuele ervaring. Zo laat een van de geïnterviewden weten dat toen hij als 19-jarige op het eiland aankwam, ze een biertje voor hem regelden en ook een meisje voor hem hadden uitgekozen. En ja, vervolgens werd hij zo ingewijd in het, een paringsritueel. En volgens hen moesten ze onder druk van oudere collega's bewijzen dat zij een man waren. En als je dus weigerde om mee te gaan, dan liep je dus het risico om buiten de groep te vallen. Dus groepsdruk en kameraadschap speelt een belangrijke rol in de militaire cultuur. Als je dit artikel leest, kan je misschien volgens mij niet niks aan doen dat je soms toch een keer moet lachen of giechelen. Want er wordt ook gezegd dat sommigen voor het eerst kennis maakten met bepaalde seksposities. Zoals Soixante Neuf, oftewel, wat is het, 69?
0: Ja, ja.
2: En dat een sekswerker hem nieuwe seksuele ervaringen leerde. Nou, dat staat in dit artikel. Als je interesse hebt om meer te lezen over hoe het eraan toe ging binnen de marine en bezoek aan Campo, dan is het misschien een interessant artikel. Verder in de krant, wat ik zelf wel bijzonder vind, in de Vigilante is er een artikel dat gaat dan over hoe het in SDKK moet ik zeggen, eraan toe gaat. Dat heeft te maken met spanningen, omdat er dus nu een verdachte is geplaatst in SDKK. En de situatie is zo grimmig dat het ministerie van Justitie overweegt om extra beveiligingscamera's in de gevangenis te installeren om incidenten te voorkomen. Dat schrijft dus de Vigilante. De spanningen volgen op de arrestatie van 4 verdachten in het onderzoek naar de liquidatie van de man met de bijnaam Panda, die dus op 6 juni werd neergeschoten op de weg naar Hato. Vorige week werd dus de eerste verdachte aangehouden naar een achtervolging in Buena Vista. En hij is toen later aangehouden. En een paar dagen later, vorige week, zijn er weer 3 verdachten opgepakt. En bij deze inval werd ook een vuurwapen met een laservizier in beslag genomen. Na verhoor zijn 2 van de verdachten overgebracht naar de SDKK. En bij de plaatsing van 1 van hen in een cellenblok brak toen direct onrust uit. De gedetineerden, voornamelijk afkomstig uit Koraalspecht, lieten luidkeels weten dat de nieuwe gevangenen niet welkom is. Leden van het beveiligingsteam moesten ingrijpen om de verdachten weer uit het blok te halen en naar een andere afdeling te overplaatsen. Nou, Koraalspecht en Buena Vista, dat zijn, daar heb je dus gangs die niet goed met elkaar dat zijn eigenlijk elkaars gezworen levensvijanden. Mm-hmm. En waarschijnlijk speelt dit dus ook in deze moordzaak. Er gingen al sinds de aanhoudingen deden al geruchten de ronde over mogelijke escalaties. Dus de gevangenisleiding en de autoriteiten houden daarom de situatie scherp in de gaten.
0: Lijkt net een film.
2: Je hebt ook onze leven, denk ik.
0: Je hebt ook zo'n film Escape Plan met Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. Dat probeert te ontsnappen uit de gevangenis. Ik hoop niet dat die gasten dat voor elkaar krijgen. Het zijn geen lievertjes als ik het zo hoor.
2: En ik denk eerder dat ze elkaar naar de keel grijpen dan dat er sprake zal zijn van een gevangenisuitbraak.
0: Ja, oké, gelukkig maar. Ja.
2: Gelukkig maar?
0: Nou, uitbraak en dat ze ons naar de keel grijpen, dat bedoel ik. Snap je? Nee. Zijn iets heel geks? Ja.
2: Ik vind dat die gevangenispopulatie zo wil decimeren dat ze zichzelf maar kapot mogen maken.
0: Dat... Nou nee, zo bedoel ik dat dan weer niet. Nee. Nee, ja, ik probeer een beetje onze eigen veiligheid te denken. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat was. Dat kan ook heel cru zijn. Ik bedoel, we willen niet dat. Je snapt hem. Ado. Ik zie jou maar, Ginneke. Ado.

0: een beetje medelijden met mij en Nelly als ik soms uitspraken doe die dubbel opgevat kunnen worden of gekke dingen, weet je. Ik moet een beetje ook wennen aan de nieuwe ochtendshow natuurlijk hier op Paradise. Even mijn draai vinden ook, hè. De vernieuwde ochtendshow met Jeremy en Nelly hier. Heb je ook een beetje mercy met mij met het woord wat je voor me hebt uitgezocht? Of is het een keiharde aanval nu vandaag?
1: Nee, dit is meer weer uit het erotische woordenboek.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, dat doe je met opzet natuurlijk. Nou ben ik wel heel benieuwd. Smassa Nuf is natuurlijk op zijn Frans. Daar hadden we net al even over in het nieuws. Maar papiaments vandaag.
1: Nou, vandaag laba tabes.
0: Tabes of kabes?
1: Kabes.
0: Kabes.
1: Mm-hmm, dat is hoofd en laba is wassen, dus hoofd wassen.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft dus volgens het Papiamento Pica, dat in Bonaire is uitgebracht in 2021, heeft het twee betekenissen. Nou, wat zou hoofd wassen volgens jou, laba kabes, kunnen betekenen?
0: Letterlijk, inderdaad, met een goede douche, met goede shampoo. Maar misschien de Venusheuvel wassen?
1: Oh god, nee. Dit wordt gezegd van een man waarvan het kind denkt dat het zijn biologische vader is.
0: Oh, dat is wel heel wat anders. Oh, oké, okay. Ik denk je gaat die kant op waar ik... Oh.
1: Waarschijnlijk heeft die man dan is die een relatie aangegaan met een vrouw die op dat moment al zwanger was. En toen het kind dus ter wereld kwam, werd er dus aangenomen dat dat zijn biologische vader is. Maar die vrouw was dus al zwanger toen hij een relatie ging. En dat is eigenlijk ook de andere betekenis. Dat is dus als je het heel erg gezellig maakt met een vrouw die zwanger is.
0: Labakabis.
1: Mm-hmm.
0: Het is toch wat dat mensen die niet weten wie hun biologische vader of moeder is, of beide ouders misschien wel, altijd op latere leeftijd de behoefte krijgen om dat toch te weten, hè? Dat is in 9 van de 10 gevallen is dat volgens mij zo. Zit er dan in je DNA verankerd of zo, dat je die bloedband, dat je dat wil uitzoeken? Wat denk jij?
1: We willen allemaal weten van wie we komen, wie we zijn. En dat is gewoon een hele normale vraag om te weten van op wie lijk je.
0: Ja.
1: De behoefte om ergens bij te horen.
0: Dat is het misschien wel inderdaad, ja. De verbondenheid ook, hè? Je familieband. Nou, verder weten we altijd natuurlijk één ding. Dood gaan we ook allemaal, dat weten we in ieder geval zeker.

0: zon voor niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunuku

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. De overheid scherpt het toezicht op openbare stranden aan. Nieuwe, uniforme regels moeten wildgroei, illegale exploitatie en schade aan koraal en natuur tegengaan. Het beleid geldt voor verkopers van eten en drinken en verhuurders van stoelen en parasols. De regels zijn nu van kracht op 18 strandlocaties, waaronder Playa Kalki, Grote Knip, Dai Boy Bay en Caracas Bay. De ontwerpbegroting van Curaçao voor 2027 heeft een overschot van 66 miljoen gulden. Dat overschot hangt vooral af van een nieuwe toeristenbelasting van 82 miljoen gulden. De wet is nog niet definitief. Ook is er geen oplossing voor de financiële problemen rond het ziekenhuis. De financieel toezichthouder vraagt om voorzichtigheid met extra vaste uitgaven. Dan nog internationaal nieuws. Fabrikanten verkleinen volgens de Consumentenbond nog steeds verpakkingen zonder de prijs evenredig te verlagen. De organisatie zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. De kleinere inhoud staat soms alleen klein op de achterkant. Fabrikanten wijzen op hogere kosten en supermarkten op de adviesprijs. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend 15 mensen aangehouden en 12 gebiedsverboden opgelegd. Volgens burgemeester David Molenburg ging het vooral om openbare ordeverstoringen, zoals dronkenschap. Zo'n 15 jongeren zijn naar bureau Halt verwezen wegens drankgebruik. De stroomproductie van kerncentrale Koeberg in Zuid-Afrika is gehalveerd door dode sardines bij de zeewaterinlaat. Een van de twee reactoren draait op halve kracht, de andere ligt stil voor onderhoud. Mogelijk komt de vissterfte door een herpesvirus. Inwoners mogen de sardines niet vangen of eten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: zomerfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Cabinada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Met Joan Osborne, die is die ene van ons naar Eros Ramazzotti. Paradise.

dag lekker opgewekt. Let's go! Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.

Gewoon voelt zich verbonden met ons allemaal. One of Us, Paradise, 103.1, ook met Eros. Hij was weer van de partij. Kien komt eraan, Somewhere Only We Know. En de Appbox die loopt lekker door vanochtend in verband met de Schatkistjacht 2026. We zijn hem vanochtend begonnen. Zo heeft Wilfrido Bulbay laten weten dat hij net door het verkeer vast zat in Bandabouw, om richting Sambiel, Curaçao te gaan vanochtend. Rondom de grote shoppingmall, daar stond Nadine met twee koffiemokken van de ochtendshow. En als jij zo'n koffiemok vindt naar aanleiding van de hints die ik 's ochtends met je deel vanaf ongeveer 6:30, dan maak je kans op een bed te waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Dat is dan weer mooi meegenomen. Kun je uitgeslapen wakker worden en aan je nieuwe werkdag beginnen. Dat dankzij Paradise FM en MW Bedden en Slapen. Als jij zo'n koffiemok vindt morgenochtend bijvoorbeeld, ja, dan ben je geselecteerd om vrijdagochtend aan het eindspel mee te doen en die schatkist te vinden en te openen. En als dat gebeurt, dan is dat bed voor jou. Op paradisefm.cw/schatkist, daar vind je alle details. Dus mocht je het rustig willen nalezen, dan kan dat daar. Doe dat en speel mee met dat te gekke spel. En win dat bed te waarde van 5000 gulden. Dat is toch weer lekker weggegeven.

0: James Under the Sun, ja, hij zei het al. De zanger van Wolf, de band die je hoorde, Paradise. Wat er ook onder de zon staat, is een grote schatkist.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En die schatkist heeft alles te maken met de schatkistjacht die we deze week spelen in de ochtendshow. Je wint een bet te waarde van 5000 gulden. Als je hem weet te openen, komende vrijdag. Alle details, paradisefm.cw/schatkist. Maar we spelen ook gewoon de muziekquiz. Is dat niet even lekker meegenomen? Als je hem vandaag weet te winnen, dan sturen we je naar de buurvrouw. 24 augustus vandaag en dit is de opgave.
1: Van welke plaat is dit het outro? Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Oh, dat is wel een hele markante stem. Heb je hem herkend? Wie is het? En welke titel? App dan naar 675-1031 of gebruik de vernieuwde Paradise FM app. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben staan, ga naar je Google Play Store als je een Android-telefoon hebt. Of naar de Apple Store voor iPhone. 675-1031, app het goede antwoord voor dat diner voor twee bij de buurvrouw.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.

0: jouw betrouwbare autopartner. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat

0: Salesi en die Barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Curaçaose korte films schitteren in Vlissingen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Films van het Curaçao International Film Festival maken volgende maand de oversteek naar Nederland. Een selectie uit de editie van dit jaar is van 11 tot en met 20 september te zien op Film by the Sea in Vlissingen. Het Nederlandse festival ruimt in het programma speciaal plek in voor de Caribische regio. In totaal worden er 9 korte films vertoond die eerder op het CIFF te zien waren, waaronder Amor, Calle de los Arena en Fort Buku. Een belangrijk moment voor de lokale filmmakers die hun werk zo aan een breed internationaal publiek kunnen tonen. En Curaçao en Panama gaan weer intensiever samenwerken op het gebied van handel, logistiek en maritiem transport. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met zijn Panamese collega. Het akkoord valt samen met een Panamese handelsmissie op het eiland, waarbij zo'n 60 bedrijven aanwezig zijn. Volgens minister Middelhoff zijn de eerste zakelijke deals, waaronder door een lokale supermarkt, al gesloten. Dat moet op termijn gunstig uitpakken voor de prijzen in de schappen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
6: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
9: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
10: We gaan lekker je ochtend door met de beste muziek ooit gemaakt. Hier is Prince. Paradise.

deed ik dat nou echt net? Draaide ik nou een track van Prince? You're the Raspberry Beret voor Sophie B. Hawkins, een demo is een washer lover. En volgens mij heeft die beste man iets met de muziekquiz vandaag te maken. Maar misschien geef ik wel heel veel weg. Ik heb net het outro laten horen. We spelen het vandaag voor een lekker diner voor twee bij de buurvrouw op deze 24 augustus. En morgenochtend weer nieuwe hints om een bed te waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen te winnen. Als je mee wilt spelen, check even de site paradiserem.cw/schatkist. Daar staat het allemaal op uitgelegd. Het is de bedoeling dat je op basis van 4 hints morgen een koffiemok gaat vinden op een locatie ergens op het eiland waarmee jij jezelf kwalificeert. Als het dan nog niet genoeg is, jeetje, we spelen ook nog Amarillo, sí o no, vanmiddag weer vanaf 4 uur bij Vanessa.

Hij heeft een glimlach op zijn gezicht. R.E.M. Shiny Happy People. Wie? Joris Reer. Zometeen na 10 uur verzorgt hij de rest van de ochtend hier op Paradise FM 103.1. Met lekkere muziek van James Morrison, In Excess. Hij speelt de muziekquiz. Ach, je zit geramd ook weer bij hem. Ik wens je veel plezier en morgenochtend om 6 uur een nieuwe ochtendshow Sharp.

0: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Taft, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.
2: Zoek ons

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçaose jeugdhonkbalteam van Liga Paribas heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea tijdens de Little League World Series in Williamsport. 1 punt in de eerste inning was genoeg. Pitchers Juriensli de Wind en Giendri Ryan zorgden voor 10 keer 3 slag. Curaçao speelt woensdag tegen Nicaragua in de volgende ronde. De overheid scherpt het toezicht op openbare stranden aan. Nieuwe, uniforme regels moeten wildgroei, illegale exploitatie en schade aan koraal en natuur tegengaan. Het beleid geldt voor verkopers van eten en drinken en verhuurders van stoelen en parasols. De regels zijn nu van kracht op 18 strandlocaties, waaronder Playa Kalki, Grote Knip, Dai Boy Bay en Caracas Bay. Dan nog internationaal nieuws. Volt-leider Laurens Dassen wil dat het kabinet een einde maakt aan de kerstboom aan belastingvoordeeltjes.

0: volgens eigen zeggen nutteloze fiscale regelingen schrappen om een hogere belasting voor werknemers te voorkomen. Na overleg met premier Rob Jetten zei Dassen dat er volgens hem nog geen goed doordacht begrotingsplan ligt. De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar in supermarkten tientallen gevallen van krimpflatie gezien. De prijs daalt niet altijd mee. Volgens de bond staat de nieuwe inhoud soms alleen klein op de achterkant. De organisatie wil dat fabrikanten consumenten duidelijker waarschuwen, bijvoorbeeld op de verpakking. Armenië maakt volgens premier Nikol Pashinyan zichtbaar vaart met de voorbereidingen voor EU-toetreding. Vanaf 2029 wil het land de visumregels versoepelen. Na een toetredingsverzoek volgt een referendum. Rusland zegt dat EU-lidmaatschap niet samengaat met het militaire samenwerkingsverband van voormalige Sovjetstaten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
2: 15%?
1: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Joris Leers.
4: Ja, vanuit de goede morgen. Bonsimang in excess. Die heb ik voor je.

0: is hij begonnen op Paradise FM, de schatkistjacht.
1: Ja.
0: Heb je dat al meegekregen? Bij Jeremy in de ochtendshow maak je deze week kans op een waanzinnig nieuw vet bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Dat kan zomaar bij jou worden bezorgd aanstaande vrijdag. Als je deze week meespeelt met de schatkistjacht, dan ga je in de ochtend de uren tijdens de show van Jeremy op zoek naar, ja, naar de verstopte ochtendshow mokken. Weet jij er eentje te vinden als allereerste? Dan ga je er vandoor met een kwalificatieticket voor de grande finale deze vrijdag bij MW Bedden in de winkel. Waar de ochtendshow van Jeremy dan ook live vandaan gaat komen. Heerlijk zeg, een lekker nieuw bed. Zou toch mooi zijn, hè, om deze week mee af te sluiten. Zometeen George Michael op Paradise. Na deze van Juan Luis.

0: I gotta have faith.
1: I gotta have faith.
0: Het is George Michael en je feiten zit los op je maandagochtend. Lekker genoten van een weekend. Huisereer, alles gedaan om lekker te genieten van dat weekend. We hebben heerlijk zaterdag en zondag de hele dag in de pool gehangen. Het is echt schandalig. Wel lekker uitgerust en een klein beetje een tomaatje.

is. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: zelf.
1: Sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 middag speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Pariba. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw of in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle boord.
0: Nu, Joris Reer.
3: Buenos dias, van harte. Goedemorgen. Phil Collins, zometeen naar Janet.

Het is Phil Collins, So Paradise, 103.1 FM, Dancing to the Light hoorde je daar. Ja, mag ik jou een tip geven, zomaar gratis en voor niks, van mij aan jou? Dat is voor tijdens je weekenden, zeker als je lekker aan het chillen billen bent in je zwembad of aan het hangen bent op een lounge set of zo, is het echt een aanrader om eventjes dan wat anders aan te zetten dan Paradise FM. Dat zou ik maar zelden zeggen, maar in een relaxed setting zou ik persoonlijk gaan voor de Paradise FM app. Die moet je even downloaden op je telefoon, Android en iPhone. Dan ga je naar stations en dan kun je daar ook selecteren Golden Rock Radio. Dat is een kanaal, Golden Rock, wat we maken voor het gelijknamige resort op Sint Eustatius. Daar wordt dat afgespeeld en dat wordt hier in huis gemaakt. En daar zit heel veel lekkere muziek op om lekker te chillen, bij te chillen. Ook op Sonos trouwens, je kan hem ook op je Sonos vinden. Je kunt hem lekker aanzitten als je daar een beetje aan de pool hangt, een beetje gezellig zit te turen en te doen. Zoek het maar eventjes op. Staat in de gratis Paradise FM app en ook via TuneIn te beluisteren. Nog een extra kanaal trouwens, binnenkort onderweg. Paradise Kids Radio. Nou, de echte fans die kunnen hem al online vinden. Dus mocht je willen testen, be my guest, be my test. Maar daarover hoor je binnenkort nog veel meer.

Coldplay, The Speed of Sound op deze maandagochtend. Lekker weer aan de klus, aan het werk. Veel mensen terug van vakantie. Dus de scholen die zijn ook weer begonnen. Dus alles weer terug bij het oude. Zometeen muziek van de Spin Doctors. Two Princes, naar deze van Miss Longlegs. Diva Turner op Paradise.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there.
1: We hebben allemaal een beetje...

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: 12 uur. Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij Crunchy op Curaçao is vanaf maandag 7 september een afspraak verplicht voor inschrijving in het bevolkingsregister. Dat geldt voor nieuwe inschrijvingen en voor mensen die na vestiging of terugkeer opnieuw moeten registreren. De afspraak verkort de wachttijd. Informatie en afspraken zijn te vinden via het digitaal loket. Het Curaçaose jeugdhonkbalteam van Liga Paribas heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea tijdens de Little League World Series in Williamsport. 1 punt in de eerste inning was genoeg. Pitchers Jurien Sliedewind en Giendri Ryan zorgden voor 10 keer 3 slag. Curaçao speelt woensdag tegen Nicaragua in de volgende ronde. Dan nog internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager begonnen. Beleggers wachten op nieuwe Amerikaanse economische sancties tegen Iran die later op de dag worden verwacht. Ook kijken ze uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole en de kwartaalcijfers van Nvidia die woensdag verschijnen. Volt-leider Laurens Dassen wil dat het kabinet een einde maakt aan de kerstboom aan belastingvoordeeltjes. Hij wil volgens eigen zeggen nutteloze fiscale regelingen schrappen om een hogere belasting voor werknemers te voorkomen. Na overleg met premier Rob Jetten zei Dassen dat er volgens hem nog geen goed doordacht begrotingsplan ligt. De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar in supermarkten tientallen gevallen van krimpflatie gezien. De prijs daalt niet altijd mee. Volgens de bond staat de nieuwe inhoud soms alleen klein op de achterkant. De organisatie wil dat fabrikanten consumenten duidelijker waarschuwen, bijvoorbeeld op de verpakking. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Cadre Vin.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Cadre Vin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vins.
2: Exactement.
4: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Riek.
7: Yes, goedemorgen met Frane zometeen naar deze van Madonna.

Paradise 103.1 FM, heel de dag. Uit volle borst, ook met The Drops of Jupiter van Train hoorde je. Deze vrijdag komen ze met nieuw werk. Nieuw album komt eraan van Train, Mad Dog in the Fog. Het 12e studioalbum en vernoemd naar het café in San Francisco... waar Train in hun begintijd heeft gespeeld. Mad Dog in the Fog was volgens de band de place... waar ze voor het eerst betaald kregen voor een optreden. En dat is natuurlijk nogal... baanbrekend, hè, als je als band begint voor de hobby een beetje met spelen. Een beetje lekker doen. En dan is er in één keer iemand die zegt... Ah, weet je wat, kom jij maar bij mij spelen... dan krijg je er ook nog eens een keertje wat poen voor betaald. Ja, dat is dan toch echt de doorbreek. De professionalisering van Train. Enfin, nieuwe album van deze gasten dus aanstaande vrijdag... wat gaat verschijnen. Op je maandagochtend zometeen Nico en Vince... naar deze van Total Touch.

Michael Jackson. The man in the mirror. Ja, dat gaat wat weer even schrikken, hè? Zeker op maandagochtend. Wat? Ben ik dat? Zometeen op 103.1 FM muziek van Dusty Springfield. En ook Mariah Carey komt eraan. De Paris.

0: is.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 16:00 speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Paribas. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv. Of in de Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Reer.
2: Al met zoveel lekkere muziek. De La Soul, zo meteen eerst Mariah Carey. Paradise
3: FM. Some songs made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs. And we hope it's yours. It's called I'll Be There.

afgelopen zaterdag. Ja, we dachten we gaan even boodschappen doen op zaterdagochtend. Bij die hele grote, ja, ik zal geen namen noemen voor de verandering. Maar nee, die hele grote supermarkt op de Sirolorenweg. Die echt enorme, waar ze van alles hebben. Heerlijk aanbod, goed geprijsd. Maar ja, in private ben je daar niet echt. Het is een soort van, ja, misschien het beste omschrijven als zijnde dat jij het balletje bent in de flippokast als je daar door die winkel heen loopt. Zoveel mensen die allemaal geen rijbewijs hebben voor een winkelwagentje. Het gaat echt alle kanten op. Ja, je wordt alle kanten op gestuiterd tussen het opzoeken van de producten die je wil. Dus het is een hele overlevingsslag. Maar het is gelukt en de koelkast is weer lekker gevuld met allemaal lekkers. Dus de barbecue die kan weer aan een weekje. Heerlijk, lekker vooruitzicht. Juanes zometeen op Paradise. Naar deze van D.

Oh ja, favoriete liedje van de mensen bij Pfizer, denk ik. I'm Still Standing. Het is Elton John op je maandagochtend zo meteen hier. The Man, Legends en The Voice. Papijn Bier en Brood vond veel plezier met hem. Met veel lekkere muziek ook. Hij gaat je bijpraten wat er allemaal is gebeurd deze ochtend. En many, many more. Later.

Presto Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Harry Winterswijk met het nieuws. Bij Kransi op Curaçao is vanaf maandag 7 september een afspraak verplicht voor inschrijving in het bevolkingsregister. Dat geldt voor nieuwe inschrijvingen en voor mensen die na vestiging of terugkeer opnieuw moeten registreren. De afspraak verkort de wachttijd. Informatie en afspraken zijn te vinden via het digitaal loket. Het Curaçaose jeugdhonkbalteam van Liga Paribas heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea tijdens de Little League World Series in Williamsport. 1 punt in de eerste inning was genoeg. Pitchers Juriens Liedewind en Giendry Ryan zorgden

voor 10 keer 3 slag. Curaçao speelt woensdag tegen Nicaragua in de volgende ronde. Dan internationaal nieuws. Beveiligers op Schiphol houden dinsdag en woensdag werkonderbrekingen uit protest tegen de hoge werkdruk. Dinsdag zijn er 3 acties en woensdag 5. De passagierscontrole en vrachtcontroles kunnen dan stilvallen. Er zijn afspraken over de minimumbezetting en veiligheid. Bij calamiteiten kan een actie worden opgeschort. De Belgische taartengooier Noël Godin is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft zijn echtgenote bekendgemaakt. Hij werd bekend door taarten te gooien naar beroemdheden, onder wie Bill Gates en Nicolas Sarkozy. In 2023 bekogelde hij Ryanair-topman Michael O'Leary in Brussel. President Volodymyr Zelensky heeft de bondgenoten van Oekraïne gevraagd om meer luchtafweer en geld. Dat deed hij maandag tijdens een videotop op Onafhankelijkheidsdag. Premier Rob Jette zegt dat versterking van de luchtverdediging prioriteit heeft, met de winter voor de deur. Oekraïne heeft volgens Zelensky een tekort van 27 miljard euro. De Europese Unie wil een lening van 90 miljard euro sneller uitbetalen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag.

0: absoluut niet doen. I won't bring you down.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. 9 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Gaat over krimpflatie. Wat ik trouwens ook wel het woord van de dag vind. Maar ja, het bestaat al een tijdje, krimpflatie. Zometeen meer daarover rond 20 minuten voor 1. Neem ik het lokale nieuws met je door. Doe ik met Vanessa Werkhoven. We spelen de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2. Bij Eetcafé De Buurvrouw. En we hebben natuurlijk in het tweede uur de spotlight. Er zijn een hoop opmerkelijke en leuke jarigen. En er waren op deze datum in de muziekhistorie opmerkelijke en leuke releases. Daar hoor je later meer over. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goede maandagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan even beginnen met een, ja, je kan het niet eens meer een incident noemen, maar er was een wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. Er overheerst op dit moment vooral afschuw, want er was, laat ik het toch maar incident noemen, een vuurwerkincident. Vertel even, wat gebeurde er?
2: Nou ja, dat was natuurlijk dus een voetbalwedstrijd. En de uitsupporters die zaten in een klein vak natuurlijk. Hè. En in dat vak werd ineens massaal heel veel vuurwerk afgestoken. En 7 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Mensen hebben gehoorschade opgelopen, brandwonden, maar ook schade aan hun ogen. En op dit moment is nog niemand gearresteerd. En ja, iedereen heeft toch wel zoiets van, ja, ik mag hopen dat dit wel hoge prioriteit heeft bij de politie. Want ja, dit is weer het zoveelste incident met vuurwerk in een stadion. Dan vraag je jezelf toch af, hoe kan dat, hè? Want deze supporters worden allemaal massaal gefouilleerd. Hoe kunnen dan groepen zoveel grote hoeveelheden vuurwerk naar binnen smokkelen? Dat is de grote vraag op dit moment.
0: Ja, de politie heeft nog niemand gearresteerd, maar zou later vandaag met een verklaring komen. Maar ja, het is bij jullie al 6:11, dus die komt niet meer, denk ik.
2: Ja, misschien vanavond toch komen ze met een verklaring. Maar ja, het is wel, de grote vraag is natuurlijk op dit moment, hoe kan je dit nou toch voorkomen in de toekomst? Want ja, er zaten ook kinderen in dat stadion, hè. En die waren ontzettend angstig. We hebben vanavond in de uitzending van Hart van Nederland ook zo'n vader met een hele jonge zoon. Die zegt, joh, ik wil daar helemaal niet meer naartoe naar dat soort naar stadions. Omdat ik dat gewoon te eng vind. En het is ook toch niet normaal, want het lijkt wel alsof het soort georganiseerd is eigenlijk, hè, op dit moment. Want dit soort grote hoeveelheden. Ja, en ze kunnen het ook op bepaalde plekken verstoppen, waar ze dus niet mogen fouilleren. Ja, ik vind het echt absurd te noemen eigenlijk.
0: Ja, ik hoop dat ze erachter komen welke Feyenoord-supporters hiervoor verantwoordelijk zijn. En dat die een levenslang stadionverbod voor alle stadions in Nederland krijgen.
2: Ja, dat hoop ik ook. Je hebt ook zo'n speciale camera's en zo. Hè? Dus, en, maar ja, er zitten ook veel van die gasten die kleden zich dan, ja echt waar je gelooft niet, maar die kleden zich dan om achter het spandoek. Ja, dit zijn supporters die gewoon puur willen rennen. En ik begrijp dat gewoon echt niet. Ik snap er helemaal niks van.
0: We zijn het volledig eens. Een engeltje op hun schouder hadden ze volgens de burgemeester. De 50 Duitse scholieren die zaten in een touringcar die vanmorgen vroeg op de A28 bij Wezep op een busje botste. En er is niemand gewond geraakt.
2: Nee, het is echt een wonder te noemen dat niemand is gewond geraakt. We weten wel dat de bestuurder van het bestelbusje, dat die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Hey. Maar al die kinderen, ja, die zijn wel naar het ziekenhuis vervoerd, zijn er nagekeken. Maar ja, het gaat gelukkig goed met ze. Maar ja, de schrik zit er enorm in. Want als je die beelden ziet, Pepijn, de gevaarse is echt enorm. Ze zijn met die touringcar zijn ze gewoon letterlijk op de andere helft van de snelweg beland. Op de zijkant. En een van die leerlingen heeft met zo'n, zo'n dingetje, heeft die het raam heeft hij opengebroken. En toen kon iedereen dus via het dakraam eruit vluchten. Ja, is natuurlijk, ze waren onderweg met een schoolreisje naar Parijs. En ja, die kinderen hebben denk ik wel echt doodsangst uitgestaan.
0: Ja, waarschijnlijk met zo'n hamertje. Chapeau voor die jongen. Dat hij de tegenwoordigheid van geest had om dat te doen.
2: Ja. Bizar toch? En ja, die ouders waren natuurlijk ook al in paniek. Dus die zijn meteen naar Nederland toe gereden. Sommigen hebben wel 6 uur in de auto gezeten. Die zijn meteen hun kinderen gaan ophalen. En het lijkt erop dat het allemaal met een, toch een soort sisser afloopt. Gelukkig maar. En we moeten wel slag om de arm houden. Want ja, die bestuurder van die bestelbus, daar weten we nog niet zoveel over op dit moment.
0: Avro Tros heeft vandaag laten weten dat de omroep ook komend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Ja. En dat is vanwege de deelname van Israël. Ja, Ik vond dat opmerkelijk. Ik vind dit opnieuw opmerkelijk. Maar ook tot mijn niet geringe verbazing vindt een meerderheid van Nederland het terecht dat de Avrotros het opnieuw laat afweten.
2: Ja, een meerderheid die heeft, dat hebben we onderzocht, de Arts van Nederland. En een meerderheid die is het er wel mee eens. En 20% van de mensen in ons panel vindt nu eigenlijk ook dat een andere omroep het nu moet gaan organiseren. Want ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Misschien moet een andere partij het gaan organiseren op dit moment. Ja, ik vind het zelf erg bijzonder dat we niet meedoen, eerlijk gezegd. Want ik denk, ja, die mensen die in Israël wonen en die op dat podium staan, die kiezen ook niet voor al die ellende. En volgens mij moet je dit gewoon niet politiek maken. En die statements, politieke statements, die zijn ook niet toegestaan volgens mij tijdens het optreden. Dus wat mij betreft heb ik zoiets, volgens mij moeten we gewoon lekker weer meedoen, toch?
0: Ik ben het vandaag de hele tijd met je eens, nu ook.
2: Oh, ja, nou, dat is mooi, fijn toch? Met Pepijn.
0: Ja. Ja, we zijn het meestal wel redelijk eens. Nee, ik denk ook, ik denk dat je artiesten hier buiten moet laten uit dit soort rare boycotts. Ja,
2: dan zou je dus ook Oekraïne moeten de deur moeten wijzen, want ja. Die zijn ook. Kan ook niet meer.
0: Ja, want de beetje mistige reden die Avrotros geeft is dat een van de deelnemers nog steeds is verwikkeld in een conflict. Ja, dat geldt voor Oekraïne ook. En dan kan je zeggen, Rusland is Oekraïne binnengevallen en zo kan je een hele eindeloze discussie voeren. Maar ik zou gewoon zeggen, jongens, laat artiesten en bijvoorbeeld ook voetbal wordt hier vaak buiten gelaten. Doe dat ook in dit geval.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Misschien zijn we het morgen ook weer met elkaar eens. Pepijn, dat zou ik leuk vinden.
0: Ik kan niet wachten tot morgen. Mark, voor nu hartelijk bedankt.
2: Tot dan. Hoi.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Krimpflatie, waarbij de inhoud van een verpakking kleiner wordt, terwijl consumenten dezelfde of zelfs een hogere prijs betalen, komt minder vaak voor dan enkele jaren geleden. Dat meldt de Consumentenbond in Nederland. Toch trof de belangenorganisatie het afgelopen jaar nog tientallen voorbeelden van krimpflatie aan in de supermarkt. En wij importeren natuurlijk heel veel uit Nederland. Er liggen veel Nederlandse producten hier in onze supermarkten van bijvoorbeeld de verschillende huismerken. Volgens de Consumentenbond combineren fabrikanten een kleinere inhoud vaak met een nieuw ontwerp van de verpakking. Consumenten merken de vernieuwde verpakking wel op, maar zien niet altijd dat er minder product in zit. Bovendien wordt die vermindering vaak niet duidelijk vermeld. Als voorbeelden noemt de bond Blue Band Vloeibaar en shampoo van Head & Shoulders. De inhoud van de Blue Band fles ging van 750 naar 700 milliliter. Een verandering die nauwelijks opviel. De verpakking werd daarbij nog steeds aangeduid als voordeelfles. De Consumentenbond noemt deze werkwijze slinks. Directeur Sandra Molenaar zegt: zit er meer in een verpakking, dan schreeuwen fabrikanten dat van de daken. Maar als de inhoud minder wordt, passen ze dat alleen stilletjes aan op de achterkant van de verpakking. En dat is ook meteen de quote van de dag. Ook André Lon en M&M's worden genoemd als voorbeelden van producten waarvan de inhoud meerdere keren werd verkleind. Molenaar roept de politiek in Nederland daarom op om in te grijpen. Verplicht fabrikanten om duidelijker op de verpakking te vermelden dat er minder in zit. Of laat supermarkten hiervoor waarschuwen bij het schap, zoals in Frankrijk al wettelijk verplicht is. Ik sluit me hier geheel bij aan. Want heel vaak zie je het niet, dan denk je, ja, is die verpakking nou wat kleiner? Ze hebben een nieuwe verpakking, dan blijkt er dus minder in te zitten. Vaak betaal je hetzelfde of meer, meestal meer. We worden massaal door die fabrikanten in het ootje genomen. Dat geldt dan niet meer voor de mannen van The Who. Die zingen namelijk Won't Get Fooled Again.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Jan Helmond stopt als waarnemend rijksvertegenwoordiger. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Jan Helmond legt per 1 januari 2027 zijn functie neer als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij heeft de koning verzocht hem vervroegd ontslag te verlenen, hoewel zijn aansluiting officieel doorloopt tot zijn 70ste verjaardag. Helmond heeft de functie dan 9 jaar vervuld. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door komende bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. In zijn terugblik wijst hij op bewogen jaren met onder meer de wederopbouw na de orkanen, de coronapandemie en de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius. En toezichthouder RAK waarschuwt dat het verkopen en gebruiken van Starlink-apparatuur op Curaçao op dit moment niet is toegestaan. Het satelliet-internetbedrijf beschikt namelijk nog niet over de vrijste concessie om telecommunicatiediensten op het eiland aan te bieden. De regels en vergunningen zijn nodig om te voorkomen dat het frequentiespectrum verstoord raakt. Omdat RAK signalen heeft ontvangen dat de apparatuur toch wordt verhandeld en gebruikt, kondigt de toezichthouder strenge handhavingsacties aan tegen aanbieders en verkopers. Het verbod geldt totdat er officieel een concessie aan Starlink is verleend. Zodra er besluitvorming is over de vergunningaanvraag, wordt daarover gecommuniceerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
8: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
10: Dit is Paradise FM.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Gloria Estefan.
13: Emergency.

0: We hebben Dr. Beat en we hebben natuurlijk trouwens ook Dr. Love. Maar dit was Dr. Reed van Gloria Estefan en natuurlijk de Miami Sound Machine.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag. Ja, het gewone leven heeft weer zijn gang genomen. Hè. Vanochtend om 6 uur op om de kinderen naar school te brengen. Het was overal heel druk op de weg. En dat was... Ja, het was te merken. We zijn er gewoon weer allemaal. Alle scholen zijn vandaag begonnen. Sommige begonnen onder de school van mijn kinderen afgelopen donderdag. Maar we zijn gewoon weer terug. Dat houdt ook in dat we natuurlijk straks de spotlights weer gaan richten op diverse artiesten en diverse releases. We spelen de muziekquiz. Een heerlijk diner te winnen bij Eetcafé De Buurvrouw. Maar nu eerst, ook zoals te doen gebruikelijk om deze tijd, 20 minuten voor 1.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, ook voor jou een oprecht goedemiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Nou, wat mij opviel vanochtend was wel dat het was alsof mensen weer moesten wennen aan het naar school rijden. Ik heb een aantal verkeers- en inhaalsacties gezien waar mijn mond letterlijk van openviel.
2: Ja, ik had ook het gevoel dat het drukker was dan ooit.
0: Ja.
2: Ook gewoon, bij terugrijden is het meestal... dan zet ik de kinderen af en dan rijd ik terug. En dan is het meestal alweer wat rustiger. Maar het was ontzettend druk overal.
0: En hoewel ik gisteren extra vroeg was gaan slapen, relatief gezien dan... kostte het me toch enige moeite. Niet om het bed uit te komen, ze naar school te brengen. Maar toen ik terug was, dacht ik...
2: Ja, ja, ook wij moeten weer wennen, Pepijn. Het is echt, ik dacht ook, jeetje zeg, dan moet ik gewoon om 6 uur op.
0: En nou,
2: dan ben ik gewoon de hele dag wakker.
0: Ja.
2: Het uitslapen is, dat beperkt zich nu weer heel het weekend.
0: Om een klein privé detail openbaar te maken. Ik stond eigenlijk de hele vakantie om 7:30 op, de hele schoolvakantie. Nou, dat vind ik een redelijke tijd. Ik begrijp ook nooit waarom die scholen hier zo vroeg beginnen. We hebben airco's, dat hoeft niet.
2: Nee, goed. Dat klopt, dat hoeft niet. Nee, we zouden iets meer kunnen uitslapen. Maar ja, aan de andere kant heb je dan ook weer extra veel aan je dag, toch?
0: Nee, je hebt hoogstens meer daglicht.
2: Ja, en meer vermoeidheid, ja.
0: Het goede nieuws is tegenwoordig, ik vind dat eigenlijk schandelijk. Aqualectra viel dit weekend niet uit. Oftewel Schakelelectra, er werd niet geschakeld.
2: Ja, ja, ze zijn...
0: Dat is dan tegenwoordig goed nieuws.
2: Ja, ik hoorde het vanochtend inderdaad ook op onze eigen zender... toen ik in de auto naar school zat. Ja, nee, inderdaad, dat is goed nieuws. Ja, ik heb het inderdaad gemerkt. De airco bleef aan, dat was erg prettig. Ja.
0: Nou ja, het waait ook, dus dan doen die windmolens het. Aqualectra heeft één van de kapotte machines gerepareerd... waardoor er momenteel weer 4 centrales draaien. Dat heeft het nutsbedrijf gemeld. Door de toegenomen windkracht is ook de piekvraag van afgelopen nacht zonder problemen verlopen. Ja, dit zou eigenlijk allemaal doodsnormaal moeten zijn. Aqualectra hoefde niet meer te schakelen zoals eerst werd aangekondigd. Afgelopen zaterdag kreeg de pers trouwens een kijkje achter de schermen bij de centrale aan de Dokweg. Directie en technici gaven daar uitleg over de capaciteitsproblemen. Om het herstel te versnellen wordt er 24 uur per dag gewerkt. Nou, dat lijkt me heel goed. Aqualectra krijgt hulp van 4 externe bedrijven. En ik hoop voor iedereen dat dit gedoe, dit geschakel... binnenkort tot het verleden behoort.
2: Ja, ja, laat ik er niet al te veel over zeggen... want dan ga ik straks de goden verzoeken. Maar ik hoop het ook.
0: De ontwerpbegroting van Curaçao voor 2027 laat een overschot zien van 66 miljoen gulden, maar kent aanzienlijke financiële onzekerheden. Dat blijkt uit een vorige maand verstuurde brief van de toezichthouder CFT. CFT waarschuwt voor financiële risico's rond het CMC en rond de toeristenbelasting. Dat zou namelijk negatief kunnen uitpakken. Je ziet dat ook in Nederland. Hè? Daar gaan ze die vliegbelasting steeds meer verhogen. Wat doen mensen? Die wijken allemaal uit naar het buitenland... om vanuit bijvoorbeeld Brussel of Düsseldorf te vertrekken.
2: Ja, dat klopt. Ja. En dat is op zich natuurlijk ook erg logisch. Want je wil zo goedkoop mogelijk.
0: Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer voor nieuws? Het nieuwe strandbeleid is van kracht. De overheid scherpt het toezicht op de openbare stranden aan... Met het nieuwe standplaatsenbeleid openbare stranden moeten uniforme regels een einde maken aan wildgroei, illegale exploitatie en schade aan het koraal en de natuur. De regels richten zich op verkopers van eten en drinken en de verhuur van stoelen en parasols.
2: Ja, dit is natuurlijk iets wat snel uit de hand loopt, hè, en onoverzichtelijk wordt. Want het is best wel een business. Er is vorig jaar juli al een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen ingesteld om de situatie te analyseren. En nu is dan het nieuwe toetsingskader officieel ingegaan. Dit zijn regels die gaan gelden voor 18 strandlocaties op het eiland, waaronder Playa Kalki, Grote Knip, Dieboy Bay en Caracas Bay. En dat zijn eigenlijk de grote openbare stranden waar er natuurlijk heel veel toeristen komen en genieten. Dus nieuwe regels dus hier.
0: Starlink. Veel mensen dromen ervan. Snel internet, geen kabels meer, gewoon via de satelliet. Het is supersnel, het is goedkoper. Kortom, echt goede concurrentie voor de andere aanbieders hier op het eiland. En er zijn diverse mensen op het eiland. Er is zelfs een Facebookgroep voor mensen die Starlink hebben. Maar het mag niet. Het verkopen en gebruiken van Starlink-apparatuur op Curaçao is illegaal. Het satelliet-internetbedrijf beschikt namelijk nog niet over de vereiste concessie om telecommunicatiediensten op het eiland aan te bieden. Die regels en vergunningen, zegt de toezichthouder, de RAC, zijn nodig om te voorkomen dat het frequentiespectrum verstoord raakt. Omdat de RAC signalen heeft ontvangen dat de apparatuur toch wordt verhandeld en gebruikt, dat is een beetje laat, want dat is al jaren het geval, kondigt de toezichthouder strenge handhavingsacties aan tegen aanbieders en verkopers. Maar ja, goed, die concessie zit er wel aan te komen. Dat kan misschien nog even duren. Maar uiteindelijk is Starlink de heer. En ik denk dat dat wel een behoorlijke klap zou kunnen betekenen voor Flow en Digicel.
2: Ja, ik ben ook bang dat de meeste mensen, eigenlijk denk ik wel alle mensen, hè, die het internet gebruiken, die willen natuurlijk zo betrouwbaar mogelijk
0: en betrouwbaar
2: mogelijk internet hebben. Ja, snel is heel fijn, maar betrouwbaar is ook heel fijn. En dat gaat natuurlijk bij de providers die we hier op het eiland te kiezen hebben, niet altijd even goed. Dus dat is, ik bedoel.
0: Nou ben ik van provider A naar B gegaan, moet ik je zeggen. En B valt eigenlijk bijna nooit uit.
2: Nee. Ik ben ook heel erg blij met de provider die ik heb. Maar ja, weet je, er zijn een hoop mensen die daar toch nog, hè, zoals ik af en toe in de buurt-app kijk, dat ik zie van er valt weer overal wat uit. En als jij vanuit huis moet werken en je bent afhankelijk van goed, betrouwbaar internet, dan kies je uiteindelijk toch voor de beste aanbieder. En ik denk dat inderdaad Starlink daar een hele grote in gaat worden. Als hij uiteindelijk officieel mag komen. Maar goed, er zijn natuurlijk al heel veel mensen die er al gebruik van maken. Maar bij deze dus, het mag officieel niet. En RAC gaat wel handhaven, zeggen ze.
0: Curaçao krijgt tot slot twee nieuwe tandartsbussen om de mondzorg op het eiland toegankelijker te maken. De bussen zijn in Brazilië gebouwd en hebben de laatste technische en functionele inspectie doorstaan. Die bussen worden onderdeel van een preventief mondzorgprogramma. Ze worden onder meer ingezet voor kinderen en jongeren, bewoners van instellingen en mensen in wijken die minder makkelijk toegang hebben tot een tandarts. En veel van je gezondheid hangt af van de mondzorg, dus alleen maar goed.
2: Ja, zeker. Absoluut. Zeker inderdaad. Zo, kikker in mijn keel. Zeker inderdaad voor kleine kinderen die van huis uit misschien niet zo snel gaan. He, je hebt ook vaak van die bussen die langs de scholen gaan en dat die kinderen dan toch even een controle krijgen. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Vanessa, voor nu hartelijk bedankt. Vanmiddag veel plezier, zou ik zeggen.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Jij gaat ook weer een kaartje weggeven voor de Curaçao Noordzee. Twee, zo, jawel. Voor de donderdag.
2: Ja,
0: en het is onder meer.
2: Absoluut.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: onvergetelijke Dan Hartman met Relight My Fire hier bij Paradise FM. Het is 8 minuten voor 1, een perfecte tijd voor...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2 bij de buurvrouw. Daar bij die lange, lange weg naar Westpunt. En trouwens, ook als je niet die hele lange, lange weg van Westpunt helemaal gaat afrijden, kun je er natuurlijk ook gewoon lekker naartoe, lekker eten. Zo vreselijk ver is het ook weer niet. En misschien woon je wel in de buurt. We hebben een recensie van Ilona. Die woont in Barcelona, natuurlijk in Spanje. En die zegt: vriendelijk personeel, prima kwaliteit van het eten en voor iedereen wel iets te vinden op de kaart. Grote groepen konden ze prima aan. Kijk, dat is nou weer eens een handige tip. S, spatie M, 4 bijdrage, zegt... heerlijke kipfilet gegeten, mals als boter. Wijntje was ook lekker, mannenlief had de stoba, was ook goed. Leuk restaurant. Even kijken, Jeff zegt, die komt uit Pennsylvania, uit Albertis. Nooit van gehoord, maar goed, hij komt er vandaan. Pizza was goed, leuke ambiance, vond het restaurant leuk. Zou teruggaan. Nou, wat wil je nog meer? Nou, je wil er misschien gratis eten. Dat kan geregeld worden.
1: Van welke plaat is dit het outro? Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ja, je kan er prins heerlijk eten. Dat is meteen ook mijn aanwijzing van de dag. Via de app kan je lekker snel reageren. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben, hij is op elk platform te krijgen. De Paradise FM-app. Gewoon even Paradise FM intikken en dan rolt hij eruit. Ik kan natuurlijk ook nog even appen naar 675-1031. Dit is The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Jan Helmond stopt per 1 januari 2027 als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij heeft de koning om vervroegd ontslag gevraagd. Helmond vervult de functie dan 9 jaar. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. Daarna gaat hij werken als zelfstandig adviseur en netwerker. De verkoop en het gebruik van Starlink-apparatuur zijn op Curaçao voorlopig niet toegestaan. Starlink heeft nog geen concessie om telecommunicatiediensten aan te bieden. De toezichthouder waarschuwt voor strenge handhaving tegen aanbieders en verkopers. Het verbod blijft gelden tot Starlink officieel een concessie krijgt. Over de vergunningaanvraag volgt later meer informatie. Dan internationaal nieuws. De AEX-index op het Damrak is maandag met 0,4% winst gesloten. Beleggers namen winst op technologieaandelen in afwachting van cijfers van Nvidia en een toespraak van Kevin Warsh, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. BSI verloor 2,3%, ASML en ASMI tot 1,1%. De begrotingsonderhandelingen zijn volgens pro-leider Jesse Klaver muurvast gelopen. Na overleg met premier Rob Jetten en de ministers zegt Klaver dat de verschillen met het kabinet nog steeds groot zijn. Hij waarschuwt dat het kabinet nog maar enkele dagen heeft voor een meerderheid. Pro steunt de begroting alleen als bezuinigingen op de sociale zekerheid vervallen. Beveiligers op Schiphol houden dinsdag en woensdag werkonderbrekingen uit protest tegen de hoge werkdruk. Dinsdag zijn er 3 acties en woensdag 5. De passagierscontrole en vrachtcontroles kunnen dan stilvallen. Er zijn afspraken over de minimumbezetting en veiligheid. Bij calamiteiten kan een actie worden opgeschort. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts 1 dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.

0: voorwaarden. Tot dan! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Pijn, Bier en Broodspot.
4: En de spotlights staan op Joey Lewis en de nieuws.

0: en de nieuws. Met The Power of Love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
2: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag. We zijn lekker bezig al met de spotlight. Straks natuurlijk het feel-good nieuws. En ik vertel je ook nog wat over de voordelen van elektrisch rijden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
2: Vandaag is het exact 41 jaar geleden dat The Power of Love van Huey Lewis en de News de eerste plaats bereikte van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Gebeurde op 24 augustus 1985. En het was de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van de band. Het nummer werd geschreven voor de film Back to the Future. En dat is eigenlijk opmerkelijk, want het nummer heeft nauwelijks iets met tijdreizen te maken. De producers van de film Back to the Future wilden vooral een sterke, energieke rocksong voor de film. Huey Lewis heeft trouwens een klein rolletje in Back to the Future. Hij speelt een jurylid dat de band van Marty McFly, tijdens een auditie afwijst omdat de muziek volgens hem veel te hard klinkt. Wie is er jarig vandaag? Nou, Mark Bedford wordt 65 en hij is de bassist van Madness. Werd geboren in 1961 en is sinds de laatste jaren 70 al verbonden aan Madness. We draaien Nightboat to Cairo, een van de bekendste nummers van de groep. Het nummer neemt ons mee naar een vreemde, bijna koortsachtige nachtelijke boottocht op de Nijl. De hoofdpersoon is een eenzame reiziger die uitgeput is en met zijn boot richting Cairo vaart. Het is een typisch Madness nummer, een combinatie van ska, humor en een flinke dosis absurdisme. De jarige Mark Bedford speelt een belangrijke rol met zijn energieke baspartij in het nummer, die het nummer, of eigenlijk de Nightboat, voortdurend voortstuwt. De videoclip is in de tijd opgenomen in een piepkleine studio voor zo'n simpel groen scherm. De bandleden droegen tropenhelmen en deden ter plekke wat gekke dansjes, omdat het budget volledig op was. Die clip werd voor een groen scherm opgenomen, dus je moest vooral geen groene kleding dragen, maar de gitarist Chris Forman vergat dit en droeg een groene broek, waardoor zijn benen in de clip ongeveer verdwenen.

0: Lightboat to Cairo, Madness hier bij Paradise FM.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Mark Bedford, de bassist van Madness, vandaag 65 jaar geworden. Vandaag ook jarig is David Freiberg. Hij wordt maar liefst 88 en hij is een van de oudste nog steeds optredende artiesten. De man laat zich niks gelegen liggen aan zijn leeftijd. Hij werd geboren in 1938 en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Jefferson Airplane en Jefferson Starship. Hij is bovendien mede-auteur van Jane en van de bekendste nummers van Jefferson Starship. En die hoor je zo meteen. Jane gaat over een vrouw die met de gevoelens van de zanger speelt. Ze is onbetrouwbaar, speelt spelletjes en is niet eerlijk in de liefde. Maar toch probeert de zanger haar terug te winnen. Voor wie, net zoals ik trouwens, de bandgeschiedenis niet helemaal paraat heeft. Jefferson Airplane, dat was een van de bepalende Amerikaanse psychedelische bands, rockbands van de jaren 60. In de jaren 70, na een ruzie natuurlijk, ontstond daaruit Jefferson Starship. Van Airplane naar Starship. Met een vernieuwde bezetting en een moderner geluid. En David Freiberg was een van de muzikanten die overstap naar Jefferson Starship deed. Die naam trouwens van het nummer, Jane, komt niet volledig uit de lucht vallen. Freiberg heeft verteld dat er een echte vrouw achter dit verhaal zit. Maar die naam die is dan weer niet biografisch. Wie de geschiedenis van Jefferson Starship kent, weet dat de bandnaam later opnieuw voor discussie zorgt. In de jaren 80 werd het uiteindelijk zelfs alleen nog Starship, na veranderingen in de bezettingen en juridische conflicten rond de naam. Maar nu Jane van Jefferson. Laten we het dan kort houden gewoon. Ter gelegenheid van zijn 88ste verjaardag.

0: wilde eigenlijk dat nummer zo heet. Van Jefferson Starship, de voortzetting van Jefferson Airplane, vanwege de verjaardag van de legendarische David Freiberg. Vandaag 88 en hij treedt dus nog steeds op.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Jeffrey Daniel van Shalamar. Die is 71 geworden. Hij werd geboren op 24 augustus, dat is logisch, hè, in 1955. Hij werd bekend als zanger, danser en choreograaf, en dus een van de gezichten van Shalamar. Je hoort zometeen A Night to Remember. Maar gaat over een romantische en onvergetelijke avond, samen uitgaan, dansen, lachen en genieten van het moment. Meer bijzonder is eigenlijk het verhaal erachter, vooral achter de dans. Jeffrey Daniels schreef eigenlijk geschiedenis met die dans. Hij trad op met Shalamar in het Britse tv-programma Top of the Pops, en hij liet de backslide zien, zo noemde hij het. Dat was in 1982, nog voordat Michael Jackson die beweging wereldwijd beroemd maakte. Want Michael Jackson zag dat optreden en raakte onder de indruk van de moves, de bewegingen, van Daniel. Hij leerde die beweging van hem en maakte er later zijn wereldberoemde moonwalk van. Daniel groeide vervolgens uit tot choreograaf en werkte ook met Michael Jackson. Maar Michael Jackson heeft de moonwalk dus van die Jeffrey Daniel van Shalamar. Daniel heeft zijn dansbewegingen trouwens niet in een grote professionele studio ontwikkeld. Hij oefende gewoon thuis voor de spiegel. Later, en dat is wel een heel geinig detail, verhuisde hij naar Nigeria. En daar is hij wereldberoemd geworden in Nigeria als jurylid van Nigerian Idol.

0: En ik hoop dat Jeffrey Daniel het ook een Night to Remember maakt daar in Nigeria. Hè? Jeffrey Daniel van Shalamar, vandaag 71 geworden. Tegenwoordig wereldberoemd in Nigeria, onder meer als jurylid van Idols Nigeria.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, en ik laat een klein stukje van het nummer horen. De man achter deze hele bekende klanken. Je hoort Oxygen, nummer 4. Want Jean-Michel Jarre is vandaag 78 jaar. De Franse elektronische muziekpionier werd geboren in 1948. Hij nam dit nummer, het hele album trouwens, dat heet Oxygen. Dit is deel 4. 1976 op in zijn eigen thuisstudio in Parijs. Het album werd een enorm internationaal succes en is miljoenen keren verkocht. Maar het was de eerste keer dat elektronische muziek zo in de schijnwerpers stond. En dit is een van de meest herkenbare en invloedrijke elektronische synthesizers tracks uit de muziekgeschiedenis. De plaat werd wereldberoemd doordat de melodie door talloze tv- en trouwens ook radioprogramma's werd gebruikt als tune of als muziek in documentaires onder meer. Jean-Michel Jarre dus vandaag jarig. En we staan ook stil bij Start Me Up van de Rolling Stones. Op 24 augustus 1981 brachten de Stones hun album Tattoo You uit met hits als Waiting on a Friend en Start Me Up. Album bereikte nummer 1 in meerdere landen, waaronder Amerika. Vandaag is er nog een belangrijke reden om bij de Stones stil te staan op 24 augustus 2021. Vandaag dus exact 5 jaar geleden. Overleed drummer Charlie Watts op 80-jarige leeftijd in Londen. Hij was bijna 60 jaar de drummer van de Rolling Stones. Start Me Up begon oorspronkelijk helemaal niet als rocknummer. Het was een soort reggae-georiënteerd nummer met de werktitel Never Stop. Pas jaren later, toen ze materiaal aan het bekijken waren voor dat album, Tattoo You, dachten ze, we gaan het anders aanpakken en met succes. Charlie Watts zat achter de drums en hij levert die sobere, maar hele effectieve groove waar hij om beroemd was. In 1995 gebruikte Microsoft Start Me Up prominent in de reclamecampagne voor Windows 95. Uiteraard vanwege de beroemde startknop. Microsoft betaalde trouwens naar verluid meer dan $3 miljoen... om het nummer te mogen gebruiken voor de promotiecampagne van Windows 95. Start Me Up dus vandaag, ook als eerbetoon aan Charlie Watts, de stille kracht achter de beat van de Rolling Stones.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld, het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met

0: nieuws van 2:30.
1: Jan Helmond stopt als waarnemend rijksvertegenwoordiger. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Jan Helmond legt per 1 januari 2027 zijn functie neer als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij heeft de koning verzocht hem vervroegd ontslag te verlenen, hoewel zijn aansluiting officieel doorloopt tot zijn 70ste verjaardag. Helmond heeft de functie dan 9 jaar vervuld. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door komende bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. In zijn terugblik wijst hij op bewogen jaren met onder meer de wederopbouw na de orkanen, de coronapandemie en de bestuurlijke ingreep op Sint-Eustatius. En toezichthouder RAK waarschuwt dat het verkopen en gebruiken van Starlink-apparatuur op Curaçao op dit moment niet is toegestaan. Het satelliet-internetbedrijf beschikt namelijk nog niet over de vrijste concessie om telecommunicatiediensten op het eiland aan te bieden. De regels en vergunningen zijn nodig om te voorkomen dat het frequentiespectrum verstoord raakt. Omdat RAK signalen heeft ontvangen dat de apparatuur toch wordt verhandeld en gebruikt, kondigt de toezichthouder strenge handhavingsacties aan tegen aanbieders en verkopers. Het verbod geldt totdat er officieel een concessie aan Starlink is verleend. Zodra er besluitvorming is over de vergunningaanvraag, wordt daarover gecommuniceerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: begeleiden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Zometeen nog één spotlightje, maar nu eerst Olitha Adams.

0: Dagmiddag, zometeen vertel ik je wat over elektrisch rijden. We hebben ook nog het feel good nieuws. Er is een keer positief nieuws over het regenwoud. Daar onder meer in Brazilië. Maar nu eerst nog één spotlight.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Op 24 augustus 1999 bracht Christina Aguilera haar debuutalbum uit. En dat heette Christina Aguilera, met hits als Come On Over Baby, What A Girl Wants en Genie in a Bottle. Het leverde haar een Grammy voor beste nieuwe artiest op. Ze was pas 18 jaar oud toen Genie in a Bottle haar definitief op de kaart zette. Nummer werd haar grote internationale doorbraak en stond ze in Amerika 5 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ze werd daarmee in één klap een van de belangrijkste nieuwe artiesten van haar generatie. De tekst van dat nummer, Genie in a Bottle, draait om verleiding, maar ook om grenzen en respect. De jonge vrouw in het nummer maakt duidelijk dat aantrekkingskracht alleen niet genoeg is. Wie haar voor zich wil winnen, moet haar op de juiste manier behandelen. Radiostations in Amerika weigerden de plaat in eerste instantie te draaien, omdat ze de tekst Rub Me the Right Way veel te suggestief vonden voor zo'n jonge zangeres. Aguilera zelf zei nee, het gaat over zelfrespect en over voorzichtigheid. Daarom Rub Me the Right Way.

Ja, Gina in the Bottle, Christina Aguilera. Natuurlijk van haar debuutalbum dat ze Christina Aguilera heette en op deze dag in 1999 verscheen. Het zal je misschien niet ontgaan zijn. Ik reis sinds eind maart elektrisch in een auto van HCR. Die heb ik daar gekocht. En het was voor mij een hele stap vooruit. Ik heb daarvoor 14 jaar lang in een BMW X5 gereden. Die had nog een cassettespeler. Nu heb ik natuurlijk Apple CarPlay. Dus dat vond ik al een fantastische overgang. Overigens, die BMW was fantastisch, reed heerlijk. En ik kon gewoon de radio aanzetten en lekker naar Paradise FM luisteren. Dus muzikaal kwam ik niks tekort. Maar ik vind het wel fantastisch hoe slim zo'n auto is. Wat ik wel heb gezet, even onder ons gezegd en gezwegen, is die lane control. Want die is namelijk gebaseerd op strepen op de weg. Nou, één ding. Als we ergens op Curaçao een gebrek aan hebben, dan zijn het strepen op de weg. Moet je maar een keer kijken, echt. Dus hij begon dan aan dat stuur mij te corrigeren. Zo van, je zit op de verkeerde weghelft. Ik zit helemaal op de verkeerde weghelft. Er zijn gewoon geen strepen. Maar dat, zo slim zijn ze dan ook weer niet, die nieuwe elektrische auto's. Maar wat wel geestig is, hij heeft een gordelwaarschuwing. Maar als ik die gordel niet om heb, dan gaat hij niet alleen piepen, maar hij zet ook de muziek zachter. Zo van, hallo, eerst die gordel omdoen, dan mag je lekker naar muziek gaan luisteren. Ik moest daar wel om lachen. En vanochtend heb ik weer allerlei standen geprobeerd. Nou is niet helemaal waar. Ik heb één stand altijd aanstaan. Die is op maat gemaakt, waarbij die onder andere zwaar regeneratief remt. Hè, zodat je energie opwekt, zeg maar, voor de accu als je remt. Maar ik heb ook een anti-slipstand. Die werkt perfect trouwens. Maar ik dacht vanochtend, het had geregend. Ik zag die weg glimmen. En ik heb een keer tijdens motorrijles een keer met mijn voeten op die grond gestaan. En toen gevoeld hoe ongelooflijk glad dat is. Het is dan echt spekglad. Echt gewoon ijs. Je staat op ijs. Ik denk, ik zet hem eventjes aan. Dan ben je weer helemaal safe. Je hebt natuurlijk de eco-stand, hè. Slimmer rijden zonder moeite. Dan denkt de auto voor jou na hoe je het meest efficiënt met de batterij om kan gaan en hoeveel kilometer je dan extra hebt. Maar ik heb hem meestal gewoon op die door mijzelf ingestelde custom stand staan. De individuele stand heet dat officieel in mijn auto van HCR. Ik ben er nog steeds blij mee met elektrisch rijden. Verderop in de week zal ik je er nog wat over vertellen. Zometeen veel goed nieuws. Er is goed nieuws over het Amazonegebied, over het regenwoud daar. Nu eerst de Jay Giles Band met Centerfold.

0: Altijd een gezellig meefluitnummer. De J. Giles Band met Centerfold.
1: Nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 6:06. Feel good nieuws. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is gedaald tot het laagste niveau in 13 jaar. Dat blijkt uit recente satellietgegevens. Tussen augustus 2025 en juli 2026 werd volgens het waarschuwingssysteem DETER ongeveer 2874 vierkante kilometer Amazonewoud gekapt. En dat is 36% minder dan in de 12 maanden daarvoor. En ruim 55% onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De daling wordt vooral toegeschreven aan het aangescherpte milieubeleid van de regering van president Lula. Sinds zijn aantreden in 2023 zijn milieudiensten opnieuw versterkt en wordt intensiever opgetreden tegen illegale houtkap, mijnbouw en landroof. Ook de bescherming van inheemse gebieden is opnieuw een belangrijk onderdeel van het beleid. Hoewel de ontbossing afneemt, is er volgens deskundigen wel reden voor voorzichtigheid, want bosbranden, droogte en illegale houtkap blijven grote risico's vormen. Maar toch is dit heel erg positief nieuws. De definitieve cijfers worden later dit jaar verwacht. Als die dezelfde dalende trend bevestigen, kan Brazilië dit jaar de laagste officiële ontbossingscijfers registreren sinds de satellietmetingen in 1988 begonnen. Ik heb een plaat die hier fantastisch bij past. Dat is namelijk Maná met Cuando los Ángeles Lloran, wanneer de engelen huilen. Zijn eerbetoon aan Chico Mendes, dat was een Braziliaanse rubberaftapper en milieuactivist. En hij werd het symbool van de strijd tegen de ontbossing van het Amazone-regenwoud. Hij was dus een rubberaftapper. Hij pleitte voor het duurzaam behouden van het bos in plaats van het platbranden voor veeteelt en houtkap. Dat maakte hem doelwit van machtige grote veehouders en hij werd voor zijn eigen huis doodgeschoten in 1988. De zanger van Maná, Fer Olvera, werd gegrepen door het werk en de tragische dood van Mendes en hij schreef daarom dit nummer. Dat werd een heel groot succes, commercieel, in Latijns-Amerika en Amerika zelf. Maar het reikte, en dat is het mooie van dit verhaal, verder dan de hitlijsten. Met de opbrengsten en de aandacht die het nummer genereerde richtte Maná in 1995 hun eigen milieustichting op. De Fundación Selva Negra, oftewel de stichting Zwart Woud. Deze stichting zet zich tot op de dag van vandaag in voor natuurbescherming, herbebossing en de rechten van inheemse gemeenschappen in Mexico en Latijns-Amerika. Vandaar dit prachtige nummer en ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Tot morgen.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru.

0: Immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
0: Rosé gaat als een raket. Wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servi Frais. Rosé all day.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Jan Helmond stopt per 1 januari 2027 als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij heeft de koning om vervroegd ontslag gevraagd. Helmond vervult de functie dan 9 jaar. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. Daarna gaat hij werken als zelfstandig adviseur en netwerker. De verkoop en het gebruik van Starlink-apparatuur zijn op Curaçao voorlopig niet toegestaan. Starlink heeft nog geen concessie om telecommunicatiediensten aan te bieden. De toezichthouder waarschuwt voor strenge handhaving tegen aanbieders en verkopers. Het verbod blijft gelden tot Starlink officieel een concessie krijgt. Over de vergunningaanvraag volgt later meer informatie. Dan internationaal nieuws. President Volodymyr Zelensky heeft de bondgenoten van Oekraïne gevraagd om meer luchtafweer en geld. Tijdens een videotop zei premier Rob Jette dat versterking van de luchtverdediging prioriteit heeft. Oekraïne heeft nog een tekort van 27 miljard euro. De Europese Unie wil de uitbetaling van een lening van 90 miljard euro versnellen. Rusland vuurt vrijwel dagelijks ballistische raketten af. Rita Flores, een voormalig lid van de Russische punkband Pussy Riot, zegt dat ze jarenlang gedwongen informant was voor de Russische veiligheidsdienst FSB. Ze moest critici van het Kremlin bespioneren en haar ex-vriend naar een café lokken voor een moordaanslag. Flores is eerder deze maand uit Rusland gevlucht. Iran kampt met groeiende benzinetekorten. In Teheran staan lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Een hoge functionaris voor de energievoorziening zegt dat er dagelijks 14 tot 15 miljoen liter benzine tekort komt. Dat komt door de grote vraag en schade door de oorlog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bonsie man, hier is Stuck With You.

0: of You, hoor hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, Paradise FM, goed dat je luistert. Een hele goede maandagmiddag. Bonsiman, laat ik daarmee starten. Het weekend is weer voorbij, we zijn weer begonnen met een nieuwe week. Ik heb weer goede energie, ik ben er weer helemaal klaar voor. En we zijn natuurlijk vanaf vanmorgen begonnen met de Schatkist Race. Ja, dat is echt onwijs leuk. De eerste twee mokken zijn gevonden. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen voor een bed van MW Bedden. Ter waarde van 5000 gulden. Nou, straks vertel ik eventjes wat meer over. Voor nu heb ik natuurlijk heel veel goede muziek voor je klaarstaan. De muziekquiz. We beginnen gelijk met Taylor Swift met I Know You Were Trouble.

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Vroeger dronken die biertje. Bla.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: half drie.
1: Jan Helmond stopt als waarnemend rijksvertegenwoordiger. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Jan Helmond legt per 1 januari 2027 zijn functie neer als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij heeft de koning verzocht hem vervroegd ontslag te verlenen, hoewel zijn aansluiting officieel doorloopt tot zijn 70ste verjaardag. Helmond heeft de functie dan 9 jaar vervuld. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door komende bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. In zijn terugblik wijst hij op bewogen jaren met onder meer de wederopbouw na de orkanen, de coronapandemie en de bestuurlijke ingreep op Sint-Eustatius. En toezichthouder RAK waarschuwt dat het verkopen en gebruiken van Starlink-apparatuur op Curaçao op dit moment niet is toegestaan. Het satelliet-internetbedrijf beschikt namelijk nog niet over de vrijste concessie om telecommunicatiediensten op het eiland aan te bieden. De regels en vergunningen zijn nodig om te voorkomen dat het frequentiespectrum verstoord raakt. Omdat RAK signalen heeft ontvangen dat de apparatuur toch wordt verhandeld en gebruikt, kondigt de toezichthouder strenge handhavingsacties aan tegen aanbieders en verkopers. Het verbod geldt totdat er officieel een concessie aan Starlink is verleend. Zodra er besluitvorming is over de vergunningaanvraag, wordt daarover gecommuniceerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.

0: Eetboom voor twee. En deze keer voor restaurant De Buren. Ja, dan kun je heerlijk genieten van de heerlijke menukaart, heerlijke burgers, steaks, vis, pasta, salades. Ja, ze hebben voor iedereen wat. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ja, stuur je antwoord in de Paradise FM app en hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Franse en Engelse reisbegeleiders. Jan Helmond stopt per 1 januari 2027 als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij heeft de koning om vervroegd ontslag gevraagd. Helmond vervult de functie dan 9 jaar. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. Daarna gaat hij werken als zelfstandig adviseur en netwerker. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten verhogen per 1 januari de importheffing op Canadese auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal naar 50%. President Donald Trump maakte dat bekend. Canada en de VS bereikten vorige week geen handelsakkoord. Premier Mark Carney zegt dat een gunstig akkoord nog mogelijk is. De onderhandelingen gaan door. President Volodymyr Zelensky heeft de bondgenoten van Oekraïne gevraagd om meer luchtafweer en geld. Tijdens een videotop zei premier Rob Jetten dat versterking van de luchtverdediging prioriteit heeft. Oekraïne heeft nog een tekort van 27 miljard euro. De Europese Unie wil de uitbetaling van een lening van 90 miljard euro versnellen. Rusland vuurt vrijwel dagelijks ballistische raketten af. Rita Flores, een voormalig lid van de Russische punkband Pussy Riot, zegt dat ze jarenlang gedwongen informant was voor de Russische veiligheidsdienst FSB. Ze moest critici van het Kremlin bespioneren en haar ex-vriend naar een café lokken voor een moordaanslag. Flores is eerder deze maand uit Rusland gevlucht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Marisa Wildeboer.
5: Robbie Williams hoor je zo, maar de eerste zie je King met Love and Pride.

Lex Jansen met het nieuws. Reisorganisaties Corendon en Ambassador Cruise Line maken het mogelijk om vanaf Aruba aan boord te gaan van cruiseschip Renaissance. Het schip legt op 3 december aan voor een 14-daagse reis door het oostelijk Caribisch gebied. De cruise eindigt op 16 december op Curaçao. Onderweg worden onder meer Saint Lucia, Sint Maarten en Bonaire bezocht. Aan boord zijn Nederlanders.

0: hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk weer gezellig samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Dankjewel.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed hoor.
0: Heb je een goed weekend gehad? Je lag er even uit.
2: Ja, ik was eventjes ziek. Dus ja, dit weekend eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik heb gewoon echt... Nou ja, vanaf wanneer was ik... Woensdag was ik nog in de uitzending. Donderdag was ik weer ziek. Vrijdag ook. En ik heb eigenlijk vanaf donderdag dus alleen maar in bed gelegen.
0: Ja, jeetje. Ja, het heerst ook heel erg. Ik hoor het veel om me heen.
2: Ja, ja, er zijn heel veel mensen ziek. Ja. Dus, maar goed, ik was wel blij dat het weekend kwam. Want toen hoefde ik me niet zo schuldig te voelen over het feit dat ik gewoon nog even ging uitzieken.
0: Ja.
2: Maar. Dus ik denk dat dat echt goed is geweest. Gewoon nog even. Zaterdag voelde ik me alweer een beetje mens. En gisteren voelde ik eigenlijk wel dat ik het allemaal wel weer aankon. Maar toen hoefde ik... toch nog niet gelijk wat te doen.
0: Nou, ook wel lekker nog even zo'n extra dagje dan, toch?
2: Ja, ja, ja, zeker. Kon nog net even mijn nagels doen, want dat was nodig. En gewoon een klein beetje onderhoud.
0: En ze zien er super uit. Nou, fijn dat je weer terug bent in ieder geval, Vanessa. Ik heb een kletspotvraag. Ik vind hem zelf heel lastig, dus ik ben benieuwd. Jij woont natuurlijk langer op Curaçao.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Als je één regel mocht invoeren die iedereen op Curaçao verplicht moest volgen, welke zou dat dan zijn?
2: Een regel die we allemaal verplicht moeten volgen. Nou, dan zou ik toch gaan voor het scheiden van je afval.
0: Oh, ja. Okay. Ja, nou, daar is natuurlijk nu een mooie actie.
2: Zijn
0: ze daar mee bezig?
2: Er zijn verschillende organisaties heel erg mee bezig. Dus dat is hartstikke goed. Ik zou dat niet erg vinden als dat verplicht werd. Dat je gewoon een groene bak hebt en een grijze bak, zoals je dat in Nederland ook hebt.
0: Ja.
2: En dat je je afval moet scheiden en dat glas gewoon breng je naar de glasbak. En ik denk dat heel goed zou zijn.
0: Maar zou je het dan ook op zo'n manier willen scheiden als dat het ook in Nederland is? Want in Nederland waarom dus ik heel heftig gaan scheiden. Wordt echt alles... Ik heb gehoord dat nu, volgens mij, de laatste tijd... als je een zwarte afvalbak hebt, dan wordt die eens in de zoveel tijd. Maar dat is zo weinig, wordt die dan geleegd.
2: Ja.
0: Omdat je alles zo moet scheiden.
2: Ja. Ja, er zit alleen maar papier in en plastic. En dat hoeft ook niet zo snel. En dan die groenbak gaat natuurlijk wat harder.
0: Ja.
2: Dus waarom niet? Waarom niet?
0: Maar is dat hier te doen, denk je, op Curaçao? Want hier gaat het natuurlijk door die warmte. Dat gaat natuurlijk veel sneller. Ja, dat wordt natuurlijk een stuk viezer dan
2: Ja, dat is net als nu eigenlijk. Hè? Dus ze moeten nu iedere week komen om je bak te halen. Want er zit van alles in. Dan zouden ze één keer in de week die groenbak kunnen halen. En dan die andere misschien wat minder vaak.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik zie niet in waarom dat... En dan vooral inderdaad dat plastic gewoon wegbrengen.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk heel moeilijk te handhaven. Hè? Ik bedoel, te controleren of iedereen dat doet. Maar dat, als ik dan toch iets mocht kiezen, dan zou ik denken, nou, laten we daar maar mee beginnen. En verder hou ik niet zo van die regeltjes, hoor. Verder denk ik, een beetje leven en laten leven.
0: Ja.
2: Dat vind ik juist heel erg fijn hier. En dan zie je dat mensen ook toch wat sneller zelf de goede beslissingen nemen.
0: Ja, zeker. Niet en meer allemaal, respect ook maar... hebben voor de mensen die erboven staan.
2: Ja. Maar ik merk wel dat een verschil uitmaakt, zeg maar. Als je altijd maar moet opletten omdat er weer een boete kan komen... dan zijn mensen worden zo geleefd... dat ze heel moeilijk zelf die beslissingen, de juiste beslissingen... uit zichzelf kunnen nemen.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat niet per se is wat je wil. Weet je wel, dat het een soort van schaapjes worden allemaal. Ja. Dat wil je niet. Maar wat betreft dat afval, denk ik... nou, dat zouden we hier op zich nog wel, zouden we daar niet... slecht aandoen, zeg maar.
0: Nou, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Maar dat komt meer omdat het afval scheiden heb ik dan niet per se heel veel mee. Ik denk daar zelf inderdaad niet zo... Hoe makkelijk, ik woon nu iets langer dan een jaar op Curaçao... Hoe makkelijk ik gewend ben geraakt aan het feit dat ik alles in dezelfde bak doe.
2: Ja.
0: Gek, in het begin denk je echt... Glas mag er benen, alles mag er benen. Ja. Nu denk ik daar gewoon niet meer over na.
2: Nee, moet je
0: heel
2: nagaan.
0: Apart.
2: Kijk, en dat is het met een gewoonte, weet je wel. Je bent zo aan iets gewend. Als je het altijd zo doet, dan in het begin is het een beetje gek. Op een gegeven moment wen je eraan. Dus het kan andersom ook. We kunnen andersom ook gewoon wennen aan het juiste doen, zeg maar.
0: Dat is zeker.
2: Dan wordt het een kleine moeite. Dan heb je het niet eens meer door, joh. Dan ga je onderweg, denk je, je verzamelt gewoon je plastic. En dan breng je dat onderweg eventjes. En misschien inderdaad ook wat statiegeld. Nou ja, goed, dat hebben we natuurlijk ook nu met de Knokkelman.
0: Ja, dat mooie actie dan wel.
2: Bracht, zeker.
0: En als je dan vooral kijkt om je heen langs de wegen, ik vind toch dat er wel heel veel afval ligt.
2: Ja,
0: Ja, en ook in de oceaan, het komt natuurlijk allemaal, komt het wel weer terug. Ja. Het is natuurlijk super slecht.
2: Probleem,
0: en het is ook lelijk op het eiland. Het is zo'n prachtig eiland.
2: Het is zeker lelijk, zeker. En dan heb je ook natuurlijk al die plastic zakjes, weet je wel. Die, nou ja, goed, in Nederland krijg je die ook niet zomaar meer mee. Ja. Kijk, ik hoor mezelf nu 10 keer Nederland zeggen. Ik wil helemaal niet zeggen dat het in Nederland beter is. Nee, ik denk juist dat het niet goed is om heel veel regeltjes te bedenken.
0: Nee.
2: Maar wat betreft het schoonhouden van onze natuur, van ons eiland, denk ik, nou, daar kunnen we, dat kan altijd beter. En in dit geval, zoals het nu is, kan het zeker beter.
0: Ja, maar denk je dat er uiteindelijk glasbakken en zo hier kunnen komen?
2: Tuurlijk, waarom niet?
0: Nee, maar denk je dat, heb je het idee dat dat in een, op een kort tijdsbestek nog gaat gebeuren?
2: Ja, maar daar zijn ze toch nu ook al mee bezig.
0: Ja, maar dat is echt met het recyclen van op deze manier. Maar denk je dat er echt straks als in Nederland op zoveel hoeken echt glasbakken komen te staan?
2: Nou, dat weet ik niet. Geen idee. Maar
0: deze actie met de knokkelman is in ieder geval
2: ja,
0: al,
2: ik denk op het moment dat je de mensen bewust maakt, hè, want wij zijn nu ook niet meer gewend om alles te scheiden. Wij zijn nu ook makkelijker. Iedereen is makkelijk geworden met het weggooien van afval. Gewoon in één bak. Hè, sommige mensen die gooien het gewoon uit het raam. Ik denk dat op het moment dat je overal aan kunt wennen. Dus, en we moeten wel, hè? Want het is allemaal buiten onszelf. Maar op een gegeven moment dan komt het letterlijk op je af.
0: Ja, nee,
2: we hebben
0: zeker.
2: Natuurlijk, we hebben maar één eiland. Tenminste, we hebben maar één Curaçao.
0: Ja, één Curaçao, ja. Nou ja, inderdaad. Sowieso goed om daarbij stil te staan.
2: Ja.
0: En volgens mij heb je aankomende week ook nog een interview met de knokkelman.
2: Ja.
0: Mag ik dat al aankondigen?
2: Ja, nou ja, ik heb sowieso de dames die hier de podcast over hospitality opnemen bij ons in de 915-studio. Mm-hmm. Die komen deze week een paar keer bij mij aanschuiven. En inderdaad, aanstaande vrijdag komen ze met de knokkelman langs. Dus dat is zeker een heel mooi onderwerp om hierover verder te praten.
0: Ja. Nou ja, dat houdt ons allemaal bewust. Dankjewel, Vanessa.

0: Schatkist. Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Jan Helmond stopt als waarnemend rijksvertegenwoordiger. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Jan Helmond legt per 1 januari 2027 zijn functie neer als waarnemend rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij heeft de koning verzocht hem vervroegd ontslag te verlenen, hoewel zijn aansluiting officieel doorloopt tot zijn 70ste verjaardag. Helmond heeft de functie dan 9 jaar vervuld. Hij noemt zijn vertrek een natuurlijk moment, mede door komende bestuurlijke vernieuwingen in Caribisch Nederland. In zijn terugblik wijst hij op bewogen jaren met onder meer de wederopbouw na de orkanen, de coronapandemie en de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius. En toezichthouder RAK waarschuwt dat het verkopen en gebruiken van Starlink-apparatuur op Curaçao op dit moment niet is toegestaan. Het satellietinternetbedrijf beschikt namelijk nog niet over de vrijste concessie om telecommunicatiediensten op het eiland aan te bieden. De regels en vergunningen zijn nodig om te voorkomen dat het frequentiespectrum verstoord raakt. Omdat RAK signalen heeft ontvangen dat de apparatuur toch wordt verhandeld en gebruikt, kondigt de toezichthouder strenge handhavingsacties aan tegen aanbieders en verkopers. Het verbod geldt totdat er officieel een concessie aan Starlink is verleend. Zodra er besluitvorming is over de vergunningaanvraag, wordt daarover gecommuniceerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
5: Ja, een hele goede middag. Ik heb voor je klaarstaan.

Ja, de schatkistjacht, die is officieel begonnen. En er staat wel echt iets heel moois op het spel. Een gloednieuw bed van MW Bedden ter waarde van 5000 gulden. Ja, van maandag tot en met donderdag hoor je tijdens de ochtendshow van Jeremy en Nelly verschillende hints. En met die hints probeer je de plek te vinden waar een mok met een code verstopt ligt. Ja, vind jij hem, dan kwalificeer jij jezelf voor de grote finale vrijdagochtend bij MW Bedden en Slapen. Ja, vandaag zijn de eerste twee mokken gevonden. Dus de eerste twee finalisten zijn binnen. Maar morgen krijg je opnieuw een kans. Luister dus goed naar de hints en ga op jacht. En misschien sta jij vrijdag wel naast jouw nieuwe bed ter waarde van 5000 gulden.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Reisorganisaties Corendon en Ambassador Cruise Line maken het mogelijk om vanaf Aruba aan boord te gaan van cruiseschip Renaissance. Het schip legt op 3 december aan voor een 14-daagse reis door het oostelijk Caribisch gebied. De cruise eindigt op 16 december op Curaçao. Onderweg worden onder meer Saint Lucia, Sint Maarten en Bonaire bezocht. Aan boord zijn Nederlandse en Engelse reisbegeleiders. Dan internationaal nieuws. Spanje heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. De Europese Commissie bevestigt dat het verzoek is ontvangen en snel wordt beoordeeld. In de Spaanse exclave verblijven nog duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het geld is bedoeld voor opvang en grensversterking. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, het KNMI, waarschuwt gebruikers van zijn app vanaf komende week voor lokale zware onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier op de locatie van een gebruiker wordt verwacht, krijgt hij een melding. De app moet daarvoor worden bijgewerkt en de functie moet worden aangezet. De Verenigde Staten beginnen een economische aanval op Iran, dat zegt minister van Financiën Scott Bessent. De sancties treffen de technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale sector. Ook landen die Iran helpen geld wit te wassen kunnen worden uitgesloten van het dollarsysteem en zelf sancties krijgen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Nou, laten we gelijk beginnen.

Paradise FM en Little Miss Can't Be Wrong. Ja, en ik moet toch heel eerlijk bekennen dat ik me wel een klein beetje aangesproken voel, hoor, bij deze titel. Zeker de Little Miss Vanessa van, tientallen jaren geleden. Ik herken me hier wel in. Ik dacht altijd dat ik gelijk had. Ik ben een echte leeuw wat dat betreft. En ik heb het eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ja, ik bedoel, hoezo dacht ik het? Hè? Hoezo denk ik het? Het is gewoon zo. Ja, dat, goed. Je kan beter zelfverzekerd zijn dan super onzeker en altijd aan jezelf twijfelen. Ook dat gebeurt natuurlijk ook super vaak. Maar over het algemeen heb ik toch wel het gevoel dat mijn waarheid de waarheid is. En voel ik me best wel het mannetje. Alleen niet afgelopen week. Nee, afgelopen week totaal niet. Jeetje, wat kan zo'n griepje ontzettend eventjes terug op je plek duwen. Hè? Dat je gewoon denkt, ik kan niet meer. Ik kan gewoon nooit meer. Als ik me zo blijf voelen, dan is er niks meer. Echt alleen maar in bed kunnen liggen. Een beetje domme, echt maar alleen maar domme series kijken. En dan een beetje liggen zweten en dat. Verschrikkelijk. Ja, het schijnt verschrikkelijk te heersen ook. Dus mocht je het te pakken hebben op dit moment, ik heb heel erg met je te doen. Maar geef je er maar aan over. En dan even fingers crossed dat het zo snel mogelijk weer overgaat. Het is niet leuk. Nee, het is zeker niet leuk. Wat wel leuk is, is dat ik er weer vanaf ben en lekker weer hier sta. Vind het hartstikke gezellig. Tot 7 uur ben ik weer bij je. En het wordt gezellig ook in de studio. Ik heb zo meteen een aantal dames die bezig zijn met een podcast al een tijdje. En dat nemen ze hier ook bij ons in de 915-studio op. Het is superleuk. Het is een podcast die gaat over hospitality. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk op het eiland. Hè? Een eiland wat voor een heel groot gedeelte het echt moet hebben van het toerisme. Zij hebben daar een superleuke podcast over met gesprekken met verschillende mensen, hè, verschillende invalshoeken. Vanmiddag komen ze met een van de mensen waarmee ze onlangs de laatste hebben opgenomen. Eventjes vertellen over deze podcast en over natuurlijk ook dat ene gesprek. Nou ja, ik ben nog een beetje vaag erover, maar zometeen daarover meer, zo rond 16:50. Verder spelen we natuurlijk weer Amarillo Si Orno. Ik heb weer een stelling over Curaçao North Sea Jazz. Ja, het komt nu toch echt wel heel erg dichtbij. Hè? Het is niet aankomend weekend, maar het weekend daarna al. Het is echt ongelooflijk hoe hard het gaat. En ondertussen kijk ik naar de kalender. Ja, zo zeg je dat. En denk ik, vergis ik me niet? Nee. We hebben echt nog één weekend. Dus je kan je kaartjes nog kopen of dus meespelen met dit superleuke spel. Want dan kun je 2 kaarten winnen voor de donderdag. Dan heb je die alvast in de pocket. Verder ga ik ook nog een diner voor 2 weggeven bij de buurvrouw. Dus ook dat komt eraan. Ja, en nog veel meer. Maar dat ga ik nog even niet zeggen. Nee, dat hou ik nog eventjes lekker spannend. En tot die tijd heb ik natuurlijk ook heel veel fijne muziek voor je. Zoals deze van Coldplay. The hardest part is paradise.

0: Muziekquiz.
1: Hoppatee, daar zijn we weer met de muziekquiz van deze maandag. En vandaag hebben we ook weer een lekkere prijs die we gaan weggeven. Een diner voor twee bij de buurvrouw. Mag ik zo meteen weggeven? Ja, dat is wel de bedoeling. Als ik tenminste een winnaar vind, natuurlijk, hè. Want ik moet wel eerst een beetje een leuk iemand kunnen selecteren die ik blij kan gaan maken met deze prijs. Met z'n tweeën mag je lekker uit eten bij de buurvrouw. Heb je daar zin in? Ja, nou, dan zou ik eventjes snel kijken of jij het antwoord weet op deze vraag.
0: Van welke plaat is dit het outro? Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ja, en ik hoorde hem vanochtend ook al voorbij komen toen ik in de auto zat. En toen zei Jeremy, die zei, oh, dit is een hele makkelijke. En toen dacht ik, nou, ja, ik hoor wel wie het is. Natuurlijk hoor ik wie het is. Maar ja, in principe zouden heel veel nummers van deze artiest zo kunnen eindigen. Het is namelijk vrij, ja, neutraal, zeg maar, hè. Zo'n yeah, yeah, yeah. Daar kun je natuurlijk in principe alle kanten mee op. Tenzij je echt een hele grote fan bent, dan weet je natuurlijk precies welk nummer dit is. Maar ja, dat vind ik. Ik ben geen grote fan. Ik ben wel, ja, dit is gewoon een artiest. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die hem niet goed vindt. Maar ja, ik zou dit niet 1, 2, 3 weten. Ik heb het echt eventjes moeten uitzoeken. Nou ja, als jij het wel 1, 2, 3 weet of inmiddels hebt uitgezocht, dan zou ik het zeker eventjes van je willen weten. Open even de Paradise FM-app en beantwoord eventjes de vraag, hè, van welk nummer was dit het outro? Mocht je het weten, laat het mij weten. En misschien maak ik jou dan straks blij met een lekker diner voor twee bij de buurvrouw. Het is tijd voor Bluff. En wat zou je doen?

0: vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: nieuws van 4:30.
1: Overleg CMC-personeel over nieuwe CAO. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het personeel van het CMC-ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bij elkaar gekomen op oproep van vakbond CBV. Bij de bijeenkomst waren ook de directie van het ziekenhuis en minister van Gezondheid Tyron Boekhout aanwezig. Onderwerp van gesprek was de CAO-afspraken die op 20 augustus zijn gemaakt. De vakbondsleden lieten weten dat ze een salarisverhoging eisen. Bracht positief nieuws. Hij liet weten dat de regering akkoord is gegaan met een aanzienlijk extra budget voor het ziekenhuis. Zodra het parlement hierover besluit, zal het CMC vanaf 2027 rekenen op extra fondsen. Volgens de minister is het doel om zowel de belangen van de medewerkers als de continuïteit van de ziekenhuiszorg te waarborgen. En reisorganisaties Corendon en Ambassador Cruise Line spelen in op de grote vraag op Aruba en maken het mogelijk om daar op te stappen op het cruiseschip Renaissance. Het schip legt op 3 december aan op Aruba voor een 14-daagse cruise door het oostelijk deel van het Caribisch gebied. Tijdens de reis doen passagiers diverse eilanden aan, waaronder Sant Lucia, Sint Maarten en Bonaire. De cruise eindigt op 16 december op Curaçao. Passagiers die daarna willen terugkeren naar Aruba dienen hun terugvlucht zelf te regelen via de reisbureaus. Corendon-oprichter Attila Oesloen noemt de reis een unicum. Mede doordat er Nederlands en Engels sprekende reisbegeleiders aan boord zijn. Het gerenoveerde schip biedt plaats aan zo'n 1200 gasten en verzorgt de komende winterperiode meerdere cruises met Curaçao als uitvalsbasis. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: missen.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. Desktop.

Jazz en Turn Back the Clock. Wie houdt er nou niet van jazz? Dat kun je toch haast niet voorstellen? Nou, hier op Curaçao houden we ontzettend van jazz. En zeker van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Het komt er weer aan, hè? Nog anderhalve week ongeveer. En dan kunnen we weer gaan genieten van de meest fantastische acts. Ja, ik was net al eventjes met Marissa een beetje aan het... Door dat programma aan het heen bladeren... om te kijken wat we nou allemaal moeten gaan zien. Ja, er is weer zo ontzettend veel. En vorig jaar verheugde ik me vooral heel erg op Snoop Dogg. Dat was echt gewoon mijn hoogtepunt. En het jaar daarvoor was dat Gregory Porter, keek ik heel erg naar uit. En daaromheen natuurlijk nog heel veel andere artiesten die ik wel wilde zien. Ja, en dit jaar ben ik nog een beetje aan het kijken. Ik wil sowieso de Jacksons gaan meemaken. Maar ja, goed, het is voor ons natuurlijk ook nog maar even de vraag. Want we staan op het festival natuurlijk, staan we live uit te zenden. En ja, als je bent ingeroosterd om een show te doen tijdens het festival, ja, dan kun je natuurlijk niet gaan kijken. Je kan niet twee dingen tegelijk. Dus het is even spannend wat we live gaan meemaken en wat we, nou ja, goed, aan sfeer gaan mogen opsnuiven daar. Maar we zijn er in ieder geval bij. En jij, als het goed is ook, als je je kaartjes nog niet hebt, ik heb iets leuks. Ik geef namelijk deze dagen tot aan het festival iedere dag twee kaartjes voor de donderdag weg. En dat doen we met Amarillo Si o No. Hè? Dus dat heerlijke drankje Amarillo. Ja, ik heb het nog steeds niet mogen proeven, helaas. Ik zal eens eventjes hier bij de directie gaan vragen of we even zo'n fles kunnen aanschaffen. Want dat zou ik wel fijn vinden. Het is een heerlijke, ja, knalgele anijsdrank. Ik zeg heerlijk, ik heb dus geen idee, maar het lijkt me hartstikke lekker. Dit is dus een lekker drankje. Wat je misschien wel op het festival kunt gaan proeven. Misschien, want je moet wel eerst die kaartjes hebben. Nou, ik ga weer een stelling voor je oplezen. Ik ga hem oplezen. Een stelling en het is ja of nee. Hè? Si of no. Dus heb jij enig idee wat het moet zijn? Laat het me dan weten via de app. De stelling is als volgt. Gente de Zona is vernoemd naar een Cubaanse dans. Gente de Zona is vernoemd naar een Cubaanse dans. Heb je enig idee? Ja, is het ja of is het nee? En hoef ik niet eens per se van je te weten als het nee is wat er dan wel betekent. Het is natuurlijk wel heel leuk als je dat weet. Laat het dan ook even gelijk weten in de app. Maar als je geen idee hebt, dan volstaat puur si of no ook wat mij betreft. Wat betreft Gente de Zona, die gaan we natuurlijk op diezelfde donderdag 3 september zien op het festival van kwart over 10 tot kwart, nee. Dan moet ik het wel goed zeggen, hè? Ja, kwart over 10 tot kwart over 11. Dan zijn ze te bewonderen bij Curaçao North Sea Jazz. En hier alvast bij mij, want ik ga ze eventjes draaien. Samen met Mark Anthony en La Gozadera. Gente de Zona.

Precies, hoorde je op Paradise Wem en Hey There Delilah. Ik zei het al, zometeen dan duiken we even de hospitality in met de dames die een hele podcast hebben over hospitality. En een van de gasten in de podcast is Janine Sok. En Janine die heeft het over de psychologie van de gastvrijheid. Want ja, natuurlijk, hè, hospitality, dat is een en al gastvrijheid. Maar nou ja, wat is de psychologie daar nou achter? Ik vind het erg interessant. We gaan het er zometeen over hebben, maar eerst, ach, het is ook heerlijk, hè? Juan Luis Guerra en Frio, Frio.

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel? Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Eliaki, con un tour de France. Start bo dia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, con vile boss, a Vion Blanc, Pinot Noir o Rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terracora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond, 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: Heel medley.

0: Ik moet je helaas toch teleurstellen, want we gaan het niet over seks hebben. Nee, we gaan het over iets anders hebben. We gaan het over hospitality hebben. Ja, daar kun je ook een liedje over maken, toch? Let's talk about hospitality. Er is namelijk een hele leuke hospitality podcast, voor het geval je dat nog niet wist. En die wordt regelmatig hier in de 915-studio opgenomen door Madelinde en door Claire. Een hele goede middag.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Superleuk dat jullie er zijn.
1: Hier mogen zijn weer in Paradise FM.
0: Ja, nee, jullie zijn hier natuurlijk regelmatig om de podcast op te nemen. En dan duiken jullie de 915-studio in met leuke gasten.
1: Yes.
0: Ja, nou ja, goed, en dan zie ik jullie verder niet. Dus ik zei laatst ook van kom even langs, kom maar over vertellen. Ja. Want een hele podcast gewijd aan hospitality, waarom?
2: Nou, omdat dat het mooiste vak van de wereld is, toch?
0: Ja, nou ja, het is niet mijn vak. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat is er zo bijzonder aan dit vak?
2: Ja, heel veel mensen zeggen het is niet mijn vak. Maar stiekem heeft eigenlijk iedereen die een vak beoefent... of gewoon thuis is, met gasten te maken heeft... mensen eens een keer op de koffie heeft... heeft te maken met gastvrijheid, ofwel hospitality.
0: Ja.
2: Want je wilt altijd of de ander het naar de zin maken... of de ander een goed gevoel geven... of de ander een mooie ervaring bieden.
0: Ja, als het goed is wel.
2: Ja.
0: Ja, het is heel grappig, want ik zeg het is niet mijn vak. Niet omdat ik er, omdat ik er niet van hou, maar meer omdat ik denk dan aan de horeca. Of ik denk, maar inderdaad, wat je zegt, het is eigenlijk overal aan de hand.
2: Ook jij bent gastvrij, want jij hebt mij net weer een heerlijk kopje koffie gegeven.
0: Kijk eens aan.
2: Wij mogen hier in de studio zijn, dus ook jij bent gastvrij.
0: Ja, ja.
2: En daarom voelen wij ons bij jou welkom.
0: Nou, wat goed. Nou, dat is fijn om te horen. We hebben ook Janine Sok, en die is hier aangeschoven. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Jij hebt de afgelopen vrijdag met deze dame een van de podcasts opgenomen. Maar je hebt ook zelf een hele eigen podcast, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat is De Stamtafel, de podcast over gastvrijheid. En daar spreek ik ongedwongen met gasten die aan tafels aanschuiven over gastvrijheid. En vorig jaar hebben we een hele serie opgenomen, Madelinde en ik hier, ook bij Paradise FM.
0: Ja.
3: En afgelopen vrijdag weer. Maar nou was ik ook te gast bij de dames, dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ja.
3: En wat vrijdag ook heel leuk was, was dat we de eigenaresse van Saint-Tropez hadden. En dat is echt een heel mooi verhaal. Dus ook echt de moeite waard om terug te luisteren.
0: Ja, ja, om de podcast terug te luisteren. Nou ja, de podcast waar die te beluisteren is, daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. En hoe die precies heet, et cetera. Maar even over die gastvrijheid, hè. Want nou ja, goed, je zegt al, Claire, hè, een kopje koffie is gastvrij zijn. Ja, goed, er is gastvrijheid, daar valt natuurlijk nog veel meer onder. Wat mij altijd opvalt, is dat ik wel weet wanneer jij bent geweest bij ons, want er staat er altijd taart in de koelkast.
1: Ja,
0: ja. Ja, dat is echt een dingetje.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat is iets waarvan jij denkt van hè, dat vind ik fijn. Dan neem ik kom niet met lege handen. Of wat zit daarachter?
3: Ja, dat klopt. Dat heb ik van huis uit meegekregen.
0: Ja.
3: Dat je in ieder geval altijd iets meeneemt. Of een bloemetje voor de gastvrouw. Of...
0: Ja.
3: En nou moet ik eerlijk zeggen dat dit het idee was van mijn vriend. Je moet gewoon lekker taart meenemen. Daar wordt iedereen blij van.
0: Ja.
3: En uiteindelijk is het doel van gastrologie, de psychologie van de gast is je gasten blij maken. Dus dat ze met een goed gevoel naar huis gaan.
0: Ja, ja, ontzettend belangrijk. Maar ik denk soms ook wel een uitdaging. Hè? Want jij zegt de psychologie, dus de gedachte erachter is mensen een goed gevoel geven. Nou, dat willen we natuurlijk eigenlijk, denk ik, zou het uitgangspunt moeten zijn dat we dat allemaal wel willen. Maar soms is het ook lastig, want er zijn ook momenten dat je zelf bijvoorbeeld helemaal niet lekker in je vel zit. En dat je helemaal geen zin hebt om met iemand het hof te maken. Zeg maar.
1: Ja, en wat je bijvoorbeeld ook hebt, is dat je denkt dat je alles hebt gedaan. Hè? Je hebt alles gedaan voor je gast.
0: Ja.
1: En dan schrijft die gast een review.
0: Oh ja.
1: Waarvan je denkt van, was ik dat?
0: Ja.
1: Was dat bij mij gebeurd?
0: Ja.
1: En dan heb je daar ook mee te dealen. Dus je hebt aan de ene kant heb je dat je elke keer, hè, je gaat voor die gouden medaille.
0: Ja.
1: Je doet alles op alles om die gast het naar zijn zin te maken. En dan is ook altijd de vraag, wat is de belevenis vanuit de gast?
0: Ja.
1: Heeft die gast dat zo ervaren? En ja, zo is het eigenlijk best wel. Het is een vak, maar het is niet zo'n eenvoudig vak.
0: En zijn dat dingen dan die je ook los kunt laten? Want je doet alles wat je kan om het goed te doen. Mm-hmm. Om het iemand helemaal naar de zin te maken. Maar ieder mens is natuurlijk anders. Hè? Er zijn ook heel veel, dat weten jullie natuurlijk als de beste. Er zijn heel veel hele kritische klanten ook. Mensen die misschien, moeilijk is niet een leuk woord, maar daar best ook moeilijk in zijn. Die misschien moeilijk blij te maken zijn. Is dat iets wat je dan vervolgens waar je mee kan gaan zitten? Wat je mee naar huis neemt als je dit vak doet?
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, op het moment dat je zeg maar je hebt een dag gehad, je hebt ontzettend hard gewerkt. Alles is voor jou goed gegaan.
0: Ja.
1: En dan in één keer krijg je zeg maar een negatieve reactie van een gast die bijvoorbeeld helemaal niet terecht is. Ja, dan neem ik dat wel mee naar huis.
0: Ja.
1: Maar ik ga er altijd wel over nadenken. En dan denk ik van oké, misschien moet ik het een beetje relativeren. Ik ga ook altijd terugdenken. Ja, misschien is dat mezelf eigen, misschien is dat vrouw eigen. Van, ik zoek het eerst bij mezelf.
0: Ja. Heb ik echt steken laten vallen? Ja.
1: Misschien heb ik het niet goed gezien.
0: Ja.
1: Maar wat ik ook wel doe, ik evalueer het ook heel vaak met mijn partner. Zo van, hey, ik heb dit meegemaakt. Wat vind jij hiervan?
0: Ja.
1: Hoe had ik dit anders kunnen doen?
0: Geeft hij dan wel eerlijk antwoord? Ja. En hij krijgt geen ruzie als hij zegt, nee, die klant heeft gelijk.
1: Nee. Want ik bedoel, ja, laat ik zo zeggen, ik zit zowel overdag in de hospitality. En s'avonds als ik naar huis kom, zit ik weer in de hospitality. Ja. Dus zeg maar 24/7.
0: Ja.
1: Maar ja, het is gewoon wel goed om erover te praten. Want
0: ja.
1: Voor ons is dat ook belangrijk om een stukje feedback te geven naar elkaar. Maar ook om elkaar te helpen om soms met een teleurstelling om te gaan. En de volgende dag weer net zo goed stralend in de zaak aanwezig te zijn.
0: Ja, want dat is wat je doet. En dat is natuurlijk ook hoe je je vak wil uitoefenen. Je wil er natuurlijk plezier in blijven houden. Is dit ook de reden dat jullie deze podcast zijn begonnen? Omdat jullie mensen hierin ook willen ondersteunen?
2: Ja, zeker. En nogmaals, net als wat ik net ook aangaf, het gaat verder dan alleen de horeca. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus ook in, als jij werkt bij een bank of een verzekeraar of een winkel, heb je eigenlijk met hetzelfde fenomeen te maken. Daar ook heb je mensen die of blij de winkel of de bank uitgaan, of een vervelende ervaring hebben doordat iemand boos wordt omdat hij zijn zin niet krijgt of omdat het niet gaat zoals hij wil. Dus wij proberen echt op een breder niveau te kijken. Onze hoofdpassie vak eigenlijk ligt in hospitality. Dus echt van oorsprong eigenlijk horeca, maar verder dan dat hospitality. Maar willen het echt wel breder uitdragen, zodat iedereen er ook iets aan kan hebben.
0: Ja.
2: Wanneer zorg je nou voor dat jouw klant of jouw gast met een beter gevoel naar huis gaat? Of dat jij zelf blijer wordt van de mooie complimenten of die glimlach die klant of gast jou dan geeft.
0: Ja.
2: Daar geloven wij gewoon heel erg in dat zeker hier, we wonen hier op Curaçao, maar we hebben allemaal met de Caribbean te maken. Hè? Die zijn dichtbij, dus vandaar dat onze naam ook Caribbean Hospitality is.
0: Ja.
2: Met een vraagteken, want we blijven altijd de vraag stellen binnen dat vakgebied, maar dan dus ook verder dan dat. En daar altijd nieuwsgierig blijven naar wat doet het met jou, maar wat kunnen wij daaraan bijdragen? En zijn eigenlijk de verbinder tussen mensen uit het vak. Maar proberen altijd de sleutel te maken en het verband te leggen eigenlijk ook naar de rest van de eilanden ook.
1: Zoals aanstaande vrijdag gaan we een podcast opnemen met de Knoekelman.
0: Ja.
1: En dan denk je van, hè, Knoekelman en hospitality. Maar het schoon zijn van het eiland, sustainability, heeft ook allemaal te maken met hospitality. Dus hospitality is niet alleen maar wat je zeg maar soms ervaart. Dat kan zeg maar een restaurant, terrasje, bar, hotel zijn. Maar het is ook de toeleveranciers.
0: Ja.
1: Het is ook, en daarom ook de Knoekelman, een stukje over de sustainability op Curaçao. Dat zijn toch wel problemen of uitdagingen, laten we het zo zeggen. We praten
0: heel goed.
2: Zeker uitdagingen.
1: Maar dat is wel goed om ook met hem te gaan praten over, hè, wat is het raakvlak tussen schoon en hospitality.
0: Ja.
1: Dus dat is ook weer.
2: Juist nu die hospitality zo booming is op het eiland en er zoveel wordt bijgebouwd, wat betekent dat dan voor al die extra toeristen die hier naartoe komen? Ja. Op het gebied van sustainability en schoonheid. Daarom de Knoekelman.
0: Ja.
2: Ja,
0: gewoon leuk.
2: Voor ons echt een superleuke gast ook weer.
0: Ja.
2: Om te horen hoe hij dat ziet eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Wat wij daar ook vanuit toerisme aan kunnen doen en mee kunnen doen.
0: Ja. Ja.
2: Om samen te zorgen dat het dus dat ook zijn doelstelling behaald kan worden.
0: Ja. Interessant. En jullie gaan dus vanuit verschillende standpunten, zeg maar, vanuit verschillende mensen die allemaal direct of indirect met het vak te maken hebben, gaan jullie in gesprek.
1: Ja.
0: De Knoekeman hoor ik. Nou, Janine is natuurlijk de gast geweest. Wie hebben jullie nog meer in de podcast langskomen?
2: Oh, we hebben is ook nog niet gepubliceerd, maar komt er binnenkort wel aan. Een super interessant gesprek gehad over AI in hospitality en wat daar eventueel de uitdagingen zijn, maar zeker de kansen. Dus hoe maak jij eigenlijk je hospitality-omgeving slimmer? Hoe zorg je ervoor met AI dat je extra tijd hebt om die gast daadwerkelijk de gastbeleving te kunnen geven in plaats van op te gaan in allerlei dingen die je allemaal moet doen.
1: Ja, en we hebben ook een hele leuke podcast gehad met zowel de middelbare hotelschool als de hogere hotelschool.
2: Ja, over stagiaires.
1: Over stagiaires. Nou, dat was ook gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: En ja, we hebben ook een hele leuke samenwerking met beide scholen, omdat we allebei die opleidingen ook gedaan hebben. Maar ook bijvoorbeeld met At Your Service.
0: Ja.
1: Weer een dienstverlener die dus trainingen doet op het hospitalitygebied. En we hebben ook samen een aantal podcasten opgenomen waarin we gewoon met elkaar in discussie gaan over wat doet zo'n review met je?
0: Ja.
1: En hoe kan je ermee omgaan?
2: Of een filmpje dat echt heel viraal is gegaan met echt een hele vervelende situatie voor het bedrijf in kwestie, wat we allemaal kennen op het eiland.
0: Mm-hmm.
2: En ja, wat doet dat dan met je?
0: Ja.
2: Hoe kun je het voorkomen eigenlijk?
0: Ja. Het fijne aan die podcast is natuurlijk dat je, daar hadden we het net ook al eventjes over, Madelinde, dat je dus echt diep op de stof kunt ingaan. Hè? Ja. Het is dus echt, je krijgt echt net even iets meer mee dan in een kort gesprekje zoals wij dat hier moeten voeren natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Superleuk. Dus voor iedereen, ik denk inderdaad dat dit echt een podcast is voor iedereen.
1: Ja.
0: Om naar te luisteren. Nog eventjes de naam van jullie podcast.
2: Caribbean Hospitality met een vraagteken.
0: Oké, en dat is gewoon te beluisteren op alle
1: Spotify. En ook op Apple. Maar je kan ons ook vinden op Facebook. En dan heten we Caribbean Hospitality and More.
0: Oké, helemaal goed. En die van jou, Janine.
3: Ja, dat is De Stamtafel, de podcast over gastvrijheid. En die kun je terugluisteren op alle kanalen natuurlijk, Spotify, maar ook via mijn website. En ik heb er meer dan 200 inmiddels opgenomen.
0: Zo! En dan heb je nog steeds genoeg onderwerpen waarvan je denkt, oh, daar moet ik het een keertje over gaan doen.
3: Ja, ja, absoluut. Ja? Ik raak nooit uitgepraat over het vak. En net zoals afgelopen vrijdag ook. Het is zo boeiend hoe iemand wil investeren in de lokale bevolking en ze echt opleidt. En ik geloof in opleiden in de praktijk. Want je leert het vak in de praktijk.
0: Dat is mooi. En dat is de aflevering met Myra van Saint-Tropez, hè?
3: Ja.
0: En die is binnenkort dus ook te beluisteren.
1: Oh, ja.
0: Leuk.
3: En ik was gisteren toevallig bij Livingstone. En er was ook. En je merkt ook de liefde voor het vak van de bediening. Zij was zo aardig en zo punctueel.
0: Ja.
3: En je proeft die liefde voor het vak. En dan denk ik van, oh, dan mogen mensen in Nederland ook wel meer uitstralen. Die grote glimlach. Want als je glimlacht, wie goed doet, goed ontmoet.
0: Ja, daar geloof ik helemaal in. Nou, wij gaan snel afronden, want ik kijk hier naar hoe lang we aan het kletsen zijn. Ja. En dit is geen podcast. Ik krijg al mijn sodomieten zo meteen. Dank jullie wel voor het komen naar de studio.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

0: nieuws van 5:30.
1: Het KP wil betaalbaar woningbezit stimuleren. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilotfase van het woningbouwprogramma Mi Casa Awor. Het project is bedoeld om betaalbaar eigen woningbezit op Curaçao weer toegankelijk te maken voor gezinnen met een laag of middeninkomen. Dit moet een alternatief vormen voor langdurig huren. De proefperiode start onder meer met de bouw van woningen in Terra Cora en introduceert een nieuw ontwikkelingsmodel voor het eiland. Volgens FKP moet het initiatief de druk op de woningmarkt verlagen en gezinnen de kans bieden om op lange termijn eigen vermogen op te kunnen bouwen. Met de eerste fase wil de organisatie aantonen dat het realiseren van betaalbare koopwoningen haalbaar en duurzaam is. Na de evaluatie van het pilotproject moet Mi Casa Awor uitgroeien tot een nationaal volkshuisvestingsplan. En het personeel van het CMC-ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bij elkaar gekomen op oproep van vakbond CBV. Bij de bijeenkomst waren ook de directie van het ziekenhuis en minister van Gezondheid Tyron Boekhout aanwezig. Onderwerp van gesprek was de CAO-afspraken die op 20 augustus zijn gemaakt. De vakbondsleden lieten weten dat ze een salarisverhoging eisen. Minister Boekhout, die optreedt als facilitator, bracht positief nieuws. Hij liet weten dat de regering akkoord is gegaan met een aanzienlijk extra budget voor het ziekenhuis. Zodra het parlement hierover besluit, zal het CMC vanaf 2027 rekenen op extra fondsen. Volgens de minister is het doel om zowel de belangen van de medewerkers als de continuïteit van de ziekenhuiszorg te waarborgen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM app.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
0: Dit is Paradise FM. Berghoven werkt over.
1: En the coming arts, never say never.

We come in arts and never can say goodbye. Nou, goodbye zeggen is ook niet leuk. Ik vind het ook helemaal niet leuk om gedag te zeggen. Ik zeg liever hallo, hè? Dan doei. Nou, het ligt er ook natuurlijk een beetje aan tegen wie je het zegt, hè? Sommige mensen zeg je heel graag doei doei tegen of sommige situaties. Hey, ik heb hier twee kaartjes liggen voor de donderdag Curaçao North Sea Jazz. En die gaan er nu uit. En niet alleen nu hoor, dat doe ik de rest van de dagen tot aan het festival. Geef ik iedere dag twee kaartjes voor de donderdag weg. Hoe ontzettend fijn. En vandaag had ik een Amarillo sí o no vraag. En de vraag was, of een stelling eigenlijk. Gente de Zona is vernoemd naar een Cubaanse dans. Tenminste, dat was de stelling. En was dat sí of no? Nou, het antwoord was inderdaad no. En ik heb een heleboel nee's gekregen hier in de app. Ik ga de kaartjes weggeven aan Iraima. Iraima Offermans. Ja, het is een beetje een drukke maandag. Dus anders had ik je persoonlijk even gezellig opgebeld. Maar doe het eventjes zo bij deze. Ik zal je ook nog even een berichtje sturen. Jij wint twee kaartjes voor de donderdag voor Curaçao North Sea Jazz. Die mag je hier bij de redactie van Paradise FM komen ophalen. Ja, en eventjes natuurlijk, nu wil je heel graag weten waar is Gente de Zona dan wel naar vernoemd? Wat betekent het? Nou ja, het verwijst eigenlijk naar de wijk. Mensen uit de wijk. En de zona betekent de zone, de wijk. Hè? Dus de wijk waar ze vandaan komen en alle mensen die daarbij horen. Dat is dus waar de naam naar vernoemd is. Gente de Zona, mensen uit de wijk. Ik vind het hartstikke mooi. En die nummers die zijn ook super lekker die ze hebben. We hebben er hier een heleboel in de playlist staan. Dus die ga je in de komende dagen nog wel voorbij horen komen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk Curaçao North Sea Jazz artiesten gaan draaien. Maar Iraima, voor jou bij deze. Ik noteer je naam en je mag je kaartjes komen ophalen hier aan de Schottengatweg West. Nummer 78. Jawel, heb je vandaag niet gewonnen, niet getreurd. Morgen gaan er weer twee kaarten uit. Dit is Paradise en dit is Lips Inc.

0: Kiss FM. Lips Inc. en Funky Town hoorde je. Het is maandag. Ja, het is 6:10 geweest. De hoogste tijd dus om weer eventjes te duiken in de ervaringen van Mairel. Mairel die is een tijdje geleden geëmigreerd naar het eiland. En zoals een heleboel mensen dat hebben gedaan of heel graag zouden willen. Maar ja, dat gaat natuurlijk met pieken en dalen. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk, je komt niet voor niks naar Curaçao toe. Dat doe je omdat je verwacht dat je daar hier een heerlijk leven gaat hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het gaat natuurlijk niet altijd over rozen. En hierover deelt Mairel alles op haar social media. En ik bel iedere maandag eventjes met haar om dit goed eventjes met haar te bespreken. En het is op dit moment best wel een beetje een intense periode, hè Mairel?
1: Hi. Ja, hi. Zeker. Het is heel intens op dit moment.
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk in Nederland om alles, de laatste loodjes gewoon om echt de emigratie officieel te maken.
0: Ja, precies. Ja. En dat officieel maken kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Hè. Het is papierwerk, maar het emotionele, het loslaten lijkt mij toch wel de grootste uitdaging.
1: Dat is het ook echt hoor. Gisteren was echt mijn laatste avond in mijn huis. En ja, ik heb prachtig mooi uitzicht. En ik zat daar en het werd me allemaal echt veel te veel eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat ik echt dacht, oh, dit is echt mijn laatste avond hier. En gewoon eigenlijk alle dingen die ik vandaag deed, dacht ik, ja, dat is de laatste keer. De laatste keer dat douchen, de laatste keer gewoon echt het afsluiten van je huis. Dus ja, het is pittig.
0: Leven met je mee, want je hebt natuurlijk een hoop volgers op Instagram. En je deelt wat ik zei, je deelt alles. Dus ik heb je inderdaad zien zitten op je balkon. Ik vond het behoorlijk, ik vond het wel verdrietig hoor. Ik had wel echt met je te doen, ik voelde met je mee.
1: Ja, nee, het was eigenlijk heel grappig. Want ik was dat liedje aan het luisteren, ik was aan het huilen eigenlijk. Ik voelde alles opkomen, dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon vastleggen, want dit is wel wat er gewoon echt bij hoort.
0: Ja.
1: En het was ook heel. En dat was zeg maar nog de rustige versie. Daarna begon ik echt
0: te ugly cry,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Oh, en toen heb ik een vriendinnetje op Curaçao gebeld. Juist zeg maar echt een familiar face op Curaçao. Dat ik weet ook als ik terug ben, dat er ook daar hele mooie mensen en een heel mooi leven op me wacht.
0: Ja.
1: Dat moest even aan herinnerd worden.
0: Oh, het werd je echt te veel. Je had echt even dat nodig, want het ging echt pijn doen.
1: Ja, nou ja, het pijn doen, het grappige is, dat is totaal niet met de mensen waarvan ik hou. Want die zijn er. Ik heb gewoon hele stabiele relaties.
0: Ja.
1: Weet je, met familie en vriendinnen. Maar het was echt mijn huis. Kijk, dat huis was voor mij echt sociale huurwoning, 100 vierkante meter. Ja, dat krijg je gewoon niet zomaar in Nederland.
0: Nee.
1: En dat je dan je stabiliteit in principe loslaat, dat is gewoon heel erg. Ja, daar komt best wel wat angst ook bij kijken.
0: Ja.
1: Maar ook het is heel gek, want mijn huis gaat ook echt naar een vrouw die echt juist een nieuw begin nodig heeft. En dat vond ik heel grappig. Dat heb ik echt vanaf het begin af aan gezegd. Van, ik hoop dat mijn huis naar iemand toe gaat.
0: Die het verdient.
1: Die dat
0: echt
1: nodig heeft.
0: Ja.
1: Ja, en dat is ook gebeurd. Dus voor mij word ik ook weer gesteund in de keuze die ik maak. Dus het is zo dubbel.
0: Ja.
1: Het is aan de ene kant heel blij en aan de andere kant is het gewoon heel verdrietig.
0: Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je ook, hè, want wie zegt dat jij de juiste keuze maakt? Toch? Ik bedoel, je volgt je hart, je volgt je gevoel. Hè? Je hebt je hart gevolgd naar Curaçao. Goed, dat lijkt mij in principe al reden genoeg om ervan uit te gaan dat het de juiste keuze is. Maar toch, als je zoveel zekerheden moet loslaten die je toch hebt opgebouwd. Ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat je dan denkt, is dit wel de juiste beslissing?
1: Ja, en dat heb ik heel vaak. Kijk, ik ben natuurlijk gelovig. Dus weet je dan, 9 van de 10 keer krijg ik gewoon een teken van ja. Het is goed.
0: Ja.
1: Weet je, je zit gewoon op de juiste weg. En dat sterkt mij gewoon heel erg in om door te gaan. Maar ik heb me ook in Nederland, ondanks dat ik er al niet meer onderuit kon hoor. Maar elke keer dacht ik van, wil ik dan hier blijven? Wil ik dit huis? En elke keer was het antwoord nee, ik wil niet in Nederland blijven.
0: Nee.
1: Dus ja, dan heb je je duidelijkheid.
0: Ja. Ja, en het is ergens toch ook wel heel mooi dat je, weet je, je neemt de beslissing om naar Curaçao te verhuizen. Maar dat je ook tegelijk voelt van, je vindt het moeilijk om Nederland ook los te laten. Dus dat betekent dat je daar gewoon ook heel erg goed hebt gehad.
1: Ik had echt een prachtig mooi leven, zeg maar, juist voordat ik kwam. Ja, echt mijn sociale contacten, heel erg in de dans zien, een prachtig mooi huis, goede baan.
0: Ja.
1: Ik had niks om over te klagen. Eigenlijk was het heel raar dat ik nu, zeg maar, nee, het is voor mij niet raar, want als ik het vroeger wel eens zei, dan was het echt vluchten. Mm-hmm. Maar nu was het dus geen vluchten meer. Nu was het gewoon een bewuste keuze van, oké, ik heb dit hier kunnen creëren, dan kan ik het ook ergens anders.
0: Ja. Precies. En ergens anders, dat is voor jou Curaçao. Jij weet gewoon, hier wil ik zijn.
1: Ja, op dit moment, hè. Vanessa, laten we heel eerlijk zijn. Op dit moment.
0: Ja.
1: Ik ben wel echt iemand van, stel dat er een ander eiland op mijn pad komt. Met een paar jaar. Kijk, zolang ik niet gebonden ben aan man en kind, ben ik vrij om te gaan en te staan waar ik wil.
0: Ja, en ook met man en kind, hè? Want we praten natuurlijk meestal ook met Linda erbij. Linda op Curaçao, die is ook geëmigreerd. Een totaal andere situatie dan jouw situatie. Die is inderdaad met man en kinderen geëmigreerd. En ook dat kan natuurlijk. Ja, ik bedoel, en zij zegt ook altijd, nu hebben we het hier naar ons zin. Maar ja, wie weet dat dat straks anders is. Dat kan natuurlijk altijd.
1: Ja, zeker. Ja, maar om in mijn eentje nog een keer, zeg maar, te gaan emigreren.
0: Ja.
1: En dan iemand te moeten gaan leren kennen. Ja, je hebt ook wel een beetje stabiliteit nodig. Dus voorlopig is het zeker Curaçao.
0: Ja, mooi.
1: Maar net zoals Linda, ik weet, de wereld is zo groot en zo mooi. Maar voor Curaçao is thuis en ik wil gewoon mijn basis daar hebben. Vanuit daar zie ik wel.
0: Ja. Nou, ik vraag het vaak aan je, want ik ga ervan uit dat er ook altijd mensen op vakantie zijn die lekker naar Paradise FM luisteren en die ook stiekem met de gedachten spelen om deze kant op te komen en alles in Nederland misschien wel achter te laten. Gezien vanuit waar jij nu op dit moment staat, hè, eigenlijk in een spagaat tussen de twee plekken in, wat is jouw advies? Ja.
1: Wat is mijn advies? Ja, als je nog niet de stap, zeg maar, echt aan het, als je ermee speelt, ga gewoon opschrijven voor jezelf wat dat zou betekenen. Ga kijken naar je mogelijkheden. En als je net zoals ik, zeg maar, echt in die spagaat, ja, weet je, Nederland loopt niet weg.
0: Nee,
1: het blijft er altijd. Weet gewoon dat je hebt één leven. En dat ene leven, dat kan je maar één keer leven. Dus als je dat nu, weet je, als je nu niet je hart volgt en je gaat terug naar Nederland om bij mensen te zijn, uiteindelijk ben je alleen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk ben jij degene die de keuzes voor jezelf moet maken. Dus weet gewoon dat je de juiste keuze maakt als je je hart volgt.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Zullen we daarvoor nu mee afronden dan?
1: Helemaal goed.
0: Super, dan kun jij lekker gaan slapen, want het is bij jou al laat.
1: Ja, klopt.
0: Hey, en nog even, waar kunnen we je volgen?
1: Op Mayra Jalisa op Insta en op She Speaks On It op TikTok.
0: Oké, helemaal goed. Nou, Mayra, volgende week ben je ook nog daar, want je blijft nog eventjes. Maar ik wens je ontzettend veel sterkte en volgende week bellen we weer.
1: Is goed, dank je wel. Okay. Fijne avond.
0: Jij ook.
1: Doei.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezien

0: betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja,
2: en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
6: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
5: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En Michael Jackson met Billie Jean.

0: Rise FM en Vanessa Paradis hoor je hier. En het is de hoogste tijd om gezellig eventjes in te bellen met Angela Tiemens. Want die zit natuurlijk iedere week voor ons klaar op Aruba om ons bij te praten over hoe het daar gaat. Een hele goede bijna avond, Angela.
1: Hey Vanessa, ja, eind van de dag, lekker hoor.
0: Nou hè, het schiet alweer op. Ja. Die maandag zit alweer bijna op.
1: Nou, dat is wel fijn. Het was niet een hele goede maandag. Dus kom maar door met die dinsdag alvast.
0: Ja, nee, we gaan richting de dinsdag zeker. En hopen op een betere dag. Maar hoe is het daar zo verder?
1: Nou, ik wil het met jullie vandaag hebben over onze natuur. En dan vooral over de Aruba Conservation Foundation. Dat was vroeger een door de overheid gesubsidieerde instantie. Dat is nu geprivatiseerd. En zij richten zich op de bescherming van de natuur op ons eiland. Zij zijn onder andere bijvoorbeeld de beheerders van het Parque Arikok. Als je hier op vakantie bent, dan is het onwijs leuk om daar eens te gaan hiken. En dat beheren zij. Ze doen marine protectie. Ze zetten zich echt op heel het eiland in voor de natuur. Maar het gaat niet zo goed met de bescherming van onze natuur. En dat komt, staat in hun jaarverslag, door illegale bebouwing, ongereguleerd toerisme en een tekort aan personeel. En ja, die illegale bebouwing, het is iets van de eilanden, vind ik altijd. Ik weet niet of dat zo is, maar ik voel dat zo. Dat we gaan het eerst doen en dan later vragen of het mag.
0: Klopt. Ja, dit is natuurlijk ook vaak omdat het zo ontzettend lang duurt voordat je iets hoort. Dat mensen denken, nou, we beginnen maar gewoon vast.
1: Precies. En daardoor worden er in veel gebieden die echt beschermd natuurgebied zijn, worden hele condo's neergezet. Ja. En dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Maar ook, niet alleen dat, maar ook illegale rancho's en hele pieren. Dus ja, dat denk ik, hoe dan? Hoe kan dat nou? Daarnaast vinden toeristen het fantastisch om op die quads, die UTV's en ATV's, over het eiland heen te racen. Dus daar is een groei in geweest waar je u tegen zegt. Ja. Die gaan het hele eiland over. Door de duinen en over het strand. En op stukken waar ze helemaal niet mogen komen. Dus ja, waar de vogeltjes zitten te broeden. Of de heremietkreeftjes of wat dan ook. Alles wordt gewoon kapot geracht. Ook onze beschermde holenuil. Dus dat gaat niet zo goed. En nu zegt de Aruba Conservation Foundation, luister, die politieke veranderingen steeds met die verkiezingen, dat heeft ook invloed op het natuurbeleid. Want iedere keer als we verkiezingen hebben gehad, gebeurt er weer wat anders. Want iedere regering heeft andere prioriteiten. Dus daardoor verschuift dat steeds. En daardoor komt het beheer van die natuurplannen eigenlijk onder druk te staan. Hè? Want eerst is het beschermd natuurgebied, dan weer niet. Dan mag je er wel bouwen, dan weer niet. Dat gaat gewoon niet goed. Nou, ze zeggen, we hebben drie nieuwe vijfjarige beheerplannen gemaakt voor beschermde natuurgebieden op land, langs de kust en op zee. En die plannen die lopen tot en met 2029. En dan moet daarmee echt bescherming komen van de natuur. De ecosystemen moeten hersteld worden. En Aruba moet zich sterker maken om zich te verweren tegen de klimaatverandering. Want het wordt natuurlijk ook nog eens een keertje steeds heter.
0: Ja.
1: Dus ze zeggen, ja, plannen alleen zijn niet genoeg. We zijn afhankelijk van de overheid voor de continuïteit. Hè, met regelgeving natuurlijk. Mm-hmm. Ze kunnen zichzelf goed bedruipen. Ze krijgen meestal van hun inkomsten uit de entreegelden van Parque Arikok. Dus daarmee draaien ze eigenlijk een heel gezond bedrijf. Maar ze hebben permanent personeelstekort. En daarvoor hebben ze gewoon ook mensen nodig. Dus er moeten mensen gezocht worden. Die plannen moeten tot uitvoer gebracht worden. En de regering moet meewerken. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En verder, en daar is die weer, een oproep om al ons afval op te ruimen en niet te storten in de natuur.
0: Ja.
1: Vorig jaar hebben 4 schoonmaakploegen bijna 30 kilo grof vuil uit beschermde natuurgebieden gehaald. En dan moet je denken aan wasmachines, koelkasten, halve auto's. En alleen al om dat grof vuil dat ze zelf dus hebben opgehaald uit de beschermde natuurgebieden, moesten ze dan ook nog eens 10.000 gulden betalen om het weg te kunnen storten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, zo blijf je in een cirkel gaan. Hè. Ik dump mijn koelkast ergens lekker in een beschermd gebied. Jij ruimt hem op, hoeft me eens mooi, hoef ik niet te doen. En jij betaalt er ook nog voor. Ja. Dat gaat gewoon niet. Ze zeggen ook, we zijn wel een hoop geld kwijt aan rechtszaken. Want waar gebouwd wordt, waar het niet mag, moeten we weer een rechtszaak voeren om te zorgen dat die bouw stilgelegd wordt. Dat de plannen daar niet doorgaan. En dat kost ook gewoon een hele hoop tijd. Maar ook een hele hoop personeel. Want ja, mensen moeten zich daar weer mee bezighouden. Moeten alles uitzoeken, met die advocaten bellen naar de rechtszaken toe. Dus als we allemaal een beetje normaal zouden doen en mee zouden werken, zouden we het leven van de Aruba Conservation Foundation heel veel makkelijker maken.
0: Ja, precies. Maar dat is dus helaas niet het geval. Want niemand houdt zich aan de regeltjes.
1: Nee, het is kennelijk toch echt heel moeilijk. Maar ik heb gelukkig ook nog goed nieuws.
0: Oh.
1: Over diezelfde Aruba Conservation Foundation. Want de Lora was hier zo goed als uitgestorven. Mm-hmm. Aruba Conservation Foundation, kort gezegd ACF, dat is veel makkelijker. Die waren een project begonnen om de Lora te herintroduceren.
0: De Lora is een papegaai.
1: Is een papegaai. Ja. En eigenlijk een geelvleugel Amazone, als je heel specifiek wilt zijn. En die Lora, is zich dus hier aan het settelen. Die heeft het goed naar zijn zin. En dat zou hartstikke fijn zijn, want dat betekent dat we dan gewoon de natuurlijke populatie zoals we die vroeger hadden, straks weer terug hebben. Maar de voortplanting wil nog niet zo lukken. En daarvoor komen er 4 jonge Lora's die net in Nederland in Avifauna zijn geboren. Die komen volgend jaar hier naar Aruba en die worden bij die populatie gevoegd. Dat is natuurlijk goed, hè, een beetje jonge aanwas. Die zijn, die hebben overal zin in. Die willen wel wat sexy time. Dus hopelijk groeit het op die manier vanzelf weer verder. Maar het is dus ook fijn om te zien dat dit soort projecten wel degelijk werken. Heel veel mensen denken, het beest is niet meer op het eiland, we geven het maar op. Maar als je niet opgeeft, dan zie je dat je het wel degelijk terug kan brengen in de natuur.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een positief natuurnieuwtje.
1: Ja, we krijgen horny Lora's uit Leiden.
0: Nu is het gewoon wachten totdat mensen erover gaan klagen. Dat ze gewoon overal gewoon gore parende Lora's zien en horen.
1: Ja, dat. En kunnen ze zich niet gedragen daar. Dus verdorie, gewoon buiten in de natuur. Ik ben er heel blij mee, want we zijn hier heel veel vogelsoorten kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Door de boa constrictor.
0: Ja, god.
1: Daar staan vogeltjes, zij staan gewoon vol bovenaan zijn menu. En daarna volgen de iguana's. Dus we merken het gewoon. Weet je, we hebben bijna geen konijntjes meer. Alle Lora's zijn opgegeten. Ja, laten we ze maar gewoon heel erg veel privé-tijd gunnen, die Lora's. Zodat ze heel veel baby's kunnen maken en die boa's er niet allemaal op kan eten.
0: Ja, precies. Ja, en dan kijken of uiteindelijk die boa een beetje bestreden kan worden. Maar die was beschermd, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar er zijn veel.
1: Er zijn er heel veel. Ze zijn ook levendbarend en ze werpen iets van, ik geloof, 60 boa's in één nestje.
0: Dit is verschrikkelijk. Ja, dat heb je verteld. Ja, nou, hou maar op.
1: Ja. Ja, en weet je, je maakt er 1 dood, maar er liggen er 59 achter de muur te wachten tot ze groot genoeg zijn. Het is bijna niet te remmen. Maar het is wel zo dat iedereen die hier woont, dus als je een boa ziet, 99,9% maakt die boa dood. En dat is ook wat je moet doen, want hij verwoest de natuur en hij hoort hier niet. Maar er zijn ook een paar mensen, vinden het zielig, die zetten hem dan 100 meter verderop uit en daar werpt hij weer 60 nieuwe.
0: Jeetje, Mina. Nou ja, goed. Dus dan hopen dat dat de Lora's daar een beetje tegenop kunnen vrijen. En dat jullie die weer mooi terug gaan zien in de natuur.
1: Precies. Dus ik ben blij dat er gelukkig ook af en toe wat goed nieuws te melden is.
0: Mooi zo. Nou, houden zo. Ik wens jou een hele fijne week. En dan kom ik volgende week weer even bij je inchecken.
1: Nou, gezellig. Fijne week daar. En fijne avond ook.

0: Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untu nu sta traha, pa un corsou mas limpi.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin

0: vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website eviscurazao.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: FKP wil betaalbaar woningbezit stimuleren. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilotfase van het woningbouwprogramma Mi Casa Awor. Het project is bedoeld om betaalbaar eigen woningbezit op Curaçao weer toegankelijk te maken voor gezinnen met een laag of middeninkomen. Dit moet een alternatief vormen voor langdurig huren. De proefperiode start onder meer met de bouw van woningen in Terra Cora en introduceert een nieuw ontwikkelingsmodel voor het eiland. Volgens FKP moet het initiatief de druk op de woningmarkt verlagen en gezinnen de kans bieden om op lange termijn eigen vermogen op te kunnen bouwen. Met de eerste fase wil de organisatie aantonen dat het realiseren van betaalbare koopwoningen haalbaar en duurzaam is. Na de evaluatie van het pilotproject moet Mi Casa Awor uitgroeien tot een nationaal volkshuisvestingsplan. En het personeel van het CMC-ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bij elkaar gekomen op oproep van vakbond CBV. Bij de bijeenkomst waren ook de directie van het ziekenhuis en minister van Gezondheid Tyron Boekhout aanwezig. Onderwerp van gesprek was de CAO-afspraken die op 20 augustus zijn gemaakt. De vakbondsleden lieten weten dat ze een salarisverhoging eisen. Minister Boekhout, die optreedt als facilitator, bracht positief nieuws. Hij liet weten dat de regering akkoord is gegaan met een aanzienlijk extra budget voor het ziekenhuis. Zodra het parlement hierover besluit, zal het CMC vanaf 2027 rekenen op extra fondsen. Volgens de minister is het doel om zowel de belangen van de medewerkers als de continuïteit van de ziekenhuiszorg te waarborgen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Nou, vooruit. Nog één keertje dan de opgave van vandaag om kans te maken op dat heerlijke diner voor twee bij de buurvrouw. Jawel, je maakt er nog steeds kans op. Maar niet voor lang, want ik ga hem zo meteen weggeven. Dus mocht jij op de valreep nog even mee willen spelen, luister dan even heel goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het outro?
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb al heel veel goede antwoorden zien binnenkomen in de app. Dus dat gaat helemaal de goede kant op. Alleen als die van jou er nog niet tussen staat, ja, dat zou ik dat dan wel heel erg jammer vinden. Toch? Want ik weet het, je hebt zin in een lekker dinertje. Ja. Nou, stuur eventjes op dan. Hè? Van welk nummer was dit het outro? En van welke artiest natuurlijk? Mocht je het weten, dan mag je het eventjes appen via de Paradise FM-app. En dan zie ik hem zo meteen wel binnenkomen. En wie weet spreken wij elkaar dan zo meteen.
3: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

0: En Lily Allen met Smile. En dat is toch het allermooiste wat er is in het leven. Een lekkere, fijne glimlach. Om te krijgen, maar ook om te hebben. Ja, dat voelt altijd goed. Iets waar ik op dit moment niet zo heel erg van moet glimlachen, dat is wat ik me realiseerde. Nou ja, vandaag en eigenlijk gewoon de laatste tijd heel vaak. Hoe ontzettend weinig ik aan beweging doe, aan lichaamsbeweging. Het begint een beetje uit de hand te lopen. Ik moet aan de bak. En weet je wat het is? Ik heb geen zin om door de buurt te gaan wandelen, want dan moet je een stok mee, weet je wel, anders ben ik bang voor de honden. Dat lopen lijkt me heerlijk. Maar weet je wat ik wel wil? Ik ga niet benoemen wat ik allemaal niet wil, want dat is gewoon veel te veel wat betreft sporten. Maar waar ik wel enthousiast van word, ik zag laatst een filmpje voorbij komen, dat zijn die kettlebells. En dan denk ik, dan ga ik gewoon in mijn slaapkamer iedere ochtend een kwartier, en dan met die kettlebells lekker in de airco in mijn onderbroek gewoon huppatee. Een beetje zo, weet je, je hebt allemaal van die tutorials, toch, op YouTube. Nou, dat leek me nou een heel erg leuk idee. Kijk, daar word ik enthousiast van. En dan moet ik gaan handelen, want ik word niet snel enthousiast van lichaamsbeweging. Nee. Dus eventjes een vraag aan jou. Misschien kun je me een beetje een klein stapje verder helpen in deze glimlach. Waar haal ik die dingen hier op Curaçao? Die kettlebells, weet je wel? En dan wil ik niet al te zwaar, maar zeker ook niet eentje voor watjes. Als je het goed, dan moet je het goed doen, toch? Ja. Nou, laat me eventjes weten in de app, ja? Waar haal ik die dingen?
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Ja, en van sport gaan we naar eten. Want dat is de perfecte combinatie, toch? Lekker veel eten en dan eventjes gezond aan de wandel of aan de kettlebell. Ik heb Sandra aan de lijn. Een hele goede avond, Sandra.
2: Goedenavond, Vanessa.
0: Hi. Hey, ben jij een beetje bewust bezig met je lichaamsbeweging?
2: Nou, ik hoorde jou zo babbelen. Ik denk, het lijkt wel of je mij gehoord hebt.
0: Je bent ook schuldig. Ja. Is toch erg, ja, hè? Ja, weet je, we fietsen hier ook niet.
2: Die buurt... Nee, want in Nederland pakt ze hier de fiets.
0: Ja.
2: Dat wel klopt, ja.
0: Ja.
2: Of dan wandelde ik naar de Albert Heijn. Maar ja, dat is nou ook niet dat ik nou hier dat nou lekker wandelen doe. Nee.
0: En als je het eventjes zeg maar op een dag eruit moet plukken, je lichaamsbeweging, wat is het dan?
2: Bij mij?
0: Ja.
2: Nou ja, gewoon op het werk, de stapjes die ik doe. Maar
0: naar de koffiezetapparaat.
2: Zoiets, ja.
0: En dan naar de auto en weer terug.
2: Ja, en dan weer plof.
0: Het is toch echt heel erg, hè? Ja, voor mij is het hetzelfde hoor. Ik loop naar de auto en verder stap ik uit de auto. Ga ik hier de trap op. That's it. Het kan niet meer. Het kan niet meer.
2: Ik heb nu wel ook weer, want ik heb, hoor jou, van kettlebells, die heb ik niet hoor. Maar ik heb wel van die 1 kilo, het is ook niet veel. Maar ik denk, ja, het is in ieder geval iets van een gewicht. Van die kilo dumbbells.
0: Ja.
2: Dus die liggen nu wel, zeg maar, in het zicht.
0: Oké. Okay. Ik ben trots op je, Sandra.
2: In mijn handen gehad,
0: denk
2: ik, oh ja.
0: Je hebt ze. Ja. Hey, je bent een stap verder dan ik. Ik heb nog helemaal niks. Het enige wat ik heb is niks. Dus, nou ja, goed.
2: Hey, het idee, dat is ook al,
0: Dat is een begin.
2: Het idee.
0: Een goed begin is beter dan het halve werk, toch?
2: Zo is het.
0: Ja.
2: Zo is het.
0: Hey, maar ik ben in ieder geval blij dat ik niet de enige ben. Laten we het even over eten gaan hebben, want ik ga een dinertje voor twee bij de buurvrouw weggeven. Is dit een plek waar jij vaker bent geweest, Sandra, of zou het de eerste keer worden?
2: Nou, dan heel toevallig heb ik hem iets, denk 2 jaar geleden, ook met de muziekquiz gewonnen.
0: Niet?
2: Bij de buur, ja.
0: Wat leuk.
2: Dus ja, dan wordt het nu de tweede keer. Ja. Oh, wat erg.
0: Nee,
2: daarna
0: ook
2: niet meer geweest. Nee, ja, ik ging ook niet helemaal op de route. Ook niet aan te wandelen.
0: Nee, misschien is dat de goeie. Nee maar ik vind dat niet erg hoor. 2 jaar vind ik een mooie tijd om te zeggen van nou, we gaan weer eens een keertje.
2: Zo is het.
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Nou, laten we
2: even... Maar nog even dan beantwoord, hè?
0: Ja. Ja, precies. Even kijken of je er inderdaad ook recht op hebt. Hier komt hij nog 1 keer langs. De muziekquiz van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Yeah. Ja, zeg het maar.
2: Dat is Elizabeth Street van Prince.
0: Nou, dat is inderdaad het goede antwoord, Sandra. Ik ben echt... Ik moest echt even zoeken, hoor. Want dat het Prince is, dat hoor je natuurlijk gelijk. Maar dan zijn er nog zoveel opties.
2: Ja, nou, ik ben hem een beetje mee gaan neurien. Na, na, na, na.
0: Ja, en toen kwam je er vanzelf.
2: En dan gaan zoeken. Nou ja, en dan ga ik zoeken. Toch wel, ja. Ik geef het eerlijk toe.
0: Ja.
2: Dus dan zoek ik. Het zou Alphabet Street kunnen zijn. Dus
0: ja.
2: Dan zit ik naar het einde gescrollt zo op. Het YouTube-filmpje.
0: Ja.
2: Ja hoor, dat is hem.
0: Nou,
2: dus
0: dan vind ik dat je. Dan heb je gewoon goed moeite gedaan, toch? Ervoor.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ja, ik wil toch wel zeker weten dat het goed is. Zeg maar,
0: ja, precies. Precies. Nee, dan heb je het gewoon verdiend. Een lekker diner voor twee bij
2: Leuk.
0: De buurvrouw. Hij is voor jou.
2: Nou, dankjewel. Daar gaan we weer van genieten. En daarna doen we even een blokje lopen dan.
0: Ja, ja, ja, ja. Eventjes een blokje lopen. Nou, ik ga op zoek naar die kettlebells. En dan...
2: Succes. Nou, weten of je ze gevonden hebt.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En
2: ja,
0: ik hoop,
2: ze zijn wel te krijgen, ja.
0: Ik hoop dat ik meer doe dan er alleen naar kijken.
2: Ja, in je handen en ook even een klein beetje bewegen. Ga ik dat ook doen met die 1 kilo gewicht.
0: Begin vast 1 week heel fanatiek. En dan hopen dat we het volhouden. Ja.
2: Ja, dat precies. Ja.
0: Hey Sandra, ik vond het gezellig. Heb een fijne avond.
2: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Doei.

Hoppatee, dat was hem, hè? Yeah, yeah, yeah. Prince en Alphabet Street. Dat was het antwoord van de vraag van vandaag met de muziekquiz. En dat maakte dat Sandra een lekker diner voor twee won bij de buurvrouw. De hoogste tijd voor mij om de studio te verlaten. Ik wil je nog even één tip geven. Morgenochtend, tijdens de show van Jeremy, luister en ga op zoek, hè, naar die... koffiekoppen. Want je maakt echt kans op een prachtig bed ter waarde van 5000 gulden bij MW Bedden en Slapen. Dus lekker luisteren morgenochtend. En voor vanavond een hele fijne avond. En wij spreken elkaar morgen. Zit ik hier weer om 4. Tot dan!

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Woningstichting FKP is gestart met de pilot van Mikas Awor. Het project moet gezinnen met een laag of middeninkomen op Curaçao helpen aan een betaalbare koopwoning. De eerste woningen komen in Terra Cora. Na evaluatie moet het project uitgroeien tot een nationaal plan voor volkshuisvesting. Personeel van het ziekenhuis is vanmorgen onder werktijd bijeengekomen op verzoek van de vakbond. Ook de directie en minister van Gezondheid Tyrone Boekhout waren aanwezig. Het gesprek ging over de arbeidsafspraken van 20 augustus. De medewerkers eisen salarisverhoging. De regering heeft extra geld toegezegd. Na goedkeuring door het parlement krijgt het ziekenhuis vanaf 2027 extra geld voor personeel en zorg. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Vooral technologieaandelen stonden onder druk door zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten en hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie. De Nasdaq verloor 0,8%, de S&P 500 0,3%, de Dow Jones steeg 0,3%. Een tornado heeft het dorp Pomas in Zuid-Frankrijk getroffen. 26 mensen raakten gewond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Volgens BFM-TV worden nog 2 mensen vermist, mogelijk onder puin. 100 huizen zijn getroffen. Opvangcentra en het Rode Kruis helpen bewoners. Iran zegt voorbereid te zijn op nieuwe Amerikaanse sancties die maandag zijn aangekondigd. Economieminister Ali Madanizadeh zegt dat een plan voor 2 jaar klaar ligt om de sancties tegen te gaan. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil Iran economisch verstikken en dreigt landen die handel met Iran drijven met maatregelen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Ben je nou weer bij...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
1: Catrevent.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrevent, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevent. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevent.
1: Exacte man.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.